0: NPO Radio 2.
1: 3 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. Het weer draait steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. En later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2. Zondag.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar hij is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Soul Night Dossier.
2: CNN Para.
3: Het is maar één. NPO Radio 2.
4: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt vandaag bekend. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het is bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag ook bewolkt en regenachtig. Later volgen stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2. Zomaar.

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro is Venezuela uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekend waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de VS terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dorien Topper, dankjewel.
3: Ster.
0: Sugiro, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugiro.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avas Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met Avas.
9: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eli.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
0: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon Kozijnen.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: Opalai Taylor Swift te horen hier tijdens de thee van Tanas. Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen. Topper.
1: Begin je zondag.
2: De thee van Tanas.
0: Hoe lang geleden heb jij je Spotify Wrapped van de afgelopen jaren voor het laatst weer gecheckt? Ja, ik weet het. Er is een Spotify Wrapped gekomen om hun anniversary te vieren, maar echt gewoon lang geleden. Nou, kijk, ik doe dat best regelmatig. Dan zit ik bijvoorbeeld weer helemaal in 2022 en dan kan ik per nummer precies de situatie gewoon weer opnieuw voor me halen. Dan zit ik gewoon helemaal weer in dat hele jaar. Zo luisterde ik de afgelopen 2 jaar best wel veel naar het nummer van Bon Jovi met You Give Love a Bad Name. En ik krijg dan direct flashbacks van toen ik boos achter het stuur zat, vaak in de file en dan dit nummer meeblaarde omdat mijn hart weer eens was gebroken door een emotioneel onbereikbare man. Ja, als ik er nu aan terugdenk, in 2026, ja, dan moet ik gewoon lachen als ik dat nummer hoor. En dan zit ik hem nu wel gewoon weer vrolijk mee. Gewoon omdat ik er destijds zoveel steun uit heb kunnen halen en ja, daar nu eigenlijk gewoon wel ook weer helemaal doorheen ben. En jij? Neem even de tijd en kijk in je oude Wrapped. Mocht je geen Spotify hebben, check dan je YouTube-geschiedenis of een ander streamingdienst. Ook je LP, CD of cassettekast mag je erbij pakken. Graai even naar die ene cassette waar dus nog stof overheen zit. Of CD waar stof overheen zit. Dan weet je gewoon dat je hem lang niet hebt aangeraakt. Heb je daar geen zin in? Dan ben ik benieuwd naar jouw non-muzikale mededelingen uit je leven. Ook die kunnen via de NPO.

0: Een hele goede morgen, Tanas. Dit is de leukste radioshow van Nederland. Altijd leuk om naar te luisteren. Hele fijne dag allemaal.
1: Er is maar één.

0: Jason Mraz, I'm Your Story hier op 2. Via de NPO Luister-app kun je van alles en nog wat kwijt over je leven. En ja, je kan me vragen stellen. Alles kan, alles mag. Je mag gewoon alles eruit gooien wat je eruit kan gooien. Minu, die doet dat ook altijd.
1: Goedemorgen, Thanos. Ook vandaag ben ik er weer. Op de bodem van de put kun je je het beste afzetten.
0: De bodem van je put kun je... Ik snap er helemaal niks van. Als ik aan een put denk, denk ik altijd aan geld. Weet toch, waar ze dan geld in gooien voor geluk? Dat is het enige waar ik aan denk. Dus als de bodem is dat ik daar geld kan verzamelen, girl, yes. Dank je wel voor je quote. Marcel die geeft antwoord op mijn vraag. Ik zei, wanneer heb je voor het laatst je raps gekeken, je Spotify-rap? En hij zegt, januari. En hij zegt ook, je gebroken hart wordt ooit wel een keer gelijmd voor je. Ik heb nu geen gebroken hart, hoor. Ik ging gewoon oude muziek luisteren. En dat doet me dan denken aan die tijd dat ik wel een gebroken hart had. Toen moest ik huilen en nu lach ik. Dus ik denk dat ik gewonnen heb. En de mannen in kwestie niet, want hun haarlijn is gewoon steeds meer naar achter gegaan. Dus I'm fine. Even kijken, verder komt er iets binnen van Fokke die zegt... heb jij ook het Eurovisie Songfestival gevolgd? Ik als muziekliefhebber wel. Nee, ik niet, lieverd. Nee, ik support geen songfestival waarin er mensen en landen meedoen... die zich schuldig maken aan oorlogsmisdaden. Ik kan daar niks mee. Ik heb daar niks mee. Ik vind het jammer voor alle andere landen... maar ik ben heel erg trots op Nederland dat we ruggengraat hebben... en hebben besloten om dit jaar niet mee te doen.
2: De deeltrek.
0: En dan de muziek. Ja, het nummer wat je dan onder het stof vandaan hebt gehaald. En dat heeft Gerben ook gedaan. Hij zegt, ja, ik heb het stof weggehaald. Dan als ik heb eventjes gekeken in mijn platenkast. En dan kom ik eigenlijk uit bij Gloria Estefan. En dan vooral Cuts Both Ways. Dat zou ik heel graag als deeltrek vandaag willen horen. Als nummer waarvan ik vind dat het wel weer eens tijd wordt om hem op de radio te horen. En gewoon in het leven weer. Omdat het zo'n oude knaller is. Nou ja, niet echt een knaller, maar wel eentje voor hem. Voor in zijn hart. Gloria Estefan is...
2: De deeltrek.

Ik vond dat zo indrukwekkend dat ik dacht, weet je wat, ik ga dat ook met jou proberen te delen in een minuut. Ze zegt dat blijven praten over je problemen ze vaak groter maakt. Ons brein verwacht altijd wat we het meest voeden. Voed je negativiteit, dan blijft je brein negatief denken. En natuurlijk mag je verdrietig zijn, maar gun jezelf ook een uitweg, zodat je brein ook met je meewerkt. Richt je gedachten op, hoe maakt dit mij sterker, wijzer, liefdevoller? Want waar je aandacht naartoe gaat, stroomt energie. Focus op het licht aan het einde van de tunnel. En misschien denken jullie, Tanas, makkelijk gezegd, kom je wel wat vaker mee tijdens dit programma. Maar weet je, doe gewoon alsof dat je helpt. Een kleine verschuiving kan al iets moois creëren. En uiteraard, ja, is wat je overkomen niet jouw schuld, dat weet ik. Maar je kunt de leiding nemen over hoe jouw verhaal verder gaat en misschien wel een positieve wending krijgt. Niet geschoten is altijd mis, dus waarom niet?

Texas, Say What You Want, te horen hier op NPO Radio 2. 10 jaar therapie, samengevat in 1 minuut. Deze lessen die komen van een vrouw, Bella Dane, die haar leven en therapie deelt. En ik

I got you, babe. UB40 hoorde je net hier. I got you, babe. Tijdens de thee van Tadas. Ik vind het zo ontzettend leuk dat ik altijd foto's krijg via de NPO Luister-app van waar mensen naar kijken. Vooral honden die uitgelaten worden. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Ja, dit vragen we eigenlijk nooit, maar waar kijk je naar? Waar ben je mee bezig? Ik ben gewoon benieuwd. Zondagochtend, mensen luisteren naar dit programma. Waarom luister je?

0: van Tammas.
1: Hoi dames, laat jullie eens horen van Tammas.
2: NPO Radio 2.

Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine, hoorde je net hier op 2. Bijna niks is ongemakkelijker dan je oude date weer terugzien op dezelfde dating-app nadat je allebei de app had verwijderd om elkaar beter te leren kennen en beide gefaald hebt. En dan doe je wat je niet zou moeten doen. Je opent het profiel. Ja, het is toch een soort digitale, ja, wat is er nou precies veranderd in zijn leven check. Nou, zijn lengte was 1,80. Terwijl, toen ik hem leerde kennen, was hij 1,82. Het is een interessant traject. Misschien een lager kapsel. Dan kan het inderdaad 2 centimeter korter zijn of andere schoenen. Zijn hobby. Kickboksen. Nou ja, hij heeft ooit 2 proeflessen gehad, maar wel gepresenteerd alsof hij zijn leven in de ring doorbrengt. De rest was hetzelfde, alleen net wat zelfverzekerder verwoord. En jij zit vooral te denken, met wie ben je eigenlijk aan het vechten? Je tegenstander of je innerlijke demonen? En ik, ja ik. Het enige wat echt geüpdate is, is dat we allebei beter zijn geworden in het opnieuw installeren van dezelfde fout.

Goedemorgen. Ik vroeg net om via de NPO Luister-app aan ons van Radio 2 te laten weten waarom je eigenlijk naar dit programma luistert. Wat houdt je bezig? Nou, Bas die is naar de eentjes in het water aan het kijken. Gene en Swiss Dutchie die zijn puzzels aan het oplossen. Die vinden het leuk om dat vroeg in de ochtend te doen. Tosca die is aan het genieten van de rust buiten en dat het nog niet te warm is. Ze woont namelijk niet in Nederland. Wie ook niet in Nederland woont, is Triple. Die woont in de Filipijnen. En het is daar kwart voor één, dus vandaar dat hij wakker is. Mackie die is haar man aan het brengen naar Schiphol, omdat die op reis gaat. Zamilex die gaat een Hyrox doen en dat is de reden dat hij wakker is. En een heleboel mensen die kunnen niet slapen. Leuk dat je het laat weten.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Sugero keert terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugero.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Nu bij Dirk, Tony Chocolonely, €2,99. Zo, dat is goedkoop.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Bioderma, nu 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
12: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Het is 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere het Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80, want bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagenlang gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen, dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ismaël Topper, dankjewel.
5: Ster. Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
15: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
14: Die andere stuiterbal daar.
15: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
16: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
17: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
18: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah. Oh. nee hè.
7: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
19: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
20: Begon jouw dag met ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
23: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
22: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.

0: Stereophonics. Maybe Tomorrow te horen tijdens de thee van Tannas hier op NPO Radio 2. Goedemorgen, topper. Wat is jouw meest onvergetelijke aankoop op vakantie?
1: Goedemorgen, bakkie doen.
0: Die van mij was een vlecht van 15 euro. Ja, één vlecht. 15 euro. Ik was opgelicht en gemanipuleerd. Het ging zo. Ik liep met mijn beste vriendin door de mall van Mallorca en een groep dames, dat dus aan het vlechten was, zeiden: je bent zo mooi. Kom, neem een vlecht. Het gaat je zo goed staan, je wordt dan nog mooier. En ik wilde het niet, hè, maar ik dacht, weet je wat, zo'n vlecht, hoe duur zal het zijn? 1 vlecht, 5 euro, 1 euro. Vast niet zoveel, toch? Dus die dame was klaar in 20 seconden. En ik vroeg, hoe duur was het? Zegt ze, 15. Dus ik zeg, oh, 150. Dus ik 1,50 uit mijn zak graaien. No, no. 1,515. Ik betaalde, want je moet wel. Ik was niet boos. We hebben er namelijk de hele vakantie om kunnen lachen. Sterker nog, ik heb hem 3 maanden gehouden. Want het was dan wel 5 euro per maand. Ik had zelfs met kerst nog steeds die vlecht. En op een gegeven moment vonden mijn vrienden het zo grappig dat ze allemaal een euro hadden overgemaakt om mij te supporten. Als grapje natuurlijk, maar ik heb de vlecht terugverdiend. En jij? Wat is jouw meest onvergetelijke aankoop op vakantie? Laat je horen via de NPO Luister-app. Ik bedenk me net. Mijn moeder had die vlecht, wilde ze trouwens plastificeren. Maar ik weet niet of we dat nou wel of niet gedaan hebben, of dat die vlecht dus nu ergens in mijn ouderlijk huis nog ligt. Dat er dus nu nog een vlecht ligt, die 15 euro vlecht. Echt waar, ik zou dat een keer moeten verkopen voor Serious Request of zo.

0: 2. Vandaag hebben we het over jouw meest onvergetelijke aankoop ooit op vakantie. Ja, voor mij is het een 15 euro vlecht die er echt in is gemanipuleerd. Laten we het daarop houden. En Jody zegt in de NPO-luister-app... Oeh, die truc die ken ik ook. We hebben voor veel te veel geld in Griekenland voor mij een setje sieraden in turquoise gekocht. Bestaande uit een ketting en een ring. Het zat niet lekker en turquoise staat niet op mijn porseleinwitte huid.
1: Goedemorgen. Bakkie doen.
0: Ik haat het als ze dan gaan liegen over... This color suits you so well, queen, gorgeous, wow. En terwijl je denkt, nee. Maar dan vind je het zielig en dan ga je het toch doen. Ja, oh, vervelend is dat. Of als ze nepproducten voor echt producten gaan verkopen. Zo komt er onder andere een reactie binnen. Weliswaar via onze TikTok-livestream, want daar zijn we ook live. Waarbij iemand zei dat zijn opa had gevraagd... of hij uit de Filipijnen schoenen voor hem moest halen. Van All-Stars. En toen kwamen die schoenen uiteindelijk aan in Nederland. Waren het geen All-Stars, waarschijnlijk All-Tars of zo. Ik had het zelf ook met Michael Kors in Turkije. En stond er Mitchell Kors op. Geweldig. Ja, ik vind dat altijd wel lachen. Eventjes kijken. Verder komt er van Jenny een berichtje binnen. Die zegt, een paar sneakers gekocht in New York voor mijn zoon. Maar uiteindelijk bleken er 2 rechte schoenen in te zitten. Hè? Hoezo kijk je niet in de doos? Als je die schoenen haalt. Ik ga dan altijd zelf passen, allebei de schoenen. Om te kijken of eentje niet te vaak is gedragen in de winkel zelf. Als die dan te los zit, dan heb ik het gevoel... dat de schoen dan tweedehands is of zo. Ja, ik weet niet hoor. Te veel kilometers gelopen. Dat vertrouw ik allemaal niet. En jij? Wat is jouw meest onvergetelijke aankoop ooit op vakantie? Laat je weten via de NPO Luister-app. Je mag ook een foto sturen van het product. Misschien heb je hem ingelijst, kan ook hè. Trauma inlijsten.

0: Even een moment voor Adele. Someone Like You. Blijft een prachtig nummer. Zou leuk zijn als ze weer opnieuw nummers ging maken en niet elke keer verdwijnt nadat ze een album released, een paar concerten heeft gegeven en denkt, ah, je paraplu, ik ga genieten van mijn leven. Ze heeft gelijk. En over een paraplu gesproken, er is veel bewolking, af en toe ook regen. Vanmiddag hier en daar wat zon, maar ook buien en kans op onweer. Krakaka. Het wordt 12 tot 15 graden. Gaan we over naar de NOS Headlines van Suzanne de Vries. Goedemorgen, Suzanne.
1: Ja, ook goedemorgen, Tanas. Het Eurovisie Songfestival, om maar eens iets te noemen om mee te beginnen.
0: Ook een krakaka.
1: Het is gewonnen door Bulgarije. Dit liedje won.

0: Bangaranga, bangaranga. Ja, precies.
1: Wat vind je ervan?
0: Ik vind het niet best.
1: Oké. Nou ja, heel veel mensen wel, want het heeft wel gewoon gewonnen. Bangaranga van zangeres Dara. Liedje kreeg veruit de meeste punten van de jury. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogste. En op afstand volgde Israël op plek 2. En Roemenië werd derde.
0: Nou, ben in ieder geval blij dat Bulgarije het is geworden en geen Israël.
1: Ander nieuws dan. In Canada is een opvarende van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Diegene kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Canadees is de 11e bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. De brandweer in de stad Groningen heeft gisteravond meerdere woningen ontruimd. In een pand was een gaslek ontstaan. De brandweer sloeg enkele ramen in om het gas naar buiten te laten en het explosiegevaar te verminderen. Kort na middernacht was de situatie weer onder controle. En Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet meer verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. En PSV gaat nu op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos.
0: Die gooit ook gewoon een Adele. Die gaat ook gewoon genieten van zijn leven, denk ik.
1: Ik denk het ook.
0: Ja, heerlijk.
2: Mooi rondweer.
0: Ja, inderdaad. Suzanne Topper, dank je wel voor de headlines van 7:30. Zometeen jouw auto of slaapkamer laten ruiken naar de zoete geur van vanille, maar dan in kwadraat, dat kan. Als het jou lukt om minimaal 2 van de 3 fragmenten goed te raden die Google vanuit het Engels naar het Nederlands heeft vertaald. Klinkt dit als muziek in je oren? Dan kan je laten horen via de NPO Luister-app door het woord refrein in te sturen. Het woord refrein.

0: 0800 11 22. Je kan bellen naar de studio 0800 11 22 om mee te spelen met...
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Het is een gratis telefoonnummer en ik heb me laten vertellen dat het zelfs niet van je belminuten afgaat. 0800 11 22. Bel naar de studio om mee te spelen met het spel. Waarbij Google dus 3 fragmenten heeft gepakt. Fantastische nummers. Vanuit het Engels naar het Nederlands heeft vertaald en daardoor vlak, monotoom en het er zo uit heeft gespuugd en het daardoor heel saai heeft gemaakt. Lukt het jou om minimaal 2 van de 3 te raden? Dan ga je er vandoor met een T van Tannas autogeurhanger. 0800 11 22. Bel naar de studio. Ik blijf net zo lang wachten totdat iemand het aandurft om te spelen. En ik weet dat je wakker bent. Ik zie het typen via de NPO Luister-app. Ik zie het typen. En we hebben een beller. Goedemorgen, met wie spreek ik?
3: Goedemorgen, ik ben Henk van Ham.
0: Dag Henk.
3: Hoi.
0: Henk, we hadden het eerder vandaag rond 6:15 over wat je nu ziet, wat je aan het doen bent. Wat zie jij nu?
3: Een bordje kwark met granola voor me.
0: Oké, klinkt niet enthousiast.
3: Dat kan ook komen, de dag is nog vroeg.
0: Dat is waar, maar misschien heb je ook geen zin in een bak kwark met granola.
3: Jawel, want ik moet dadelijk gaan fietsen. Nee, moet niet. Ik ga dadelijk fietsen.
0: Je mag fietsen.
3: Mag fietsen. Moet niet, dus, mag.
0: Maar eerlijk, moet het?
3: Ja, afgesproken met het clubje, met de mannen. Dus we gaan dadelijk even een rondje op de race fietsen. En dan, dan moet je toch iets eten van tevoren. Dus een bakje kwark met granola is altijd lekker.
0: Gezellig. Ik zie soms van die mannen in groepen, zeg maar, kanoën. Ben jij zo'n man?
3: Kanoën?
0: Ja.
3: En je bedoelt gewoon op het water?
0: Ja.
3: Nee, ik hou niet van water.
0: Nee, maar je doet wel zulke activiteiten met je vrienden, dat bedoel ik.
3: Ja,
0: dat
3: wel.
0: Ja,
3: wij gaan veel fietsen. We zijn een fietsclubje, soms met z'n tweeën, soms met z'n tienen.
0: Ja, heerlijk. Ik hou ervan als mensen dat gewoon voor elkaar krijgen. Bij mij duurt het altijd 6 maanden voordat we iets kunnen plannen en zoiets kunnen doen. Dus ik vind het leuk. I admire you.
3: Oké, dankjewel.
0: Je speelt mee met even Google vertalen. Je krijgt 3 fragmenten te horen die vanuit het Engels naar het Nederlands zijn vertaald. Aan jou de taak om minimaal 2 van de 3 correct te raden. Als het je lukt, win je een geurhanger. Lukt het je niet, dan krijg je als troostprijs dat je 1 van de 3 liedjes mag uitkiezen die we gaan draaien. Ben je er klaar voor?
3: Ja, laat maar komen.
2: Even Google vertalen.
0: Komt de allereerste.
1: Ik zit 's ochtends in het eetcafé op de hoek. Ik wacht aan de toonbank totdat de man de koffie inschenkt.
3: I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am
0: waiting at the counter for the man to pour the coffee. Ik snap hem wel ergens. Als je hem, ja, ik snap hem wel dat je daar komt.
3: The dock of the bay.
0: Ja, ik snap het wel. Ja, maar het is toch Suzanne Vega met Tom's Diner. Oké, komt de volgende.
1: Ik ga ze verjagen. Een leger van 7 naties zou me niet tegen kunnen houden. Ze gaan het eraf rukken. Ze nemen de tijd vlak achter mijn rug. En ik praat 's nachts in mezelf.
0: Deze weet je, 100%.
3: I'm talking to myself. Back. Oh, I'm talking to myself. Talking to myself. 7 armies. Talking to myself.
0: Ja, 7 armies. Ja. Wat voor armies? 7. Niet 6-7. Haha, 7.
3: 7 armies at my back. Nee. Seven Nation Army couldn't hold me back. Oeh, ja, nee, dat had ik niet
0: achtergezocht. Ik merkte het al. Seven Nation Army waren we naar op zoek. Geef niet, de laatste dan voor je trots en je eer.
1: Gisteren al mijn problemen leken zo ver weg. Nu lijkt het alsof ze hier blijven. Oh, ik geloof in gisteren.
3: I believe in yesterday.
0: Van?
3: Ja, poeh.
0: De jury die kijkt me met rollende ogen aan. Tannas, doe eens niet zo flauw.
3: Nee, ik kwam er ook in mijn kant in, hè. All my troubles seem so far away.
0: Ja, de Beatles met Yesterday waren we naar op zoek.
3: Ja, goed geprobeerd.
0: Goed geprobeerd. Nou ja, vandaag spelthema is refrein, want dat is het deel dat meestal terugkomt in een lied. Maar niet elk lied heeft een refrein. Sommige nummers die lopen door zonder herhaling. En deze drie liedjes hebben dus geen refrein. Geen geurhanger, maar je mag wel een van de drie uitkiezen die ik voor je ga draaien. Dus zeg het maar.
3: Seven Nations Army. Die was dan die tweede.
0: Ja?
3: Ja.
0: Die ga ik voor je draaien, topper. Fietsen zometeen met je vrienden. En geniet van je kwark met granola.
3: Ik ben alweer bezig, dankjewel.
0: Oh, ik hoor je niet kouwen. Kou is? Ik hoor je niet kouwen.
3: En men kan heel netjes eten.

Goedemorgen, topper. Hopelijk zonder zorgen. Nou, David die heeft het in ieder geval goed. Die zegt via de NPO-luister-app dat hij al sinds gistermiddag 3 uur lang aan het simracen is. Nog iets meer dan 7 uur te gaan voordat ik klaar ben. Hij stuurt ook een foto van dat hij dus in zijn slaapkamer aan het racen is. Maar waar ben je precies klaar mee dan? Is dit een soort online wedstrijd of zo? Interessant, joh. 10 uur lang achter elkaar racen vanuit je slaapkamer? Als je die 10 uur had gestoken in echt ergens naartoe gaan, waar zou je dan terechtkomen?

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
4: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
5: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon Kozijnen.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
12: We denken na over een koophuis.
13: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
12: Bart, met die loopgroep?
13: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
9: Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita en R.E.M. Na het NOS Journaal van 8 uur verzorgd door onze echt superleuke Suzanne de Vries. Goedemorgen.
15: Goedemorgen, Tanas. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. En Israël is tweede geworden. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten. In Wenen, waar het Songfestival was, zijn ze blij, zegt verslaggever Joris van Poppel.
16: Bulgarije gewonnen voor het eerst, Israël tweede. En dat is ook een opluchting voor de EWU. Anders had het festival volgend jaar in Israël georganiseerd moeten worden. En dat had ongetwijfeld een hele hoop lastige discussies opgeleverd.
15: Ja, door de deelname van Israël besloten dit jaar 5 landen niet mee te doen, waaronder Nederland. In de stad Modena, in het noorden van Italië, is een auto ingereden op mensen. 8 personen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde nog te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten heeft hij psychische problemen. Een minderjarige jongen heeft gisteravond een man neergestoken in een woning in Amsterdam. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, meldt AT5. Volgens de politie was er sprake van een ruzie in het huis. Wat de relatie tussen de twee is, wil de politie niet zeggen. En Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0. En het tweede doelpunt klonk zo, horen we bij ESPN.
17: Deze bal valt goed voor Willem II. Schitterend aangeschoten zeg. Wat een doelpunt. Zijn eerste balcontact.
15: In de finale, die gaat over twee duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. En vandaag wordt in een onderling duel duidelijk of het SC Volendam of Telstar wordt. Het weer, ja, een grijze dag vandaag met veel bewolking en af en toe regen en ook kans op onweer. Vanmiddag breekt op sommige plekken toch de zon nog even door en het wordt vandaag 12 tot 15 graden.
9: Suzanne Topper, dankjewel.
15: Yes.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse hoevenvolle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
18: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
19: Wij zijn Medipoint.
20: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
21: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
20: En voor de aangepaste fiets van Maria.
22: En zo kan ik er weer op uit.
20: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
19: Medipoint.
20: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
24: Manutan.
23: Bestel op manutan.nl.
19: Medipoint.
20: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Manutan.
23: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
25: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
26: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
25: Dus waar moet je zijn voor de magic?
27: Jojo.
28: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
29: Dat is een zonnig prijsje.
28: Ja, zo goedkoop. Aldi.
30: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
31: Een heel boek? En de kinderen dan?
30: Die zijn veel te druk met spelen.
31: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
30: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
31: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
30: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
31: Proost.
30: Op sunweb.nl.
28: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
32: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
33: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
32: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
34: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor

0: Mendes, Camila Cabello, Señorita, te horen tijdens de thee van Tannas. Volgend weekend krijgen we zomerse temperaturen, maar voor nu kun je nog even onder je deken kruipen en dan genieten van goede kijktips. En daarvan krijg je er 3 van mij.
1: Tijd voor tips nummer 1.
0: Als je van Turkse sensatie houdt, dan zit je hier echt goed. Thank You Next op Netflix is er namelijk zo één. Het is een dramaserie vol liefde, chaos, plot twist, waar je eigenlijk gewoon iedere keer weer 1 aflevering extra van wil kijken. Het gaat over een vrouw die haar leven probeert op te bouwen, maar steeds weer in ingewikkelde relaties terechtkomt. Dennis, die speelt daar ook een grote rol in. Hij is charmant. Ik denk ook dat hij narcistisch is, als ik zo vrij mag zijn om een diagnose te stellen. En hij is ook wel zo vaak de reden dat alles in de war raakt. Ja, en soms doen ze ook van die gekke creatieve dingen, zoals scènes vanuit het perspectief van een hond doen. Wat het allemaal net anders en leuker maakt. Flip, tip van Flip, zet de Engelse voice-over aan. Die is namelijk best wel goed gedaan en dat is ook wat makkelijker te volgen, vind ik dan.
1: Nummer 2.
0: Vanaf morgen om 8:30 s'avonds is op NPO 3 de documentaire Het dubbelleven van Marijn Kuipers te zien. Je kent haar waarschijnlijk van het perfecte plaatje wat ze schetst op social media, waar ze haar leven als influencer laat zien. Nou, in deze docu laat ze juist een heel andere kant zien. De druk achter het online bestaan en hoe zwaar het kan zijn om altijd maar het perfecte beeld ook vast te willen houden. Ze vertelt open over haar eetstoornis, bulimia, en de impact daarvan. En de documentaire laat het contrast wel echt zien tussen wat je online ziet en wat er speelt achter de schermen. En ik kan het weten, want ik heb namens NPO Start de trailer mogen zien. En ik kan zeggen, het is echt het kijken waard.
1: Nummer 3.
0: Hex. Op Netflix staan er maar 2 seizoenen van online. Dus ik bleef maar wachten totdat er nieuwe seizoenen kwamen en afleveringen. Bleek dus dat de rest gewoon op HBO Max staat. Inmiddels zijn er redelijk al wat seizoenen uit. 4 om precies te zijn. Het is echt zo'n serie die ook steeds beter wordt. Scherpe humor, goede dialogen. En Jean Smart is naar mijn optiek gewoon geweldig. En niet alleen Jean Smart. Christopher Briney. Ja, ja, de jongeren die weten het. Conrad uit The Summer I Turned Pretty. Die zit er ook in. Alleen daarvan, als je al weet dat hij ergens in zit, ga je kijken. Hij lijkt namelijk op de jonge versie van Leonardo DiCaprio. Daarmee is alles gezegd. Girl!

0: Goedemorgen, dit is NPO Radio 2. Na Numidia, de tip van Thee. Tijdens de Thee van Tannels hoor je de topsong van deze week. Changes Coming Round the Bend van Jet Rebel. En dat is een hoopvolle ballad over verandering, loslaten, weer vooruit durven kijken. En dit is voor iedereen die ergens doorheen gaat of iets achter zich probeert te laten. De boodschap is dat het beter wordt, ook als dat nu nog niet zo voelt. Nou, in de tv-show Jan Willem ruimt op werd het nummer live uitgevoerd met een verrassende sessie op de Dobbelsteen die 100% het kijken waard is. Waar kijk je die dan? NPOradio2.nl. Nu zoals beloofd, ik bleef geloven.
1: Elke maand ontdek je bij de Thee van Tannels de hit van morgen. Deze maand is...
2: Numidia. Ik bleef geloven.
1: De tip van Thee. NPO Radio 2.

0: Changes coming around the bend. Jet Rebel hoorde je net hier op NPO Radio 2. Ik had eerder wat tips gegeven over 3 kijktips die je kan kijken. En ik zei, als ik zo vrij mag zijn, denk ik dat de gozer in kwestie narcistisch is. Ik wilde niet te veel weggeven. Iemand is boos die zegt, omdat je 1,5 jaar bij de jeugdzorg hebt gewerkt, betekent niet dat je bekwaam bent om een diagnose te stellen. In principe kan ik bij mijn diploma wel een diagnose stellen, maar dan moet er nog een psycholoog overheen om het echt vast te stellen. En ik wilde geen spoiler geven, maar bij seizoen 3 kom je erachter dat het echt een narcist is. You're welcome. De namen Sylvia, Jan en André, die heb je wel eens wat vaker gehoord op de radio. Maar jouw naam ontbreekt nog in dit fantastische rijtje. Daar kun je verandering in brengen, want je kunt zo direct een shout-out winnen als je het onderscheid kunt maken tussen nieuws of lyric. Onze nieuwslezer Suzanne die leest een zin op en jij beslist welke van de twee het kan zijn. Suzanne, wat is je zin van vandaag?
1: Je moet wat respect tonen.
2: Is het nieuws of lyric?
0: Laat het weten via de NPO Luister-app. En wie weet win jij zometeen wel een shout-out. Gaan we over op het weer. Er is veel bewolking, af en toe wat regen. Vanmiddag kan de zon ineens doorbreken. Maar ja, de buien kunnen dat ook. En onweer kan dat ook. Het wordt vandaag tussen de 12 tot 15 graden. Over naar de NOS Headlines van 8:30, verzorgd dus door Suzanne de Vries. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De NPO en AVROTROS willen voorlopig nog niet zeggen of Nederland volgend jaar eventueel kan terugkeren op het Eurovisie Songfestival. Ze wachten eerst de evaluatie van de afgelopen editie af. Bulgarije won het Songfestival met het liedje Bangaranga. En Israël eindigde op afstand als tweede. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Hij zou in 1994 Hutus hebben bewapend en hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. En Harry Styles is gisteravond begonnen aan zijn concertreeks in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De komende weken geeft hij maar liefst 10 concerten. En gisteren was dus de eerste, zo klonk dat.

0: klonk lekker dus. Na het concert was het heel druk op station Bijlmer Arena. Daarom werd het hele station tijdelijk gesloten door de politie. Dat klonk zo. Ja, het was er zo ontzettend druk omdat er naast het concert van Harry Styles nog meer concerten waren in de Ziggo Dome en AFAS Live. Dat komt niet vaak voor.
1: Komt niet vaak voor. Het is letterlijk de plek waar alle concerten zo zijn.
0: Ja, maar dat ze echt gewoon allemaal op hetzelfde moment ook afgelopen zijn.
1: Ah,
0: en dan met z'n allen naar het station moeten. Ik heb beelden gezien, het was er echt heel erg druk.
1: Nou, maar dit is nog niks. De Harry Styles weet ik ook wel dat het inderdaad heel druk is en zo. Maar we zien nu ook op social media heel veel beelden van Suzanne en Freek.
0: Ja.
1: Dat mensen er 4 uur over doen om van de parkeergarage eruit te kunnen komen. 4 uur!
0: Ah, ja, dat is wel heel lang.
1: Suzanne, en mensen zeiden ook Suzanne en Freek, hè? Volgens mij is het niet zo druk bij Harry Styles. En de zin die je net oplas, Suus.
0: Ja, dat was een lyric.
1: Dat was inderdaad een lyric. Welke lyric het is, daar kom je zo direct achter. De mensen die het onder andere goed hadden zijn Patrick, Valentijn, Ageet, Abel en een heleboel andere mensen. Via de NPO-luisterapp kun je op de live-knop klikken. En dan kan je je eigen naam ook op het scherm zien. Want daar projecteren we iedereen die toestemming heeft gegeven om dat te mogen doen. Dus die shout-out heb je sowieso binnen. Suzanne, dankjewel.
0: Gedaan.
1: Zometeen kun je ook een Thee van Tannas theepakket winnen als het jou lukt om het geheel uit te spelen. We stellen een aantal vragen aan jou. Aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Want die vragen, de antwoorden daarvan, die vormen het geheel. Zijn in associatie met het woord waar we naar op zoek zijn. Meespelen kan alleen als je antwoord geeft op de kwalificatievraag. En die luidt: wat is de Nederlandse vertaling van het Engelse woord beak? B-E-A-K. De Nederlandse vertaling van het Engelse woord beak. B-E-A-K. Je kan het googlen. Je hebt 4,5 minuten tijd om het te googlen. B-E-A-K. Als ik dan nu nog steeds een verkeerde vertaling zie in de NPO-luisterapp, ja, dan ga ik gewoon lachen.

0: De lyric waar we net naar op zoek waren. Je moet wat respect tonen. You got to show some respect. Zat in Dreadlock Holiday verstopt van 10cc die je net hoorde op 2. En heel goedemorgen, hopelijk zonder zorgen. Topper Ruben.
1: Hey, goedemorgen.
0: Straks naar de rommelmarkt, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Wat ga je scoren?
1: Oeh, dat weet ik nog niet. Het is ook maar de vraag of dat er veel mensen zitten natuurlijk. Want het weer is niet helemaal geweldig.
0: Maar het is Nederland. Iedereen weet hoe het inmiddels eraan toe kan gaan. Ik ga er wel vanuit dat ze daar gewoon zitten met hun paraplu en een thermoskan vol met koffie, toch?
1: Ja, dat denk ik ook wel eigenlijk. Maar, er zullen altijd wel wat mensen zitten.
0: Daarom. Maar er is wel altijd een reden om naar de rommelmarkt te gaan, toch? Dus wat is de aanleiding dat je daar naartoe gaat?
1: Ja, gewoon even gezellig met papa en mama. Even iets doen op de zondagochtend.
0: Oh, je bent gedwongen gewoon door je ouders?
1: Nou, een klein beetje.
0: Klein beetje. Nou ja, wel gezellig. Weet je, je moet wel echt die momenten vieren met je ouders dat ze er nog zijn en dat je leuke dingen met ze kan doen. Dus in die zin is het toch wel weer leuk, toch?
1: Absoluut.
0: Topper,
1: ik vind het nooit erg om gezellig iets te gaan doen.
0: Kijk, dat is fijn. Topper, je speelt mee met het geheel. Het werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor jou klaarstaan. Aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Die vragen die vormen een associatie met het woord waar we naar op zoek zijn. Oftewel, het geheel. Als het je lukt, ga je er vandoor met een thee van Tarras theepakket. Lukt het je niet, dan gooi ik de lijnen open 0811-22... en dan kan iemand anders het spel van jou kapen. Op een schaal van 1 tot 5, hoe goed denk je dat je het gaat doen?
1: Ik hoop wel. Ik ga voor een 4. Normaal gesproken gaat het wel redelijk goed. Maar ja, hè, nu staat de drukte echt op.
0: Oké. Okay. Nou, we gaan het meemaken. Wat is de Nederlandse vertaling van het Engelse woord beak?
1: Ik had snavel.
0: Correct. Maak de uitdrukking af. Iemand een puntje, puntje, puntje op de hoed steken.
1: Veer.
0: Oké, goed zo. Welke handeling voert een vliegtuig uit wanneer het zich door de lucht verplaatst zonder de grond te raken?
1: Vliegen?
0: Ja! Wat is het houtige deel van een plant dat uit de stam groeit en waarop bladeren zitten?
1: Een tak.
0: Je zit al op 4, kijk of je 5 haalt. Welke Nederlandse artiest zit in de toppers en is bekend van de hits Jij bent zo en Eén wereld?
1: Gerard Joling of zo. Ik zou zo niet weten wie er in de toppers zit verder.
0: Zo jammer. Ik hoopte dat je het met Jij bent zo wel zou weten. Maar nee, dus... Nee, helaas, ik moet jou laten gaan. Het is toch echt bij 4 gebleven, wat je gemanifesteerd had.
1: Ja, helaas.
0: Je mag wel bellen als je het geheel zo meteen weet te raden... en iemand anders weet dat niet. Dan weet je dat.
1: Ja, helemaal goed.
0: Doei, Ruben.
1: Dankjewel.
0: Doei. 0811-22, dat betekent dat iemand anders het spel verder kan gaan spelen. Goedemorgen, met wie?
2: Hallo, met Amélie.
0: Dag Amélie, weet je het antwoord?
2: Jeroen van de Boom.
0: Correct. De antwoorden die jij hebt, Amélie, zijn snavel, veer, vliegen, tak en boom. Wat zou het geheel kunnen zijn?
2: Vogel.
0: Inderdaad, van de week was er in Flevoland in Band weer gedoe met een buizer die zijn nest beschermt en soms fietsers benadert. Een meisje die werd tijdens het fietsen ineens door de vogel benaderd en hij kwam heel snel vliegen, dook dicht langs haar heen, wat haar heel veel angst gaf. En die buizer die gebruikt zijn snavel om zich te verdedigen. Zijn nest zit ook hoog in een boom tussen de takken en met zijn veren kan hij snel en wendbaar door de lucht bewegen. En er hangen daarom ook waarschuwingsborden in het gebied, want ze pakken ook echt alles van ons af, die beesten. En haar moeder die beschermt haar nu tegen de vogels. Topper, je gaat er vandoor met een thee van Tanna's theepakket. Ben jij er blij mee?
2: Ja, heel erg.

Smile. Vergeet niet om te lachen vandaag. Hè? Martin Garrix, Carolina Liar hoorde je net hier op NPO Radio 2. En dat lachen moet eigenlijk ook wel goed kunnen met the one and only Jeroen van Inkel. Zo meteen met Rinkel de Kinkel te horen hier op de radio. Geniet van Jeroen. Heel veel plezier ook. Hij gaat ook lekkere muziek voor je draaien. Dat doet hij eigenlijk altijd wel. Dus geniet ervan. Ja, geniet vooral niet van het weer, want het is niet echt lekker weer. Maar ik geloof me, je gaat nu de kou van vandaag waarderen. Als je ziet wat voor temperaturen het volgend weekend wordt. Dan wordt het echt gewoon klam, klef. Maar ook wel echt heel lekker weer hier in Nederland. Dus geniet echt van die kou, hou het vast en neem het mee naar volgend weekend. Want dan heb je hem echt nodig. Je hoort nu een van de meest mooie nummers ooit, vind ik dan. Vooral de uitvoering van Mandy Moore, die kan ik wel heel erg waarderen. Mocht je Mandy Moore niet kennen, beroemde actrice in Amerika. Heeft ook echt een dijk van een stem. Maar dan krijg je deze versie van John Hiatt te horen. Have a little faith in me. En tot volgende week. Doei!

0: dame Max. Dit is NPO Radio 2.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu
2: big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Melle en Jens van het Woud zijn er. De schaatsbroers die samen 6 Olympische medailles mee naar huis brachten. We zijn thuis bij Chantal Jansen. Altijd goed voor een pittige uitspraak.
6: Ik heb daar alleen maar gezeten. Ik dacht, jullie zijn knettergek.
5: En in Italië en in Amsterdam ontmoeten we de wereldberoemde pianist Ludovico Einaudi. Ivo op zondag, vandaag, Avrotros, NPO 1.
7: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/sugiro.
11: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap-vacatures op werkenbijhanap.nl.
13: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
15: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
16: En zo is het geworden. 9 uur. Dat prachtig mooie Nederland. Suzanne de Vries, wat gebeurt er allemaal in de wereld?
17: Nou, een groep van 34 watlopers is vanochtend met reddingsboot en een helikopter van het Wad bij Ameland gehaald. Ze waren in de problemen gekomen, zegt de veiligheidsregio. Onder hen zijn ook 4 gidsen. Ze hadden zelf de hulpdiensten gewaarschuwd. Wat er precies aan de hand was, is niet duidelijk. De mensen zijn nu naar Ameland gebracht en daar staat een ambulance klaar om ze te onderzoeken. De Indiase premier Modi gaat vandaag weer verder met zijn tour door Europa. Hij reist de komende dagen naar Zweden, Noorwegen en Italië. Gisteren was hij in Nederland om de economische banden aan te halen. En dat leverde al meteen wat afspraken met grote bedrijven op, vertelt premier Jette.
18: Het mooie is dat vandaag bijvoorbeeld Tata en ASML samen een akkoord hebben getekend om de komende jaren fors te gaan investeren in de chipindustrie in India. Dat levert ook voor ASML en alle andere bedrijven in Nederland die toeleveranciers zijn weer enorme economische kansen op.
17: Modi ging gisteren ook op bezoek bij koning Willem-Alexander. Een Nederlander, naar wie al dagen wordt gezocht op het Caribische eiland Saba, is waarschijnlijk overleden. Dat heeft de gezaghebber van Saba gezegd in een videoboodschap.
19: All the efforts made so far have unfortunately been unsuccessful. Based on medical advice, our medical teams, the nature of our search has turned from rescue to recovery.
17: De Nederlander van in de 50 verdween donderdag tijdens een wandeling. Hij was op Saba om te werken aan de bouw van een nieuwe communicatietoren. En een speciale blind date voor panda's in China. Pingping en Fuxuang worden naar Amerika gevlogen, zo'n 12.000 kilometer verderop. De panda's gaan samen op avontuur, maar ze kennen elkaar nog niet. Ze gaan 10 jaar in Amerika wonen. Dat werd aangekondigd rond het bezoek van Trump aan het land. China is het enige land waar panda's in het wild leven. En China leent soms dieren uit aan landen. En dat heet dan panda-diplomatie. Ze hebben ze dus ook wel eens teruggevraagd als de banden verslechterden. Het weer, veel bewolking en af en toe ook regen. Vanmiddag hier en daar ook gelukkig wat zon, maar ook weer buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Ster.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
22: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
24: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
8: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.

0: zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen. En te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zondagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt in tijd en dimensie zal het radioprogramma van Jeroen van Inkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
2: Rinkel de Kinkel.
3: Haha!

0: Simple Minds geëngageerd. Als zij natuurlijk altijd al waren en nog steeds zijn, zou je kunnen zeggen. Ze hebben het nummer voor de politieke gevangenen. De Poolse politieke gevangenen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Die door de Russen gevangen werden gezet en een erbarmelijk bestaan hadden. Daar werd een boek over geschreven. Het boek hadden ze gelezen. Jam Kerr en de gasten van de Simple Minds. En dit nummer. Ja, je zou het er niet uithalen, zo heet het die. Ik niet in ieder geval. Gaat daarover. 9.11. 11 minuten over 9. Een hartelijk goedemorgen. Zondag 17 mei. En daar gaat hij weer met de Rinkel de Kinkel Show. Jesse Sprikkelman is nog ziek. En voor hem in de plaats, Rianne Mokban.
1: Hey.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent.
1: Vind ik ook.
0: Het is wel zo gezellig.
1: Ja, ja. Zeker.
0: Dus we gaan tot 12 uur de Rinkel de Kinkel show maken. En we moeten natuurlijk even kijken wat er allemaal gebeurt. Dat is wel heel grappig. Het mooiste instrument aller tijden noemen sommige mensen het. De saxofoon. Daar werd 180 jaar geleden het patent op aangevraagd. Door, en dat is een leuk saillant detail, meneer Adolf Sax.
1: Oh, ik dacht dat je een andere Adolf bedoelde.
0: Nee, dat was een kunstschilder waar jij het over hebt. Vrienden, het is zondag 17 mei. Een opvallende winnaar gisteren bij het Songfestival.
1: Ja, geen Finland, geen Israël, geen Australië. Maar Bulgarije ging er met haar prijs vandoor. Welcome.

0: Songfestival liedje, vind ik.
1: Ja, het is, dit is een klappertje. Ja. Dit kan zeker wat worden.
0: Ja, Bangarangara heet het nummer. En dat betekent iets als chaos.
1: Oh, goed dat we daar even ingedoken zijn. En het is dus, Bulgarije. Dat is opvallend, want de afgelopen 4 edities van het Songfestival hebben ze niet meegedaan. Waarom? Omdat ze het niet konden betalen. Dus de krappe kop van onze redactie die gingen nadenken. Ja, dat is wel leuk dat ze gewonnen hebben, maar nu is er een probleem, want...
0: Kunnen ze dat feestje volgend jaar dan wel financieren?
1: Want dat kost bakken met geld. En hoe gaan ze dat dan doen?
0: Ja, en je wil natuurlijk wel ook uitpakken. Het is ook een soort Daarom. Visitekaartje, dus je wil daar ook niet op met de hand op de knip
1: nee.
0: houden. Het is, ben
1: dus,
0: benieuwd.
1: Bulgarije, heel veel sterkte daar nog eventjes bij. Ik denk dat we heel veel Bangaranga gaan krijgen daar. Denk
0: dat, zal, dat zal, ja.
1: Hey, goedemorgen, ik ben Jeroentje.
2: I have come here to kick ass.

0: Het zijn niet alleen hele spannende krimis, oftewel detectives, spannende verhalen, series, tv-series, die uit Zweden komen. Wel, nee. Er komt dus ook zeer succesvol muziek uit dit heerlijke land. Sommige mensen die bivakeren er graag. We hebben een nieuwslezer hier bij de NOS Journaal. Die heeft zelfs een huis in Zweden.
1: Oh?
0: Ja, dat, en het is wel mooi. Ik weet niet, ik zal zijn naam niet noemen. Want dat vind ik
1: misschien. Is het een man, dat weet wel.
0: Ja, heel goed. Detective Rianne. En hij rijdt daar dan naartoe. In een auto die hij al jarenlang heeft. Het is een klassieker. Van ook een Zweeds merk.
1: Mm. Ja,
0: de Volvo.
1: Okay.
0: Ja, dan gaat hij erheen. Dan zie je hem daar zo in gedachten zien, want over die lange brug rijden. En ja, dat is dan wat ik zie. Dus Ace of Base uit Zweden. Heel erg succesvol. En het is misschien wel weer grappig om even nu te kijken naar de tijd. Ja, 9:22, je weet. Op zondagochtend gebeurt er altijd iets in deze radioshow. En we noemen dat het.
2: Het Geluidenarchief.
0: Ja, het is weer helemaal geopend. Op dit moment via de NPO Luister-app, digitale doorgeefluik, kun je een geluid opnemen in de app. Daarna even beschrijven wat het is. De eerste komen al binnen. Dit stuurt Peter.
3: Het testen van de nieuwe klinken op de wc.
1: Ah.
0: Klinken?
1: De deurklinker.
0: Oh.
1: Ik dacht eerst dat hij zei pesten. Ik dacht, oh, dat gaat de verkeerde kant op.
0: Ja, dat moeten we niet hebben. Testen. Ah, testen. Ja, nou, dat is dus wat Peter aan het doen is. En dat vinden we leuk om even gedeeld met ons te krijgen. Als jij ook dat soort geluiden hebt in jouw omgeving, neem het gerust even op, hè. Ga speuren in je hele huishouding. Kijk wat een goed geluid voortbrengt. Dan laten wij het aan de rest van Nederland horen. Ah, dit is de nieuwe Miss Mont

Zo, Miss Mondial. Zeg je te schuilen en misschien moet het ook wel gebeuren. Want vandaag veel bewolking en af en toe regen. Ik zou zeggen, zoek een warm plekje op, droog. En ga daar lekker de hele dag hangen of zo. Ja, zo'n tracks komen weer terug in allerlei lijstjes. Naar aanleiding van de film over zijn leven, dames en heren. Michael Jackson.

0: ook niet verwachten dat je het complete werkelijke verhaal van de Jackson-familie te zien krijgt in die film over Michael Jackson. Maar het is wel eye candy. Het is heel vermakelijk. Het is leuk om al die muziek mee te krijgen. En die neef van Michael, die Jafar Jackson, die heeft dat wel heel goed gedaan, die rol van Michael neerzetten. Maar ze hebben allemaal wel een klap van de molen gekregen, die familie van die vader. Als je dat zo allemaal ziet gebeuren. Dit was Don't Stop. Take it enough. Het is 9:30 geworden. Suzanne, wat gebeurt er allemaal in de wereld?
1: Nou, Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen en 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. Koningin Maxima is vandaag jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Volgend jaar is er een groot feest in het Gelredoom in Arnhem om het 25-jarige huwelijksjubileum van koningin Maxima en koning Willem-Alexander te vieren. In Helmond in Brabant vond de politie vannacht een auto ondersteboven in een greppel. De bestuurder was nergens te bekennen, maar even later vonden de agenten hem in een weiland. Hij is aangehouden vanwege rijden onder invloed. En Nederlanders zijn goed in sjoelen. Dat bleek gisteren maar weer eens op het wereldkampioenschap sjoelen in Drenthe. Bij de mannen en bij de vrouwen werd een Nederlander eerste. En in de finale tussen de landenteams van Zweden en Nederland was Nederland het sterkst. En dat is eigenlijk elk jaar wel zo. Maar toch is sjoelen op topniveau geen makkie.
2: Ik sjoel al 50 jaar, maar dat is niet de reden dat je goed moet zijn. Sommigen doen het in 5 jaar, zijn ze ook goed. Hè? Maar op het hoogste niveau heb je wel nu ook zenuwen. Je moet vaak dit soort wedstrijden spelen om de zenuwen onder controle te hebben.
3: Ja. Bent u nu zenuwachtig?
2: Nee, niet meer.
1: Sjoelen groeit steeds meer uit tot een internationale sport. Er is inmiddels ook een internationale bond opgericht, zodat die sport wereldwijd verder kan gaan groeien.
0: Is het, wat denk je, het is toch gewoon mazzel dat die dingetjes door de juiste sleufjes gaan? Of is het techniek, wat denk je?
1: Nou, ik denk dat het wel techniek is.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, dat je gewoon een soort van draai in je hand moet hebben.
0: Oh, met effect of zo?
1: Een beetje met effect, inderdaad. Ja, ja. En ja, volgens mij heb je dan ook, als je hem in bepaalde bakjes doet, dat je meer punten krijgt.
0: Dus daar moet je over nadenken, net als bij darten.
1: Ja,
0: en
1: soms ligt
0: er
1: eentje ook voor. Dan moet je daar dan weer precies op kunnen richten. Ja. Het is echt heel moeilijk, lijkt mij.
0: Oké. Ja. Nee, prima.
1: Het weer, ja, veel bewolking en af en toe regen vanmiddag. Hier en daar ook wat zon, maar ook weer kans op buien met onweer erbij. Het wordt 12 tot 15 graden.
4: De jaren 80, hij was erbij. Woo!
5: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
6: De jaren 90, hij was erbij.
7: Guys over Baghdad have been aluminum.
6: 2026.
8: The United States military began major combat operations in Iran.
4: 2026.
9: Hij is erbij.
4: Nog altijd.
9: Altijd.
10: Alle klokken still going strong.
0: Graden bovenop de Radio 2 Zetmast. Het is bewolkt op dit moment. En blijf je geluiden opgenomen in je eigen huishouden, in je eigen woonomgeving doorsturen via digitale doorgeeflijn. Dit is Love Somebody en Morgan Wallen.
11: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: dat zo mooi met die rock ballad. Dit was een rock ballad van Boston. Als dan daarna de liefde over is. En ondertussen heb je weer een nieuwe vriendin. Als componist zijnde van het nummer. Staat op het podium. En je vriendin staat vooraan te juichen naar je. Zij heet Angela. Laten we dat even aannemen. Mm-hmm. En dan moet je tijdens je grote concert wel die grote hit doen natuurlijk. En dan zing je over Amanda. Dat lijkt me briljant gezellig.
1: Ja, het lijkt me ook leuk.
0: Dat is echt zo'n idee. Maar wel een heel goed nummer. En die hoor je gewoon veel te weinig. Die band met die gitaargeluiden van die Tom Scholz. Ja, het is zo specifiek.
2: Good morning. Welcome to this thing called life.
0: Veel bewolking, af en toe regen, vanmiddag hier en daar zon. Ook nog buien en kans op onweer voor vandaag. En we zijn lekker bezig met het meest communicerende radio-onderdeel van de wereld, wat mij betreft.
1: Oké, okay, statement.
0: Ik verwacht een nominatie voor de reismicrofoon. Vanwege dit ding wat wij hier op deze radio zetten. Dat is gewoon heel gezellig.
3: Het rinkelde kinkel. Geluidenarchief.
0: Hij staat weer wagenwijd open. Stuur ook jouw geluid via het digitale doorgeeflijk. Deze die komt van Ellie.
4: Het dopje van mijn dagcrème.
0: Hey, subtiel.
1: Heel goed, goed blijven smeren.
0: Ik dacht het krakken van een asperge. Maar het is dus... nee, zo kun je, het is goed, daarom is het goed dat mensen het erachteraan vertellen.
1: Ja.
0: Ja.
1: We kregen ook een berichtje binnen van Anneke.
5: Het afknippen van de draadjes aan mijn handwerkje.
0: Oh ja, oké, okay, dus ook een subtiel geluid.
1: Ja, en de radio natuurlijk aan.
0: Dat vond ik vooral
1: ook altijd leuk.
0: Heel leuk. Je hoorde onze show op de achtergrond. Dat is heel leuk en gezellig. Dankjewel, Anneke. En de volgende is binnengekomen onder de initialen NM. Even luisteren.
6: Het snijden van net gebakken brood.
0: Oeh, lekker.
1: Klinkt als zagen, dacht ik echt.
0: Ja, zo. Dat is, het is natuurlijk ook een soort zagen. Maar ik krijg wel meteen honger.
1: Oh, ik ruik het al helemaal. Lekker hoor.
0: Yes, gebakken brood, lekker.
1: Dank en ook Manoes, die is lekker bezig deze ochtend.
7: Dat was het geluid van mijn vernevelapparaat. Groetjes van Manoes.
0: Hey Manoes, groetjes terug en dankjewel. Een vernevelapparaat.
1: Wat is dat?
0: Dat is een dingetje. Daar gaat een water- en zoutoplossing in.
1: Mm-hmm.
0: Een bepaalde hoeveelheid. En dat kun je dan aanzetten. En dan komt er zo'n soort stoomnevel komt eruit. En dat is goed voor je KNO. En ook voor je longen schijnt het ook goed te zijn.
1: Ah.
0: Ja. Dus,
1: weer wat geleerd.
0: U vraagt misschien af, waarom weet jij dat? Nou, dat is ook vocalisten en professionele stemgebruikers. Die gebruiken dat ook. Ik heb het geleerd van een voice coach. En die begeleidde Duncan Lawrence bij het Songfestival. Want die lui die hadden natuurlijk rare schema's. En zaten ze weer hier in de airco, zaten ze daar in de airco. Vliegtuigreis in de airco, dan weer buiten, dan weer binnen. Dus die lui, hun stem moest in goede conditie gehouden worden. Dan gebruikten ze van die kleine vernevelaars voor.
1: Is dat een soort puffertje als je astma ook hebt?
0: Of? Ja, daar lijkt het op qua vorm. Alleen je drukt nog een knopje in en dan gaat er een motortje draaien. En dan komt die nevel zo eruit.
1: Ah.
0: Ja, fucking goed is het voor je KNO. Dat kan ik wel uit ervaring vertellen, ja. Hey, blijf ze sturen. Digitale doorgeefluik blijft openstaan.
8: NPO

0: oorspronkelijk uit Londen. Deze Ben Howard. Keep your head up. Het is 9:09. Tijd voor
1: het geluidenarchief.
0: Nou, er komen leuke dingen binnen. Onder andere Jolanda heeft iets opgestuurd.
2: Het afgieten van de gekookte eitjes.
0: Hey.
3: Ah, lekker ontbijten.
0: Ja, we hebben al brood, we hebben al gekookte eitjes. Ik ben benieuwd wat we nog meer krijgen om te eten, eventueel.
3: Nou, in ieder geval iets van Bert.
4: Het openen van een blikje bier.
0: Bert hebben we wel eens eerder gehad, volgens mij. Die zit altijd rond dit tijdstip aan het bier.
3: Heerlijk.
0: Ja, want het is leuk dat je het voor de show doet, maar nu moet je het ook opdrinken. Maar dat zal ongetwijfeld niet
3: dat,
0: erg zijn.
3: Dat moet geen probleem zijn, toch? Nee. Als ik Bert zo hoor om voor tienen.
0: Ha. Leuk, dat digitale doorgeeft. Lijkt aan al die geluiden. William, die stuurt ons dit.
5: Dat is heel leuk en gezellig. Dankjewel, Arke. De volgende is binnengekomen onder de initialen NN. Even luisteren.
6: Wil je echt weten wat het is of zal ik het je gewoon besparen om dit op te sturen?
0: Oh, dit is ernstig.
3: Dit was volgens mij op de wc.
0: Ja. Dat, en ook dubbel leuk dat je dus op de achtergrond onze show hoorde, terwijl we het over iemand hadden die in de achtergrond van zijn geluiden onze show had.
3: Het is een soort heel meta. Ja,
0: het is wel, wauw. Full circle. En als je nog niet helemaal nuchter bent, voor wat voor reden dan ook, dan raak je nu helemaal in de war. Wat gebeurt er allemaal op die radio? Wat zijn er allemaal voor dingen? Oké, gooi die handen de lucht in.

De man leidt een leven in de fast lane en heeft daarom de behoefte om soms even een stapje terug te nemen met heel zacht, rustig pianospel. Ik heb het over Armin van Buuren en hij heeft dat gedaan. Een heel album met rustige pianotracks afgeleverd. Dit is een eerdere track, Sunny Day.

0: van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
3: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
6: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
10: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Forfood Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit Nederland.nl.
10: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
11: 10:01. In het prachtig mooie Nederland. Tijd geworden voor het NOS Journaal. Met Suzanne de Vries.
12: Goedemorgen Jeroen. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in de problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch nog met een boot gered. En op Ameland krijgen de wandelaars nu een warme douche en warme kleding. In de Verenigde Staten worden vandaag alle Amerikanen opgeroepen om te bidden. Het land bestaat 250 jaar en de regering Trump wil dat vieren met een nationaal gebed. In Washington is er ook een bijeenkomst, vertelt deze Amerikanist.
1: Het gaat dus plaatsvinden op de National Mall. Dat is dat hele lange grote grasveld wat mensen misschien wel eens op films hebben gezien of zijn geweest, waar alle Smithsonian musea ook aan liggen. En het idee is dat er duizenden mensen op af zullen komen.
12: Er is ook kritiek op het gebed, want er komen vooral christelijke sprekers, terwijl in de VS ook miljoenen moslims en joden wonen. In Woudrichem in Brabant is een benedenwoning in een appartementencomplex verwoest door brand. Rond 7:00 vanochtend werd het vuur ontdekt. De bewoners van het hele complex werden geëvacueerd. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. En Max Verstappen is nog altijd bezig aan de 24 uur van de Nürburgring. Met nog 5 uur te gaan rijdt zijn team van Mercedes nu op kop. Hij deelt zijn auto met 3 andere coureurs. En een uurtje geleden stapt Verstappen weer in. Was te zien bij Viaplay.
13: Verstappen terug in de auto, terug in de race en nog altijd aan de leiding. Pitstop gemaakt. Maar dit is het verschil. Beide Mercedes in 1 beeld gevangen. En je ziet de klok aflopen en hij is precies ook weer op het juiste moment naar buiten. Windward heeft dat heel goed voor elkaar.
12: Ja, de finish van de 24 uur van de Nürburgring is rond 3:00 vanmiddag.
11: Vanmorgen zat ik even te kijken, dat was een heel mooi moment. Dat was echt met de zon die opkwam. En dan zag je zo die auto's door die bergen van dat circuit gaan met koplampen aan. Schitterend gezicht.
12: Prachtig, ja.
11: Echt, die 24 uur racen, die zijn zo bijzonder. Ja, hij gaat hem winnen. Ik zet mijn geld op Max. Ja, dat kan haast niet anders.
12: Ik hoop het ook.
11: De auto moet kapot gaan, maar ik denk dat het wel goed gaat.
12: Het weer, ja, veel bewolking en ook af en toe regen. Vanmiddag ook hier en daar zon, maar ook weer buien en kans op onweer. En dat wordt 12 tot 15 graden.
11: Ja, Dennis, op sommige plekken kunnen de mensen geen gas geven, hè? Begrijp ik.
14: Ja, aan de grens bijvoorbeeld, Jeroen. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen, tussen Zevenaren en de grensovergang, heb je 10 minuten vertraging. En bij Breda is een ongeluk gebeurd op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Tussen Hazeldonk en Breda doe je er 10 minuten langer over. Er zijn 2 rijstroken dicht.
15: Ster. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
16: Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
17: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.

0: Maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Melle en Jens van het Woud zijn er. De schaatsbroers die samen 6 Olympische medailles mee naar huis brachten. We zijn thuis bij Chantal Jansen. Altijd goed voor een pittige uitspraak.
3: Ik heb daar alleen maar gezeten en ik dacht, jullie zijn knettergek.
2: En in Italië en in Amsterdam ontmoeten we de wereldberoemde pianist Ludovico Einaudi. Ivo op zondag, vandaag, Avrotros, NPO 1.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven-poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: Rinkel de Kinkel.
1: BNN Para.
2: Goedemorgen.
3: Er is maar één.
2: Hey, hallo daar. Ja.

bidden. Vanwege 250 jaar bestaan. Dit gaat volgens mij ook over the supreme love of een hogere macht. Robbie Williams hoorde daar op de radio.

0: Het is vaarwel aan de realiteit wanneer de liefde begint. Het werd genoteerd in 1976 op naam van Saul Bellow, een Amerikaanse schrijver. Een Nobelprijswinnaar literatuur. Dus het is vaarwel aan de realiteit wanneer de liefde begint. En dat zijn wijze en ware woorden. Zondag 17 mei en...
1: Harry Media is losgebarsten in Amsterdam. Ja, Harry Styles die stond gisteravond voor zijn eerste concert in de Johan Cruijff Arena. En het was echt een feestje, als we alle recensies mogen geloven.
0: Ja, het was wel succesvol.
1: Volgens mij wel.
0: Hij heeft het goed gedaan.
1: Ja, goede, leuke video's gezien van iedereen.
0: Hij was flink aan het rennen, hè? Want hij was van tevoren aan het trainen. Marathon had hij gedaan.
1: Ja, twee keer marathon gelopen. Ja. En eentje zelfs onder de 3 uur. Nou, dan ben je echt wel een goeie.
0: Ja.
1: En nu was eigenlijk een beetje duidelijk waarom. Omdat hij een heel groot podium had. Het was een soort van vierkant, eigenlijk een soort 8. En dan rende hij zo door de hele zaal heen.
0: Ja, goed. Dan heb je wel goede conditie nodig. Als je ook nog een beetje wil zingen, een beetje zuiver wil zingen... dat wil je natuurlijk ongetwijfeld. Er was natuurlijk hoop natuurlijk achter de schermen. We hebben daar afgelopen week op Radio TV veel van gehoord en gezien. Maar deze man speelt heel slim op de Harry-concerten. Normaal gesproken verkoopt hij Ajax-spulletjes... voor de ingang van de arena, maar die kar is nu...
2: omgetoverd tot een soort Harry Styles zaak. Dus dan zo moet maar zien.
3: U weet dus niet of Harry Styles fans ook helemaal gek zijn van glitterhoedjes?
2: Nee, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ze roze hoeden, roze boas mooi vinden. Dat heb ik wel op internet gezien.
0: Ja, hij heeft heel slim gedaan, deze Harry.
1: Maar weinig research.
0: Ja,
1: ik weet het al niet, joh.
0: Best slim. De komende tijd staat Harry nog 9 keer op het podium.
4: Van Parijs tot Milaan, tot Amsterdam.
0: Kom eens kijken naar Harry. En ook vanavond is hij daar weer aanwezig.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Er is maar één NPO Radio 2.

Ik weet het zeker. We hebben een zekere connectie met The Heaven. Want ook dit stel is een match made in Heaven. Sam Fender en Olivia Dean. Wauw. Wat een mooie samenzang, zeg. Zondagochtend. Ik weet niet of je er al een beetje goed in zit. Ben je een beetje aan het genieten? Een beetje naar buiten kijken? Ik zou lekker de verwarming een beetje hoog zetten. Want het wordt best wel fris vandaag. 16 graden.

0: geruststellende gedachte dat in de periode deze plaat gemaakt werd er volledig geen artificial intelligence aan te pas is gekomen. Een heel geruststellende gedachte is dat. Good morning. The Little River Band daar. Good morning, love. Reminiscing. Tralala, tralala. Even trouwens meester Frank Visser feliciteren.
1: Oh?
0: De tv-rechter is vandaag 75 jaar geworden. Ik vind dat wel, ik vind zijn uitspraken meestal tegenvallen. Het is altijd zo vrijblijvend vaak, die uitspraken die hij doet. Want het is natuurlijk ook zo, het heeft geen juridische basis. Dus ze hoeven het niet te volgen, toch?
1: Mm-hmm. Dus hij wil eigenlijk dat hij harder met de vuist op tafel staat. Ja, het is wel vaak een middenweg. Dat je denkt, dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken. Ja,
0: precies.
1: Dat ben ik wel met je eens.
0: Ja, dat is echt gewoon meteen levenslang de gevangenis in. Of dat soort dingen. Nee, maar van harte gefeliciteerd hoor, Frank. Echt heel mooi. En leuk nieuws voor de jongens van Stuk TV. Komende zomer staan ze op het festival Ziget. Zeg ik dat goed, Rianne?
1: Zeker, ja.
0: Ja, wat is dat ook alweer?
1: Ja, dat is echt een van de grootste festivals in Europa. En die is iedere zomer in Budapest, in Hongarije.
0: Juist. En de jongens die hebben er zin in om daar te gaan performen. Zij denken dat dit...
2: het wel een van de dikste shows uit ons leven gaat worden. En daar hoort dan wel een mooie herinnering bij natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, want Stefan, een van de jongens van Stuk TV, die heeft dus voor het optreden, nu alvast, een tatoeage gezet. Op zijn bovenbeen staat Ziget 2026.
0: Wauw.
1: Het moet nog gebeuren.
0: Dan ben je wel zeker van je zaak.
1: Ja, er moet geen pandemie of iets komen.
0: En zij gaan daar gewoon een soort, wat zal ik zeggen, Hardwell, Tiesto,
1: ja, zij zijn
0: Armin
1: een soort DJ-act.
0: Ja, oké. Okay. En is dat dan, doen ze dat echt of is het gewoon één van tevoren opgenomen?
1: Dat weet ik niet.
0: Dat weten we niet.
1: Zou ik misschien aan de DJ zelf moeten vragen.
0: Ja. Soms zie je er wel eens en denk je, nou, dit is gewoon allemaal van tevoren in elkaar gezet.
1: Dat denk ik. Ja, ze maken er in ieder geval een feestje van.
0: Ja,
1: volgens mij is het wel altijd heel gezellig en weten ze wel echt de boel op stelte te zetten.
0: Ja, want dat hebben ze bij Cinco Tres Ocho, Radio Cinco Tres Ocho. Ik probeer hier de naam 538 te vermijden.
1: Ik dacht, ik ken dat niet.
0: Hebben ze ook een performance gegeven op het podium. Dat was wel vet.
1: Zij zijn wel heel goed, ja.
0: Ze kunnen wel. Nou jongens, veel succes. En wel echt mixen, hè. Gewoon echt en zonder sync.

0: zo'n plaat is natuurlijk legendarisch. Ook een mooie tijdsbeeld met Doe Maar. Later heb ik al zitten denken, toen ik wat ouder werd, rond mijn 40ste, toen dacht ik, ja, ik ben nog steeds verliefd. Zouden we er gewoon niet van 42 jaar? En toen 10 jaar later, je raadt het al. Toen dacht ik, 52. Nou ja, het is ook. Ik zeg, op alle leeftijden kun je gewoon nog verliefd worden. Ik zeg, laat het toe in je leven. En ja, pak die kans. Je weet, ik zei het al eerder in de show. Het is vaarwel aan de realiteit wanneer de liefde begint. Dus misschien moet je gewoon ook een diepe duik nemen in dat onbekende traject. Ongeacht je leeftijd. Ik zit gewoon hard op na te trekken. Zit ik te bazelen of...
1: Weet je, maar ja. Het klinkt wel goed. Er komt wijze woorden uit.
0: Ja, dankjewel. Hoe oud was jij ook alweer?
1: 26.
0: Ja. Ja, dat is het leuke van Radio 2. Dat wij zijn natuurlijk een beetje oude knakkers. Ik ben een oude knakker, maar we werken met heel veel jonge mensen. En dat is zo verfrissend. Dat houdt ons, oude knakkers, gewoon lekker van deze dag, van deze tijd.
1: Ja, ik vind het ook wel leuk, want ik kan heel veel van jou leren. Dus het is,
0: kijk, dat vind ik dan wel leuk.
1: Als ik voor de jonge mensen mag spreken, vinden wij het ook heel erg leuk.
0: Ja, toch wel?
1: Zeker.
0: Dat is fijn om te horen. Vrienden, het is tijd voor de Rinkel de Kinkel Boekenclub.
2: Is weer geopend.
0: En we besteden aandacht aan Kees Baars. Hij presenteerde vroeger Countdown Café op Hilversum 3. En ook schreef hij lange tijd voor muziekblad Oor. Hij is ook te beluisteren in mijn podcast. Hoe heet die podcastserie ook weer? Ik ben even de naam vergeten. Het Van Inkel Archief heette dat. Ja, vertelt hij mooie verhalen over Van Halen. Maar dat terzijde. Hij heeft een nieuw boek geschreven, getiteld Oud Pik 2. Je begrijpt, de eerste heette juist dat. Maar in dit tweede deel, daar vertelt hij zijn muzikale verhalen uit zijn oortijd. Die staan erin centraal. Het gaat over grote namen zoals Ozzy Osbourne, Alice Cooper en Slade. Ja, jongen, ik wil ook wel eens draaien, Slade. Nou, we hebben een hoop leuke platen gemaakt. Maar dat terzijde. We mogen een exemplaar van het boek weggeven in ons feestelijk onderdeel.
3: Met dubbele tong.
4: Met de brullen.
3: Dubbele tong.
0: Je hoort twee woorden dwars door elkaar. Als je weet te ontcijferen, meteen bellen. Direct, nu of nooit, 0800-1122. Maak kans op de Rinkel de Kinkel eyecatcher. Hier zijn de twee woorden.
5: Rank.
0: Hé, wat? Oh, ik moet even de muziek ietsje zachter zetten, hoor.
5: Radio.
0: Nou, dat waren dan twee woorden. En voor het effect hebben we weer een man-vrouw combinatie gekozen. Waardoor het niet zo heel moeilijk zou zijn. Maar ik hoorde die ene wel heel zacht. Dus, nou, even kijken. Goedemorgen, met wie?
6: Heel goedemorgen, met Rebecca.
0: Rebecca, hallo.

0: Hoi,
1: goedemorgen. Ja, heb je ze gehoord, de twee woorden?
0: Ja, ik hoop het.
1: Ja, wat denk je dat daar gezegd wordt?
0: Ik denk het wel. Ik denk ruimte en boek.
1: Nog één keer?
0: Ruimte.
1: Nee. Helaas.
0: Oh,
1: nee.
0: Okay,
1: fijne ochtend, Rebecca.
0: Jullie ook, dank je.
1: Naar de volgende lijn op het bekende telefoon. Goedemorgen, met wie?
2: Ja, goedemorgen, het is met Martin.
1: Martin, haha. Alles goed?
2: Ja, uitstekend. Welkom vanuit Leeuwarden.
1: Leeuwarden, ah, mooi. Ja. Dat is een wonderlijke techniek dat we zomaar daar bij jou zijn. En jij nu bij ons, welke twee woorden werden daar gezegd?
2: Boek en radio.
1: Ja hoor, bam, bam, bam. Ja. Heb je enig idee wie Kees Baars is?
2: Ja, zeker. Oh. Ik was altijd op zoek naar deel 1 van het boek, maar dat kan ik nergens vinden.
1: Is dat zo?
2: Ja. Oh. En deel 2 is zeer welkom trouwens, ja. Want het is vast onafhankelijk van elkaar te lezen.
1: Dus, dat denk ik, zeker weten. Ja. En Kees heeft mooie verhalen, die heeft hoop meegemaakt. Dus die komt zo snel mogelijk naar jou toe.
2: Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ga je nog wat leuks doen vandaag?
2: Ik ben vandaag lekker vrij en relaxed. Het is niet al te mooi weer, dus we gaan gewoon lekker rustig aan doen en lekker luisteren naar jou.
1: Hey, dat vind ik al heel fijn om te horen, Martin. Dankjewel, man. Fijne dag verder.
2: Ja, dank je.
1: Het boek van Kees. Kees Baars, oude pik 2. Oké. Dit is legendarisch ook. Annie Lennox, Dave Stewart. Ja. Weet je dat?

0: lees online best wel veel klachten over dat heel veel televisieseries over het westen van Amerika gaan, Texas. En je hebt nu Landman. Wat die andere serie ook alweer? Ja, het zijn allemaal. Het zijn allemaal series die gaan over het wilde leven in zeg maar Texas en omgeving.
1: Mm-hmm.
0: En ik zag veel opmerkingen online van mensen dat ze het niet leuk vinden, dat ze een beetje zat zijn.
1: Oh.
0: Ja, terwijl ik vond Landman met Billy Bob Thornton vond ik legendarisch goed. Echt. En weet je wat leuk is? Ze weten die sfeer van die olievelden met die ja-knikkers, die pompende ja-knikkers, die olie naar boven halen tegen een ondergaande zon, weten ze heel mooi te vangen. En dan hele beide handen mensen met allemaal heerlijke teksten. Bijvoorbeeld teksten zoals ook hier, op dit nummer van Cassie Ashton gezongen wordt.

0: veel bewolking, af en toe regen, vanmiddag hier en daar ook zon. Het is de dag dat het eerste verkeersvliegtuig landt op Schiphol, 106 jaar geleden. Daarna zijn er een heleboel nog nagekomen, zullen we maar even zeggen. Dat Schiphol, dat is wel een dingetje hoor. Ik word altijd een beetje zenuwachtig van Schiphol.
1: Als je er op bent?
0: Ja, zeg maar de drukte en de dynamiek van alles wat daar gebeurt. Dat vind ik best wel heftig.
1: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik vind het ook altijd, je hebt daar niet door hoe laat het is.
0: Ja.
1: Dus je kan rustig daar om 4:30 ochtends zijn. Ja, en dan kan je ook alles eten. Dus dan,
0: drinken.
1: Ja.
0: Biertje gewoon. En dat geeft soms vervelende situaties. Er zijn heel veel filmpjes op YouTube van mensen die dronken in een toestel zitten. En dan worden ze eraf gehaald.
1: Oh.
0: Omdat ze natuurlijk helemaal door het lint gaan of rare dingen doen. En dat, kijk, ik kijk graag naar die filmpjes. Ik weet niet, daar word ik dan weer rustig van.
1: Nou, dat is fijn.
0: En misschien is het je opgevallen. Spotify bestaat dit jaar 20 jaar. Eerder deze week kon je bekijken wat je meest gestreamde artiest was. Dan kreeg je een gepersonaliseerde lijst met je meest gestreamde nummers ooit. En dat hebben we
1: wat even... Wat was dat bij jou?
0: Ja, dat was een beetje een gekke uitslag. Dat was Tim Hacker. Dat is een ambient artiest. En ik moet hem even hebben.
1: Ja. Want ambient, dat is dan een soort achtergrond. Weet je wat je dan zo op de achtergrond...
0: Ja, het is vaag. Maar ik draai het altijd als ik ga slapen. Hier, zo. Nou, hier kan ik dus geweldig op slapen.
1: Het is ook een beetje onheilspellend.
0: Ja, ja, het heeft soms een spannende dynamiek. Dus daar staat die boven in mijn lijst.
1: Mm.
0: Ik slaap veel, weet je wel.
1: En dan blijft dat de hele nacht zo door
0: gaan. En wat had jij boven in de lijst?
1: Nou, niet heel verrassend. Nee. Taylor Swift.
0: Taylor Swift.
1: Ja.
0: Oh ja, dat was natuurlijk. Jij bent even een Swiftie. Dus het is wel leuk. Ook het logo was veranderd. In plaats van het heldere groene logootje hadden ze... Ja, ik herkende het niet toen ik zag. Maar dat blijkt dus een discobal te zijn.
1: Mm-hmm.
0: Het nieuwe, althans tijdelijke logo. En er zijn mensen woest over. Ze vinden het lelijk en ze willen het oude logo weer terug.
1: Nou, ik begrijp het eigenlijk wel. Want het logootje is iets zachter van kleur. En het lijkt dus net alsof de app aan het uploaden is. Dan wordt hij ook zo wat lichter.
0: Ja, ja, als hij aan het updaten is.
1: Ja.
0: Dat is nieuwe, dat is... Ik hou er wel van. Ik vind het wel leuk. Je hebt zo'n app die heet VLC. Die kan alle videoformaten afspelen. En dan met de kerst krijgt de app een klein kerstmutsje. In jouw... op het icoontje.
1: Dat is wel leuk.
0: Daar word ik altijd heel gelukkig van. Daar word ik heel gelukkig van. Nu we toch een beetje in de wat vagere ambient-achtige hoek terecht zijn gekomen. Moby heeft onlangs een nieuw album uitgebracht. Alleen maar ambient muziek. Maar dat is misschien net even too much voor deze zondagochtend. Dus ik pak gewoon eventjes porselein.

Is daar nog iemand? Ja, dan moet er zijn. Wat een prachtige dingen maakt deze man, vrienden en vriendinnen. Ja, ja, Moby hoorde je daar.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ster. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
9: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
8: En voor de aangepaste fiets van Maria.
10: En zo kan ik er weer op uit.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
12: Altijd willen. Altijd zoeken. Altijd vinden. Altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
13: Het moment om tijdmachines gelijk te zetten. Iedereen over de hele wereld. Het is nu 1 minuut over 11. Tijd voor het NOS Journaal. Met Suzanne de Vries.
14: Goedemorgen Jeroen. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op de Russische hoofdstad Moskou zijn 4 mensen omgekomen, dat zegt de gouverneur van de stad. Ook zouden er 4 gewonden zijn gevallen. Verder zou er Russische infrastructuur zijn geraakt. En daarnaast zouden er drones zijn afgevuurd op de bezette havenstad Sevastopol. De Nederlandse man die vermist is op Saba leeft waarschijnlijk niet meer. Dat zeggen de autoriteiten op Saba. Er wordt al dagen gezocht naar de man van 53. En ook vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Maar het is nu geen reddingsoperatie meer, maar een bergingsoperatie. Dat zegt de gezaghebber op Saba.
15: This comes with a sense of defeat that we all can resonate with. And our hearts go out to Mr. Matthijssen's family, his friends and his colleagues during this extremely difficult time.
14: De man was op Saba om te werken aan de bouw van een nieuwe communicatietoren. De NPO en Avro Tros willen voorlopig nog niet zeggen of Nederland volgend jaar eventueel kan terugkeren op het Eurovisie Songfestival. Ze wachten eerst de evaluatie van deze editie af. Gisteren won dit land.
16: Bulgarije en met zijn bovenmacht. Bulgarije. De winnaar bij zowel de jury als het publiek. Wangaranga.
17: Het de zaal.
14: Ja, al dus Jeroen Kijkendevechten en Henry Schut die het commentaar deden. Bulgarije was de winnaar dus met het liedje Banga Ranga. En Israël eindigde op afstand als tweede.
13: Ik heb Kijkendevechten nog nooit zo enthousiast gehoord, volgens mij. In zijn hele leven niet.
14: Ze deden het goed, hè?
13: Ja.
14: Leuk.
13: Ja, dat is leuk.
14: En een roofvogel in België heeft een telefoon van een bioloog gestolen. De slechtvalk woont in een kerktoren. En de bioloog probeerde een foto te maken. Maar de vogel greep toen de telefoon en vloog ermee weg. Nou, die telefoon die eindigde op een dak in de buurt. De bioloog heeft hem gelukkig weer terug. Hij doet het nog steeds en is ook nauwelijks beschadigd.
13: Had hij een selfie gemaakt ook, per ongeluk?
14: Dat zou wel heel gaaf zijn. Ik heb ze niet kunnen ontdekken.
13: Nee. Oké. Okay.
14: Het weer, het is bewolkt. Af en toe valt er regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden.
13: Beste Dennis Mooij, wat gebeurt er nog op de Nederlandse wegen?
18: Nou, je hebt vooral vertraging aan de Duitse grens. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de grensovergang bij Zevenaar doe je er 10 minuten langer over. En de A76 van Geleen naar Aken, ook voor de grens, 10 minuten vertraging.
19: Ster. Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
20: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
21: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
22: De laatste speelronde van de Eredivisie.
23: Alle 9 wedstrijden.
22: Tegelijkertijd.
24: NOS langs de lijn.
21: Om 2:00.
25: Wie luistert, weet meer.
26: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
22: De laatste speelronde van de Eredivisie.
21: Zondag, NPO Radio 1.
27: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
28: Ruitschade?
29: Opgelost. Autotaalglas.
27: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
30: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
31: 18 plus speelbewust.
32: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
33: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
34: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
35: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
36: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
35: Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
13: Vrienden, even beginnen met de disclaimer.
1: The following program may contain some themes of an adult nature, some brief nudity, and a few naughty words. Parental discretion is advised.
2: Rinkel de Kinkel.
13: Ha ha, ha ha, ha ha, ha. Even lekker lachen, goed.
3: It is my aim.
13: Yeah, baby. 11 graden, bovenop de Radio 2 Zetmast. Het is bewolkt. Een hartelijk goedemorgen. Straks een zonnebril te winnen in deze radioshow.
5: Hallo.

0: Dat kan zeker, maar misschien moet je gewoon lekker aan laten staan. Dan zit je te lachen.
1: Ik vind het een heel grappige jingle.
0: Ja, vind je het leuk?
1: Ja. Ik dacht, waar gaat het heen?
0: Ja, een beetje verwarrende dat je denkt, huh, wat is dit?
1: Ja, het trok mijn aandacht.
0: Het gaat eigenlijk over een vrouw die wakker wordt dus. En geen idee heeft wat er vannacht gebeurd is. En waar ze is. Dus, en dan is ineens is ze hier bij ons in de show. Ah, het is de hele gedachte achter. Niet normaal.
1: Zal er ergens in Nederland nu iemand zijn bij wie dit live gebeurt?
0: Vast en zeker. Of zoals de Belgen zeggen, zeker en vast. 17 mei is het. Nog steeds gezellig op de camping bij de Nürburgring. De finish is bijna in zicht bij het 24 uur durende feestje. En dat is echt te gek hoor, die 24 uur races. Voor fans is het echt een feestje. Heel anders dan bij de Formule 1. Want
2: kan hier alles. Je mag gewoon bij de start kan je naast de auto's lopen, op de grid. Al die duizenden mensen bij de start, prachtige beelden. Ja, voor de autosportliefhebber is dit gewoon echt het summum.
0: En Verstappen is net een paar minuten geleden naar binnen gegaan.
1: Hij heeft het stokje overgedragen naar een van zijn teamgenoten. Maar hij is nog niet klaar. Want hij zal, als het goed is, de allerlaatste ronde gaan rijden.
0: Gaaf, ja.
1: 3 uur is de finish. Dus dan weten we of Max die legendarische overwinning op zijn naam mag schrijven.
0: Heel verstandig dat ze hem als laatste laten rijden. Dan kan hij nog eventueel wat verlies goed maken. Want ja, hij is super, super snel. En als de technieken niet in de steek laat, dan zeg ik, gaat hij winnen.
1: Ja, dat komt wel goed. Hey, ze staan voor nu. Dus dat
0: is gunstig.
1: Ik wou dat goed komt. Ja,
0: we houden je op de hoogte als er wat te melden is. Natuurlijk hoort hier in Rinkel de Kinkel. Ja. Je weet welke club dit is. Ze zeggen, our clock is still
3: going strong. Er is maar één NPO Radio 2.

0: Hoor eens even die Ellie Goulding. Oh, 36% van het jaar is reeds voorbij, lieve luisteraars van Radio 2. En je hoorde Love Me Like You Do. 12 graden in heel Billy Dorp. En ik ben altijd door de jaren heen een enorme fan geweest van de strips van Peter Parker. Spider-Man. Ik heb thuis al een paar hele oude die heb ik echt gekocht toen ik, ja, wat was ik, 13 of 14 of zo. En ja, op basis van die strips zijn natuurlijk de speelfilms gebaseerd van Spider-Man. Volgens mij, er is een nieuwe uit of er komt een nieuwe aan.
1: Komt eraan, maar volgens mij is nog even de vraag wanneer.
0: Oh, oké.
1: Dus daar zijn ze altijd heel
0: geheimzinnig
1: over.
0: Ja, ik vind die verhalen geweldig. Is het überhaupt een spinnen? Ik weet niet.
1: Ja, in ieder geval een nieuwe trailer die kwam vorige maand uit.
0: Ja.
1: 2 maanden geleden. En die is in ieder geval goed bekeken. 700 miljoen keer.
0: Oh.
1: In 24 uur. Dus Vallen. Mensen zitten er wel op te wachten.
0: Ja, zitten echt bovenop. Arachnofobia. Dat is als je bang bent voor spinnen.
1: Heb je dat?
0: Ik heb het gelukkig niet. Ik vind ze heel interessant. Maar soms zijn ze wel heel groot. Zwart. 5 centimeter groot. Enorme kaken. Dat is de Spaanse stierspin. Ik had dat nog nooit gehoord. Hij ziet er echt heel angstaanjagend uit. Normaal gesproken komt hij alleen voor Zuid-Spanje en Portugal. Maar dit weekend is hij dus hier in Nederland gevonden.
1: Oh.
0: Ben je al bang?
1: Oh mijn god.
0: Ja, hij kan...
1: In Nunspeet, in Gelderland.
0: Oh, no.
1: Hij kan bijten, maar ja, hij is niet dodelijk. Maar het is niet heel fijn om gebeten te worden, hoor. Doet flink pijn.
0: Oh, toch wel.
1: En een waarschuwing, want mocht je hem tegenkomen, je mag hem dus niet doodmaken.
0: Ai.
1: Want het is de enige beschermde spinnensoort in Europa.
0: Ho, ho, ho. Wat komen ze dan doen? Komen ze een bekeuring geven? Ja. Als je bent? Ik ben benieuwd. Of, je moet gewoon zeggen, ga weg. Ga mijn huis
1: Stop.
0: Uit.
1: Ja.
0: Stop. Ja, de Spaanse stierspin. En de laatste weekend heb ik regelmatig een nummer gedraaid van 3 gasten. Eentje is bekend van een hele grote hit die hij had. Ik laat hier even een korte versie van een live uitvoering van het nummer horen. Dat is die. Ja, ja. Sweet Freedom. Gezongen door Mr. Michael McDonald. En die heeft een vriend waar hij vaak mee samenwerkt met andere nummers. Dat is Kenny Loggins.

Charlie Puth. Dat is een jonge gozer, heel talentvol. En die heeft ze bij elkaar gezet voor een nummer. Ze dachten, dat gaan we met deze gozer doen. Hij heeft zoveel talent. Dus Kenny Loggins, Michael McDonald, de kantinejuffrouw. Oh nee, die niet.

0: vrienden. Het is en blijft natuurlijk zondag. De dag des Heeres. Maar vorig is natuurlijk ook voor andere dingen leuke muziek bij. Voorbeeld, je hoorde hier Genesis. We gaan de Elite Top 10 quiz spelen. In deze lijst, deze week, mensen die in een telefoon, in een televisiestudio hun telefoon niet uitzetten. Dat gebeurde onder andere in de Belgische talkshow van Gert Verhulst. Maar de dader werd heel snel ontmaskerd.
1: En er gaat ook een ding-dong af. Wie is dat? Dat is de telefoon in het publiek. Het is die. Ja, pingpong. Oh nee, dat is mijn deurbel thuis en gekwakt is. Ja, ja, het is mijn voordeur. Is dat iemand in Oost-Duinkerke voor de deur? Bij de leverancier van ketamine die is dat.
0: Ja. Ja, dat is toch wel mooi dat hij zo gewoon is gebleven, Gert.
2: Dat
0: hij
2: en gewoon... fijn dat de deurbel het doet.
0: Ja. Dat er gewoon een leverancier voor de deur staat. Okay.
2: We moesten toch altijd kloppen?
0: Ja.
2: Want de bel deed het niet.
0: Oh ja? Oh, bij Gert.
2: Ja. Ja.
3: De Iri Top 10 Quiz.
4: De Iri Top 10 Quiz.
0: En we gaan daar een spelletje mee doen. Even een beetje interactie, altijd leuk. Heel simpel, 0800-1122 is telefoon wat je kunt gebruiken. De vraag is, hoe heet de dagelijkse talkshow van Gert Verhulst? Hoe heet de dagelijkse talkshow? Telefoonnummer is 0800-1122. En het heet niet de Club van K3. Zo heet het niet. Zeg maar wat.
2: Goeie hint.
0: Oké. Maar het is natuurlijk op tv. En ja, ze zitten natuurlijk allemaal daar in de studio. Goedemorgen, met wie?
5: Ja, goedemorgen, met Werner.
0: Wenner.
5: Ja,
0: hey. Ja. Hoe heet die show van Gert? Gertje.
5: Aan tafel.
0: Nee, dat is niet goed. Nee.
5: Oh.
0: Helaas. Wenner, dankjewel voor je belletje.
5: Dank je. Hey.
0: Wazzel. Goedemorgen. Wie heb ik hier aan de telefoon?
6: Ja, goeiedag.
0: Ja.
6: Ja, goeiedag met Ilias. De tafel van Gert.
0: De tafel van Gert is helemaal goed. Ja. Dat is een interessante naam. Ilias, zei je?
6: Ja, klopt helemaal.
0: Ben je van oorsprong Grieks misschien of zo?
6: Nee, ik kom uit het oosten des lands.
0: Ja, dat hoor ik nu inderdaad, ja.
6: Ja, klopt.
0: Hey. En wat ga je allemaal doen vandaag?
6: Nou, ik ga zo weer aan het werk.
0: Ja,
6: want ik heb een middagdienstje als beveiliger.
0: Oké. Ja.
6: Ja, dus dat gaat altijd maar door en door en door, hè?
0: Ja, de dingen moeten altijd beveiligd worden.
2: Wat voor bedrijf dan? Ben ik wel benieuwd.
6: Ja, zoiets.
0: Zoiets.
2: Zoiets. Ah. Heel geheim.
0: Laat me
6: daar maar op houden.
0: Ja, je mag het natuurlijk niet vertellen.
2: Ben ik heel benieuwd.
0: Ja, heel spannend.
6: Ja, maar, dat ben ik ook wel, ja. Maar dat kan ik niet zijn. Maar,
0: en heb jij een knuppel of heb jij dinges van die spray? Dinges, pepperspray of heb je een pistool?
6: Nee, ik heb gewoon mijn vuisten en het boerenverstand.
0: Ah, dat kan ook een hoop doen, hè, natuurlijk.
6: Ja.
0: Daarom. Ja. Hey, Ilias, je krijgt van ons een cadeau. Ik weet niet of je wel eens naar de show luistert. Maar je krijgt... Oké, dan weet je het heel misschien. Je krijgt van ons de Rinkel de Kinkel. Ketcher. Ja, nee, prima. Komt zo snel mogelijk. Dat kan je ook heel stoer dragen bij je beveiligingsoutfit.
6: Hartstikke bedankt, hoor.
0: Dag Elias. En dit. Nu op de radio is het succesverhaal van Olivia Rodrigo.

In het kader van het ondersteunen van grote artiesten die het een beetje moeilijk hebben, even extra gedraaid. Billy Joel, want hij de laatste tijd een beetje zit hij te tobben met zijn gezondheid. Laatst was hij ook op het podium ingestort, maar het gaat nu wel weer beter met hem. We laten hem even met de rust natuurlijk, want uiteindelijk is zijn leven. My life. Ja, dan.

0: heel veel beterschap voor Jesse Spikkelman. Hij is er vandaag niet bij, maar wel Rianne Mook. Wat was
1: Hoek.
0: Dat?
1: Hoek.
0: Hoek. Hoek, Booghoek.
1: Ja. Ja, ja, hallo.
0: Ja. Hallo. Ja, dat doe zoveel met voornamen. Soms is de achternaam eventjes naar de achtergrond geschoven. Je weet, ik ben Erik de Zwart, hè? Dat, ja, oké, prima. Nee, dat
1: is duidelijk. Is goed, Jeroen, kijk in de vechten.
0: Ik ben wel even ondertussen, terwijl we met het vrolijke showtje bezig zijn, even ook, zeg maar, proberen de kosmos aan te voelen. Weet je wel, het universum wat er dan allemaal uitkomt. Heel veel van die dingen levert inspiratie op voor de show. Kunnen we al iets verwachten?
2: Even voelen.
0: Ja?
2: Wacht even, ik moet het even uit de kosmos trekken nu.
0: Ja, uit de kosmos trekken.
1: Ja, want ik zie ook wat nieuws binnenkomen over de Nürburgring.
0: Ja.
1: Die finish zo meteen om 3:00 en het team van Verstappen die lag voor. Maar ik kreeg net een pushmelding dat het de auto is
0: kapot?
1: In de pit staat. Ja.
0: Nee!
1: Ja.
0: Nee!
1: Er is een probleem met de aandrijfas.
0: Oh, kut! Oh, sorry. Oh. Nee, ja. Oh, zie je, dat zei ik. Ik hoop dat die heel blijft.
1: Ja.
0: Dat is vaak met die 24 uur race. Een slijtageslag voor het materiaal. Maar zijn ze nog wel bezig? Of,
1: Nu op plaats 6.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En nog in de pit.
0: En nog in de pit. Als hij rijdt, dan heb je kans dat hij nog wel wegrijdt.
1: Ja.
0: Maar dit is wel lastig.
1: Ziet er niet goed uit. Oh, shit.
0: Fuck hell, shit. Dus dat kwam even uit de kosmos naar beneden.
1: Dat kreeg ik door, ja.
0: Het is toch mooi, hè, hoe dat werkt. Zo zijn we lekker bezig. En vooral kiezen we goede muziek uit. It's the Golden Earring.

0: Even genieten van de Golden Earring. En vergeet het niet, je bent nog steeds lekker vrij. Yeah, baby. Lekker vrij de hele dag. Dit is zondag 17 mei. Dankjewel, Rianne, voor het invallen.
1: Graag gedaan. Ik vond het weer leuk.
0: En straks op deze zender Evelien de Bruin, Rinkel de Kinkel, is er volgende week weer.

0: takes no responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Oké, doei.
4: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
8: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Onlineveilingmeester.nl.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
16: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
17: Moet je kijken daar, leuke gast.
18: I know.
17: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
18: Is ook echt jouw type.
17: Ja, toch?
18: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
17: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
19: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
20: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streek.
21: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
23: Zoveel money!
22: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
24: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
25: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
24: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
26: De start van je zondagmiddag. En die beginnen we natuurlijk met het NOS Journaal met Suzanne de Vries. Goedemiddag.
27: Goedemiddag Evelien. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Er komt extra geld en extra hulp om de ziekte te bestrijden, zegt de WHO.
28: WHO will continue working to support the Democratic Republic of the Congo to bring this ebola outbreak under control.
27: Inmiddels zijn er 80 vermoedelijke sterfgevallen en nog eens 246 mogelijke besmettingen met ebola. Na het ongeluk gisteren in Brasschaat over de grens in België is de bestuurder nog altijd in levensgevaar. Hij is 17 jaar. Een van de passagiers, een jongen van 14, is er ook slecht aan toe. Bij het ongeluk kwam een jongen van 16 om het leven. Volgens de politie reed de auto te hard en botste tegen een boom. De bestuurder had geen rijbewijs. Ondanks het kampeerverbod bij de Johan Cruijff Arena zaten er vannacht toch alweer Harry Styles fans klaar.
0: Dapper, hoor.
27: Eigenlijk mocht dat pas vanaf vanochtend 9 uur. Vanavond treedt Harry Styles weer op. Tientallen fans die zitten op een soort van geïmproviseerde camping te wachten, omdat ze een plekje vooraan willen. En gisteren verschenen er wel berichten op X dat mensen die om 9 uur kwamen eerder naar binnen mochten van de beveiligers dan de mensen die er al in de nacht zaten. En het ziet er niet goed uit voor Max Verstappen in de 24 uur van de Nürburgring. Er is een probleem met zijn auto. Het zou gaan om een probleem met de aandrijfas, en dat is niet iets dat snel te repareren is. De Mercedes ligt nu al een ronde achter.
1: Dit is klaar. Ze kwamen voor de overwinning. Dat gaat hem niet meer worden. Het podium gaat niet meer worden. Met nog iets meer dan 3 uur te gaan. Een uitval gebeurt voor Max Verstappen. Een perfecte race gereden, het hele team. Ja, dan een technisch probleem. Het blijft autosport, een technische sport.
27: Ja, eerder zag het er juist heel rooskleurig uit. Ja. Want hij reed echt 21 uur vooraan.
0: Ja, maar die verslaggever die vindt het volgens mij nog erger dan Max zelf.
27: Zo, je hoort het echt aan hem. Hè? Ja.
0: Teleurstelling.
27: Het weer, het is bewolkt. Af en toe valt er regen. Later vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien met mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden.
0: Dankjewel, Suzanne. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemiddag.
2: Een hele goede middag. Er staat bijna 160 kilometer file. Er staan files bij de verschillende grensovergangen naar Duitsland. En daarnaast heb je op deze wegen de meeste vertraging. De A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven voor het knooppunt Leendeheide doe je er 20 minuten langer over. De A6, Lelystad-Emmeloord, staat het in beide richtingen even stil voor de Ketelbrug. De brug is even open. En het is druk in Zeeland op de N59 van Burgerhaamsteden naar Rotterdam. Heb je tussen Zierikzee en Bruinussen een 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
7: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
4: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
9: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
10: De laatste speelronde van de Eredivisie.
23: Alle 9 wedstrijden.
10: Tegelijkertijd.
23: NOS langs de lijn.
9: Om 2 uur.
10: Wie luistert, weet meer.
29: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: De laatste speelronde van de Eredivisie.
9: Zondag, NPO Radio 1.
30: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
31: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
32: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
33: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
34: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België.
5: De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.

0: de maatschappelijk betrokken Ed Sheeran, die zingt over een vrouw die dringend hulp nodig heeft omdat ze drugsverslaafd is. Nou, misschien kan ze deze mens wel inhuren.
1: If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-team.
0: Die A-team hoorde je van Ed Sheeran en daarvoor nog No Doubt and Just a Girl.
2: Evelien.
0: Een bijzonder goedemiddag op deze zondagmiddag. We houden je natuurlijk een beetje op de hoogte van wat er allemaal gebeurt met Max Verstappen op de Nürnbergring. Maar we duiken ook even in het verleden, want vandaag in 1846 wordt het patent op de saxofoon aangevraagd door niemand minder dan Adolf Sax. Nou ja, dan weet je wel waar die naam vandaan komt in ieder geval. In 1939 was het de geboortedag van Wim de Bie, die je natuurlijk kent van Coat en Bie. Hij is 3 jaar geleden overleden. Zou vandaag 87 jaar zijn geworden. En zijn typetjes die zijn natuurlijk nog steeds legendarisch. Ken jij bijvoorbeeld nog zoon Frank van Putten?
3: Ik wil een lekkere, ronde, blonde meid om mee te rollenballen onder de kerstboom. En om mee op wintersport te gaan. En dan op 2000 meter hoogte, dan trekken we de skibroeken uit en wrijven we mekaars billen in met sneeuw. Omdat we dat fijn vinden.
0: Nou, Frank die is de geschiedenisboeken ingegaan. En aan Wim de Bie, ja, we kijken nog heel vaak. Ik in ieder geval wel. Al die mooie dingen terug op het internet. Zoveel te vinden van Coat & Bie. Heerlijk. Na de zondagmiddag die spuugt weer lekker veel muziek uit. De Red Hot Chili Peppers die komen eraan, net als Taylor Swift. En de man die ergens vorige week nog in Tivoli in Utrecht stond. Ja, en dat terwijl die ook nog in zijn gezicht doodverklaard werd. Hoe dat precies zit, dat ga ik je zo meteen vertellen. Want eerst ga je lekker luisteren naar Christopher Cross. Dit is Ride Like the Wind.

Taylor Swift en Open Light op NPO Radio 2. Het is toch wel bijzonder als je de journalist bent die een fulltime baan heeft aan het optikken van nieuwtjes over Taylor Swift. Lijkt me echt een bijzonder boeiend bestaan. En het laatste nieuws over Taylor Swift is dat zij graag de touwtjes in handen houdt, ook omtrent haar bruiloft en de bijbehorende vrijgezellenparty, die ze zelf helemaal aan het regelen. Ze wil niet verrast worden, kennelijk. En trouwens, hij is voor haar man, die vrijgezellen, dat zij die regelt, vind ik ook bizar. Maar dat terzijde. Het wordt niet zomaar een feestje, het gaat ongeveer $10 miljoen kosten en gaat plaatsvinden op de Bahama's. Tot zover alle verrassingen rondom de bruiloft van Taylor Swift. Ja, en ik moest nog even een verhaal vertellen over Christopher Cross. Mijn man die is dus naar het concert geweest in Tivoli, Utrecht. En hij stond er goed bij, zong mooie liedjes. Nog steeds echt, het was een groot feest der herkenning die avond. En op een gegeven moment vertelt Christopher Cross het verhaal dat hij bij de douane stond, zijn paspoort moest laten zien, en dat de vrouw bij die douane zegt: hey, dat is ook grappig. Ik ken dus een artiest, die heet ook Christopher Cross. Maar die is dood. Nee, je zal het maar gezegd worden. Ja, ga dan maar eens uitleggen dat jij die artiest bent en gewoon helemaal alive and kicking. Het kan verkeren. Dit zijn de Red Hot Chili Peppers met Road Trippin'.

0: We kunnen hem heel letterlijk nemen. Het is een frisse zondagmiddag. Ik geloof dat het 12 tot 15 graden wordt vandaag. Cool in the Gang hoorde je. NPO Radio 2, dat is waar je naar luistert. En het is vandaag 17 mei. De Ierse zangeres Enya, die wordt 65 jaar vandaag. En wij kennen haar natuurlijk als Enya, maar haar geboortenaam is en klinkt toch een beetje anders.
1: In je parigi ni brenon.
0: Wat?
1: In je parigi ni brenon.
0: Nou, wij zijn in ieder geval blij hier op de radio dat we er gewoon Enya kunnen noemen. En wie is er ook jarig? Koningin Maxima, 55 jaar is ze. Ook heel fresh, nog altijd. Wat ziet die vrouw er fantastisch uit. Wij horen haar natuurlijk bijna altijd in het Nederlands praten. En dat doet ze fantastisch. Maar haar moedertaal Spaans is natuurlijk ook zo prachtig. En ik neem je even mee naar het moment dat zij Max Verstappen ging aanmoedigen op Zandvoort destijds.
2: Pero bueno, con un ambiente y un espíritu maravilloso. Como usted ya sabe, parece que a los le encanta vestirse naranja. Y nada, bueno, vamos por supuesto a apoyarlo Max Verstappen. Aunque bueno, vamos en tercera posición, vamos a ver cómo va a ir.
0: Oh, hij had die aanmoediging vandaag ook wel kunnen gebruiken, zeg, met die 24 uur van Nürnbergring. 23 uur, 21 uur heeft hij ongeveer op kop gereden met zijn team. En nu heeft de auto problemen met de aandrijfas. Daar wordt aan gewerkt nog steeds. Winst gaan ze niet meer halen, maar ze willen de rit nog wel uitrijden. Ja, heel veel succes daar in ieder geval. En proost Maxima, of zoals ze in het Spaans zeggen: por arriba, por abajo, por centro, por dentro.

Milieu was dat met Multicolor. Ik was laatst even bij mijn moeder op bezoek. En altijd als zij deze plaat hoort, dan zet ze hem keihard. En dan gaat ze ook, voor zover haar lichaam dat nog toelaat, even staan dansen. En toen zei ze erbij tegen mij: als ik overlijd, dan wil ik deze plaat op mijn begrafenis. Nou, ik ben blij dat ik hem bij leven heb kunnen draaien. Het is zondagmiddag. Ik heb een nieuwe lievelingsplaat voor je meegenomen die ik met je wil delen. Van een vrouw die je misschien nog helemaal niet kent. En omdat ik toch heel graag wil dat je haar naam goed gaat onthouden, heb ik een compilatie gemaakt met allemaal naamgenoten van haar. Onthoud: Mika Miller. Glenn Miller.

Miller. Marcus Miller. Lekker dit, hè? Ja, oh, wereldberoemde bassist. Maar dat geheel terzijde. Mika Miller is de naam die ik vandaag wil dat je gaat onthouden. Zij komt uit Engeland. Manchester is niet alleen zangeres, presenteert ook op het Britse Jazz FM. En in 2022 heeft ze ook al een plaat uitgebracht. En toen waren de eerste Nederlanders al dol op haar. En nu, 2026, komt er een nieuw album aan. En daar hoort natuurlijk een nieuwe single bij. En een toertje. En in dat toertje zijn er ook 3 data in Nederland aangekondigd. Om precies te zijn in oktober. Dus hou dat even in de gaten. Onder meer in Doorn, Roosje en Paradiso gaat ze spelen. Maar het wordt eerst tijd om eens een beetje aan haar geluid te wennen. Of daar gewoon helemaal enthousiast over te zijn meteen. Dat was ik namelijk ook toen ik deze plaat voor het eerst hoorde.

mooie ezelsbrug gebruikt, hè, voor Mika Miller. Ja, je schrijft het namelijk met een A. Dus voor het geval dat je haar gaat googlen. Dit leuke liedje dat ik voor jou draaide. A Little More Time for Love. Ga je misschien nog wel vaker horen. Dit is op NPO Radio 2. Sixpence None the Richer. En Kiss Me.

0: heb weer zendtijd voor je. Gratis en voor niks. En vandaag is het een feestelijke dag in Washington, Amerika, vanwege het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten van Amerika. Hartelijke Amerika, mensen. En welke plaat hoort daarbij, wat jou betreft? Dat is mijn vraag. Kan je achterlaten in de NPO-luister-app. En ik moest meteen denken natuurlijk aan American Girls van Harry Styles. De man die Amsterdam en de Johan Cruijff Arena op dit moment onveilig maakt.
1: Zeker. Ik heb ook een voor de hand liggende Bruce Springsteen met Born in the USA.
0: Inderdaad. Je kan ook wat kritischer zijn. Zoals bijvoorbeeld Razor Light, die toch wel redelijk maatschappijkritisch is in het liedje America.
1: Precies, of iets minder kritisch. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.
0: Ach ja, nou ja, het zijn allemaal suggesties van onze kant. Maar wat wil jij horen? Laat het aan ons weten in de NPO Luister-app. En dan na het nieuws van een uurtje op één komt-ie voorbij. En ondertussen luister je naar Dex

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall... steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Nu bij Dirk, Tony's Chocolonely, €2,99. Zo, dat is goedkoop.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
12: In 1989 beleeft Ajax een rampjaar. Het staafincident in de Europese wedstrijd tegen Austria-Wien... betekent voor de club straf, schande en Europese uitsluiting. Andere Tijden Sport kijkt met de hoofdrolspelers terug op deze hectische periode. Vanavond om 10:55 op NPO 1.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
16: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
18: Sugiro, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/sugiro.
19: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
20: Goedemiddag, het is ietsje voor 1 uur hoogtijd voor het NOS-journaal. Met Suzanne de Vries.
21: Goedemiddag Evelien. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella... bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers... in de stad in Noord-Italië. En daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig... De man probeerde te vluchten, maar agenten konden hem aanhouden. De verdachte zou psychische problemen hebben. De finale van het Songfestival is in Nederland door 798.000 mensen bekeken. Daarin is nog niet het uitgestelde kijken meegeteld. Het aantal kijkers ligt lager dan andere jaren. Ja. Waarschijnlijk keken heel veel mensen natuurlijk niet... omdat Nederland niet meedeed door de deelname van Israël. België zegt nu al te twijfelen over volgend jaar... omdat de organisator van het Songfestival zich stilhoudt over de situatie... zegt correspondent Gimbal Duk.
4: Ze hadden gehoopt dat bijvoorbeeld tijdens de halve finale of de finale daar op de een of andere manier aan gerefereerd zou worden. Maar ze zeggen, ja, daar is onvoldoende antwoord op gekomen. Dus daarom is de kans klein dat de VRT volgend jaar meedoet. Dus ja, de komende maanden gaan we weer, denk ik, opnieuw een discussie zien bij de EBU en alle deelnemende landen of ze wel of niet gaan deelnemen. En dat geldt ook voor Nederland. De NPO, de Avrotros, krijgen opnieuw de vraag of Nederland wegblijft of toch weer gaat deelnemen.
21: Ja, Nederland wil voorlopig eerst de evaluatie van dit jaar afwachten. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Marcus Sauer gezegd dat Nederland omvolkt wordt. Hij gebruikte de omstreden term in gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. De term is een complottheorie over dat immigranten bewust de witte westerse cultuur verdringen. In een reactie zegt Marcus Sauer het woord omvolken nooit in publieke uitingen te hebben gebruikt. Een vliegtuigpassagier heeft op een vlucht van Australië naar Amerika een bemanningslid gebeten.
20: Oh, had hij honger?
21: Ja, de vlucht was net vertrokken vanuit Melbourne toen een man dronken door het vliegtuig waggelde. Hij werd ook echt meteen agressief toen hij werd aangesproken door de bemanning. Klonk zo.
14: Fuck off,
21: Ja, calm down, mate. Hij beet toen alsnog een bemanningslid. Het vliegtuig heeft uiteindelijk een tussenstop gemaakt op het eiland Tahiti. En daar is de dronken passagier opgepakt.
20: En heeft hij zijn roes uitgeslapen, natuurlijk.
21: Ja. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien. En mogelijk ook onweer. Het is 12 tot 15 graden.
20: Gaan we eens even kijken hoe het is op de weg. Dankjewel, Suzanne. Dat weet Dennis mooi.
15: Ja, goedemiddag. Er staan files bij de verschillende grensovergangen naar Duitsland. En daarnaast heb je op deze wegen de meeste vertraging. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Maarhezen doe je een kwartier langer over. A7 van Heerenveen naar Hoorn tussen Breesandijk en Den Oever is het onthoud 20 minuten. Dat geldt ook voor de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Gorkum. A16 vanuit Rotterdam naar Breda voor de Moerdijkbrug nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij hier. En in Zeeland viel op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom. Tussen Capelle en Rilland doe je er ook 10 minuten langer over.
20: Dankjewel.
22: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
23: Dat is een zonnig prijsje.
22: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
24: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
25: De laatste speelronde van de Eredivisie.
26: Alle 9 wedstrijden.
25: Tegelijkertijd. NOS Langs de Lijn.
24: Om 2 uur.
25: Wie luistert, weet meer.
22: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
25: De laatste speelronde van de Eredivisie.
24: Zondag. NPO Radio 1.
27: Wij zijn Medipoint.
28: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
29: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
28: En voor de aangepaste fiets van Maria.
30: En zo kan ik er weer op uit.
28: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
27: Medipoint.
28: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
31: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
27: Medipoint.
28: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
32: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
33: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
32: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
34: Kun je design voelen?
0: kun je voorsprong zien. Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.

0: Free. Ragoon was dat met de Took a Hit en daarvoor de plaat voor iedereen die op zoek is naar zichzelf. I still haven't found what I'm looking for. Toch altijd wel bijzonder dat iedereen die zichzelf zoekt altijd heel ver daarvoor op reis moet. Lekkere liedjes, die vragen wij altijd aan jou. Jij hebt de keus en 250 jaar Verenigde Staten. Moeten we dat hier in Nederland nou wel of niet vieren? Of misschien een beetje muzikaal bekritiseren? Natasha, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ben je er wel eens geweest in Amerika?
1: Ja, in New York.
0: En wat vond je van die stad?
1: Nou, het was eigenlijk net zoals in de films.
0: Ja, te gek, hè? Je loopt over wandelend in een filmset, ben je.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en wat vond je de hoogtepunten daar?
1: Nou, toen hadden we nog een Twin Tower. Daar ben ik toen in geweest.
0: Ja?
1: En het uitzicht daar is natuurlijk fantastisch als je over New York heen kijkt. Het is net of je inderdaad in een film zit.
0: Ja. Ja, het is een mooie stad. En ook een beetje anders dan de rest van Amerika eigenlijk. Hè. Ze zeggen over New York, dat is het Europa van Amerika. Want daar zijn ze veel liberaler en veel makkelijker en beter, zeggen sommige mensen ook, dan in de rest van Amerika, zeker nu.
1: Ja.
0: Ja, 250 jaar Verenigde Staten. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, dat ze nog weinig geleerd hebben van het verleden.
0: Ja, dat zeg je mooi. En daar heb jij ook muzikaal gezien iets bij gevonden. Iets heel moois ook.
1: Ja, een prachtig nummer. En van ook een Amerikaan in dit geval. En dat is Rufus Wainwright. Met het nummer Going to a Town.
0: En waar gaat dat over?
1: Het is ook, eigenlijk is het destijds een protestsong geweest tegen George Bush. En het bekritiseert ook wel een beetje het beleid wat hij toen heeft gehad.
0: Ja.
1: Ik denk dat nog steeds aan de orde is. En vandaar een toepasselijk nummer.
0: Ik ga hem voor je draaien. Going to a Town. Dankjewel, Natasha. Dankjewel. Fijne zondagmiddag.
1: Fijne dag.
0: Hoi.

0: Oh, muziek Mattie van Harry Styles. Nou, Horn and Heaven hoorde je. Ja, en dan raken we toch iedere keer weer aan de praat over Harry Styles en die concerten en die prijzen van die concertkaarten. En de angst dat hij misschien wel in een half lege Johan Cruijff Arena vooral in juni gaat spelen. Jij biedt wel wat voor een kaartje, toch, Maud?
1: Ja, maar dan max 30 euro.
0: Ah, die arme jongen.
1: Nee, ja, dat is er zelf voor. Dan moet hij maar niet 10 keer in de arena. 30 euro, prima, met een drankje erbij. Of een parkeerkaart. Daar gaan we.
0: Hallo, parkeren kost gewoon al ongeveer 50 euro alleen. Dus, maar het lijkt mij leuk om voor weinig te gaan, inderdaad. Toch wel. En super nieuwsgierig. Ja. Hoewel de recensies ook gewoon te lezen zijn op het internet. En natuurlijk hoe het was gisteravond. Maud, even wat anders. Want wij bereiden ons programma altijd bijzonder gedegen voor. De uitwerking daarvan, ja, die is soms wat beter dan de andere keer. En een mooi voorbeeld daarvan is dat ik vorige week The War on Drugs ging draaien. En toen had ik tegen jou gezegd, weet je wat leuk is? Ze hebben ook een podcast gemaakt. Ja, je begint alweer te lachen. Ze hebben een podcast gemaakt. En dan kan je helemaal volgen hoe ze die liedjes opgebouwd hebben. En er staan ook mooie voorbeelden bij van Happy Accidents. Dus jij zegt, nee, is goed, ga ik wel. Wil je daar wat van knippen, had ik gevraagd. Want ja, dan kan ik dat laten horen.
1: Precies. En dan duik ik dan de studio in en dan ga ik dingetjes zoeken.
0: Ja, dan ga jij dingetjes zoeken. Ja. En toen kwam jij helemaal enthousiast, liet jij aan mij horen iets van Slash. Ja. Dat Slash zat te pingelen in de studio en dat hij dit muziekje aan het nadoen was. Nou, en jij werd enthousiaster en enthousiaster, want wat was daarbij te vertellen?
1: Nou ja, destijds de repetities met de Guns N' Roses, hè, want we hebben het natuurlijk over Slash van de Guns N' Roses. Die andere bandleden gingen meejammen en, nou ja, uiteindelijk werd het dit.
0: Ja. Helemaal leuk natuurlijk. Jij super enthousiast dat je dit happy accident had gevonden. Dus ik zeg tegen jou, maar wat heeft dat dan te maken met de War on Drugs?
1: En daar ging het mis met mij.
0: Toen was het even stil. Maar dat maakt helemaal niet uit.
1: Maakt niet uit.
0: Nee, want wij zeiden, weet je wat? Zo'n mooi verhaal van een happy accident. We gaan hem gewoon draaien, maar dan een weekje later. En dat is nu. Luister naar Guns N' Roses en Sweet Child of Mine.

0: Beetje bezwerend, hè, dit. Die Evener Fade Out Lines op NPO Radio 2. Ja, we
1: Evelien.
0: Zitten nog even een beetje door te babbelen over die happy accidents. Dat gebeurt natuurlijk in de muziek, maar je hebt ook wel eens een geluk bij een ongeluk in het echte leven. En ik kijk jou even aan, Maud.
2: Ja, daar hadden we het net over. Nee, echt. Ik had de kerstboodschappen gedaan. Je moet je voorstellen, de auto vol met spullen. Met allemaal diepvries. Ook diepvriespullen, daar ging het om. Allemaal wat kon ontdooien. En ik wil die auto instappen. Mega druk op een parkeerplaats. Dat kun je je wel voorstellen voor de kerst. Breekt mijn autosleutel af. Hoe dan?
0: Dit klinkt alleen nog maar als een ongeluk.
2: Wij hebben alleen maar dit soort dingen, jij en ik.
0: Ja.
2: Daarom werken we ook samen.
0: Ja.
2: En dan denk je, oké, en dan? Dan heb je zo'n ding in je hand. Zonde. Maar toen dacht ik, wauw, ik heb wel geluk. Want het had ook in het contact kunnen gebeuren. En dan was ik verder van huis geweest. En gelukkig had ik thuis nog de reservesleutel.
0: Oh. Ik denk, er komt nu een heel mooi verhaal over dat jij je spullen hebt ontdooid. Dat je hebt,
2: ja, die waren wel uiteindelijk ontdooid.
0: Oh ja, dat heeft je wel uren gekost.
2: Ja,
0: ja, ik zit vol met happy accidents. Bijvoorbeeld dat ik een keer, vraag me niet waarom, maar ik was weer eens een keer met mijn hoofd er niet bij. Mijn iPad had laten liggen in de bak van de douane.
2: Goh.
0: En ik wilde net het vliegtuig instappen. En toen dacht ik, mijn iPad. Toen ging ik keihard teruggerend richting de douane. Want ik haalde het. En toen zag ik ineens niemand minder dan

0: Ben Kramer lopen.
1: Met jouw
0: met
1: iPad.
0: Met mijn iPad in de hand. En ik had wel even ook een babbeltje met hem gemaakt. Want hij stond achter mij bij de douane. En hij dacht kennelijk, oh, die vrouw die heeft... En we wisten van elkaar dat we op dezelfde vlucht zaten.
1: Ja. En die dacht van jou, wat een clown. Ze is maar een clown.
0: Ja, inderdaad. Ik heb nog geprobeerd hem een kopje koffie aan te bieden. Maar als bedankje, maar dat hoefde hij niet. Want hij vond het niet nodig.
1: Okay.
0: Nou, is toch wel weer, aardig, hè. Heb jij wel eens geluk bij een ongeluk gehad? Laat het weten via de NPO Luister-app. En jouw geluk kan dan omgezet worden in chocolade.

0: smelt er echt wel een beetje van, hoor, van deze topsong. Changes coming around the band Jet Rebel. Fijn dat hij weer terug is.
1: NPO Radio 2. Evelien de Bruin.
0: Hallo. Welkom in mijn kroeg, Sabrine.
2: Hallo.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik was op de zender wat verhalen aan het vertellen over geluk bij een ongeluk. En daar ging jij op aan, want jij hebt wel de overtreffende trap daarvan meegemaakt.
2: Nou ja, ik zelf niet. Mijn zoon, toen 8 jaar, Teun,
0: ja?
2: die baalde enorm. Want hij mocht niet van ons naar het concert van Rammstein, wat toen het Stadspark was.
0: Ja.
2: En nou, toch met zijn vader even erheen gegaan.
0: Waarom mocht hij eigenlijk niet van jullie?
2: Nou, we vonden hem te jong en Rammstein, ja, dat, ja. We dachten, nou, wacht
0: die
2: nog maar even. En nou, hij luistert al heel lang, al van jongs af aan, naar Rammstein. En dan valt hij bij je slaap en dat is helemaal zijn ding.
0: Geweldig.
2: Nou, dus hij naar het Stadspark toe met zijn vader en staat daar wat te zingen en te zwingen en alles mee te brullen. En stopt er een busje en er stapt een man uit, een Duitse man, en die zegt, willen ze naar innen? Ja, en zonder aarzelen stappen ze gewoon bij de kerel in die bus.
0: Wildvreemde kerel in een busje.
2: Ja, en de poorten gingen open en ze worden zo terrein opgereden. En zo hebben ze alsnog toch het concert zo'n beetje helemaal mee mogen maken.
0: Wat fantastisch. Wie was die man dan?
2: Ja, dat was iemand van de crew.
0: En die dacht, ach, dat jochie daar.
2: Ja, ze pikte geen meisjes meer op toen.
0: Nee, verstandig.
2: Toen zijn ze maar vaders met kinderen gaan oppikken of zo. Ik weet het niet. Maar.
0: En hij heeft toen het hele concert van Rammstein mee kunnen maken?
2: Ja, bijna helemaal, ja.
0: Geweldig. Heeft hij ze ook nog mogen ontmoeten? Of was dat dan net weer een beetje te ver?
2: Nee, dat dan niet. Nee. Maar wel het een mooie plek in het veld. En alles mee kunnen krijgen. Ja, alle vuurwerkshows enzovoort, ja.
0: Wat een droom voor Teun.
2: Ja, dus een gelukje voor hem.
0: Ja.
2: Maar de pech voor mij is dat ik er niet bij was.
0: Ja, dat is dan wel weer jammer, hè? Ja. Dat, maar ja, goed, je kan het mooi navertellen. En geluk bij een ongeluk. Je krijgt Evelien chocolade naar je toe gestuurd voor dit mooie verhaal.
2: Nou, super. Lekker.
0: Fijne middag, Sabrina.

0: Michael Jackson en Off the Wall op NPO Radio 2. Ben afgelopen week toch naar de film geweest, ondanks de bakken van kritiek over de inhoud. Je zou inderdaad kunnen zeggen dat het de light versie is van het leven van Michael Jackson. Maar er zijn ook in die film toch echt wel veel pluspunten te noemen. En dat is echt onder meer dat de kleine Michael Jackson, de sterren van de hemel, speelt. Jafar Jackson, angstvallig qua uiterlijk en stem ook, in de buurt komt van Michael zelf. En de muziek. Wat hebben ze dat ongelooflijk goed gedaan. Ik had zelfs op een gegeven moment het gevoel dat ik bij een van die concerten van de Jacksons was. Echt fantastisch. Dus als je het alleen maar over de muziek wil laten gaan, dan moet je gewoon naar die film toe gaan. Deze uitzending van Evelien eindigt met een dienstmededeling. Namelijk zometeen hier Hallo met Daniel.
1: Er is maar één.

0: Thank you for listening. Until next time. Lots of love.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
5: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
10: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
9: En voor de sta-opstoel van Toon.
11: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
14: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
12: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen... Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
19: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
20: Hartelijk welkom. Het is zondagmiddag, nieuwe aflevering Hallo met Daniel. Eerst het NOS-journaal. Met Suzanne Vries. Goedemiddag, Suus.
21: Goedemiddag, Daniel. De schrik zat er goed in bij de 32 watlopers... die vanochtend in de problemen kwamen bij aanbeland. Dat zegt de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. De watlopers hadden hulp ingeroepen omdat het water ineens snel opkwam. Ze werden met boten en helikopters gered.
22: In gezamenlijkheid zijn alle 32 watlopers in veiligheid gebracht... en naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht... om daar een hapje te eten, droge kleren aan te doen... te douchen voor zover nodig en ook medische hulp te krijgen voor zover nodig... En op dit moment is alles afgerond en iedereen in veiligheid.
21: De situatie heeft veel indruk gemaakt op de watlopers, zegt de KNRM. In Bavel in Noord-Brabant is gisteren een jongen van 17 beroofd. Onder bedreiging van een vuurwapen moest hij spullen afstaan. Hij en een vriend zijn daarna in een auto gestapt om de daders te achtervolgen. Dat heeft geholpen, want de politie wist de verdachte op de snelweg aan te houden. Het zijn vier mannen tussen de 17 en 25 jaar. Het Zwitserse horlogemerk Swatch roept klanten via sociale media op om niet massaal naar hun winkels te komen. Gisteren liep hun actie uit de hand in meerdere steden. Er stonden namelijk honderden mensen te wachten voor de horlogewinkels voor een scherp geprijsd klokje. Agenten moesten ingrijpen om de drukte onder controle te houden. Hetzelfde gold ook voor andere winkels in Rotterdam en Leidschendam. Zelfs in het Verenigd Koninkrijk en in Thailand liep het uit de hand. Volgens het horlogemerk is het helemaal niet nodig om massaal te komen, want de horloges blijven nog maanden beschikbaar. En het is einde verhaal voor Max Verstappen bij de 24 uur van de Nürburgring. Vlak voor het middaguur kreeg de Mercedes waar hij in rijdt technische problemen. Er zou iets aan de hand zijn met een aandrijfas en dat is niet zo snel op te lossen. Verslaggever Martin Vriesema hoorde van een baas van Mercedes hoe Verstappen reageerde.
0: Ja, die had hem natuurlijk wel gesproken en ja, zeker was Verstappen teleurgesteld. Maar Wendel legde ook uit, dit is een veel eisende sport en dit soort dingen gebeuren. Dat blijkt maar weer eens. En dat snapt Verstappen natuurlijk als geen ander.
21: Ja, Verstappen lag met zijn team lang op kop om de 24 uur van de Nürburgring te winnen. Monteurs die proberen de auto nu nog wel op te lappen, zodat hij wel nog kan finishen. Maar winnen zit er dus niet meer in. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien met mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden.
20: Dankjewel, Suus. Dan de verkeersinformatie. Dennis Mooij zit bij de ANWB. Goedemiddag, Dennis.
8: Een hele goede middag. Er staat ruim 200 kilometer file. Er staan files bij de verschillende grensovergangen naar Duitsland. En daarnaast heb je op deze wegen de meeste vertraging. Na A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Knoopert-Leende-Heide een kwartier extra. Op de afsluitdijk van Heerenveen naar Horen heb je voor Den Oever ook 15 minuten extra nodig. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum doe je er 10 minuten langer over. Ook 10 minuten vertraging op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. En op de N57 van Middelburg naar Rotterdam tussen de Haringvlietdam en Hellevoetsluis ook weer 15 minuten vertraging.
20: Dankjewel.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Steen, Evenhout, Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
25: De laatste speelronde van de Eredivisie.
26: Alle 9 wedstrijden.
25: Tegelijkertijd.
27: NOS langs de lijn.
24: Om 2 uur.
27: Wie luistert, weet meer.
28: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
25: De laatste speelronde van de Eredivisie.
24: Zondag, NPO Radio 1.
29: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
30: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
29: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
31: Oh, oh, oh, oh.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
6: Hallo, met Daniel.

Kurt Nielsen en She's So High. Kan je je 2003 nog herinneren? Het jaar dat de Idols-gekte zo'n beetje heel Europa overnam. En misschien ook wel de wereld. Wij hadden natuurlijk mensen die posters voor hun ramen gingen hangen. Want was je dan voor Jim of was je voor Jamai? En uiteindelijk won Jamai. En in Noorwegen was het de man die je net hoorde, Kurt Nielsen, die daar de Idols-competitie won. Het werd er ook nog een World Idol georganiseerd. Een televisieprogramma wat in al die landen werd uitgezonden. En het was een beetje een soort Eurovisie Songfestival van Idols winnaars. Kurt Nielsen, die je net hoorde, die won die competitie uiteindelijk. En onze Jamai, die eindigde helemaal onderaan. Ja, dat is echt een beetje sneu. Die werd 11e van de 11. Kelly Clarkson zat er trouwens ook nog bij. Die natuurlijk in Amerika Idols had gewonnen. Dat

kunnen. Alhoewel, ik zag dat er genoeg mensen op uit zijn gegaan. Ik bedoel, we hadden het natuurlijk net over het watlopen, wat dramatisch had kunnen aflopen, maar gelukkig goed is afgelopen. Nou ja, doe voorzichtig als je de deur uitgaat en toch lekker met je honden of weet ik veel wat het weer gaat trotseren. Nou, trouwens, zo erg zit het ook weer niet. Hier in Hilversum is het gewoon een klein beetje bewolkt en zo. Ik hoop dat het bij jou beter is in ieder geval. Lekker veel muziek staat voor je klaar. Bijvoorbeeld nu de dame waarvan sommige mensen zeggen, ja, zij heeft eigenlijk de weg vrijgemaakt voor Taylor Swift om de wereld over te nemen. Zij was een beetje

De 20-jarige Somber, die inmiddels de ene na de andere hit scoort. Iets meer dan een jaar geleden zat hij met vrienden in Los Angeles. En was hij een beetje gefrustreerd. Zei hij tegen zijn vrienden, ja, het gaat me ook nooit lukken om een hit te scoren. Ik maak wel goede liedjes, maar hoe komen mensen nou uiteindelijk achter wie ik ben? Nou, uiteindelijk had hij een aantal gelukjes. En zo viel hij in de smaak bij de grote platenlabels. En dan kan het in één keer heel erg hard gaan. En nu is hij al op het punt dat hij een nieuw paspoort nodig heeft. Omdat er te veel stempels in zitten. Ja. Kan hard gaan natuurlijk. Zometeen All Saints. En nu een nummer waarvan Andrew Gold zweert dat het niet autobiografisch is. Maar de tekst lijkt toch wel heel erg te matchen met zijn verleden als jongetje die een beetje alleen werd gelaten toen zijn zusje werd geboren.

0: Andrew Gold, Lonely Boy. Over een jongetje die in één keer heel eenzaam bleek te zijn toen zijn zusje geboren werd en zijn ouders eigenlijk alleen nog maar aandacht voor dat zusje hadden. Is een serieus probleem. En daarom ook dat steeds meer ouders ervoor kiezen om one and done te zijn. Ja, dat is een beetje een soort internetnaam voor als je dus besluit om één kind te krijgen en het daar dan ook bij te houden. Je hebt er één en daarna ben je er klaar mee. Steeds populair. En dat zal vast niks te maken hebben met het feit dat het ook allemaal moeilijker te betalen is. Goed, dan zonnige periode en hier en daar ook een buitje. 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel bewolking en regen. Maar in de middag is tussen de buien door wat zon zichtbaar. Het is dan eveneens 12 tot 15 graden. En dan de situatie op de weg. Dennis Mooij zit bij de ANWB. Goedemiddag, Dennis.
1: Een hele goede middag. Er staat net geen 130 kilometer file. Er staan files bij de verschillende grensovergangen naar Duitsland. En op de A7 van Heerenveen naar Hoorn moet je ook rekening houden met extra reistijd. Voor Den Oever doe je er 10 minuten langer over. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem, tussen knooppunt Beekbergen en Schaarsbergen, doe je er 20 minuten langer over.
0: Dankjewel. En Suzanne de Vries heeft het laatste nieuws van de NOS. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daniel. Rusland zegt dat het is aangevallen door meer dan 500 Oekraïense drones. Daarbij zijn minstens 4 doden gevallen. De aanvallen waren onder meer gericht op Moskou. Rusland heeft op zijn beurt bijna 300 drones afgevuurd op Oekraïne. Een ramkraak op een parfumwinkel in Boksmeer heeft voor veel schade gezorgd. Op foto's is te zien dat de ruiten van de gevels gesneuveld zijn. De daders gingen daarna vandoor in een gestolen auto. Die is verderop teruggevonden. En de politie denkt dat ze van vluchtauto gewisseld zijn. Zo'n 30.000 mensen in de Duitse stad Pforzheim hebben hun huis moeten verlaten. In de stad ten westen van Stuttgart is een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden tijdens werkzaamheden. De bom wordt later tot ontploffing gebracht. En in Engeland is de wandeling van een hond helemaal misgegaan. Het middelgrote zwarte dier met een grijze, schattige snuit die viel in een natuurgebied in een gat en kwam 6 meter onder de grond vast te zitten. Er kwam een reddingsteam van 18 mensen en zij zijn 6 uur lang bezig geweest om de hond weer los te krijgen. En toen gebeurde dit. Ja, ze wisten hem er dus uit te krijgen. Je hoorde nog iemand doen een riempje om voordat hij er weer vandoor gaat. Nou, die hond, toen hij eruit kwam, begon meteen te kwispelen. Liep daarna lekker naar een waterbakje wat speciaal voor hem was neergezet. En ging lekker wat drinken na die 6 barre uren.
0: En dat die snuit schattig was, is dat de mening van de NOS of is dat jouw persoonlijke?
2: Dit is wel echt de mening van de NOS.
0: Wat zei je?
2: Verifieerd.

tekst voor dit nummer onder ogen. En hij vond het allemaal maar een beetje te simpel. Hij dacht, ja, het klinkt een beetje als een kinderliedje. We moeten eigenlijk het liedje een smoking aantrekken. Dat waren zijn woorden. En dat deed hij door onder andere de regel toe te voegen... Crystal Raindrops in the Sky. Om het net even een klein beetje meer cachet te geven. De Zipservice. Om dan ook maar even een moeilijk woord te gebruiken. Goed, de Zipservice. 5 fragmenten van bekende nummers. Je laat ze even op je inwerken en dan probeer je zoveel mogelijk titels op te noemen van de nummers die je net hebt gehoord. En als je 3 goede titels opnoemt, dan win je de Hallo met Daniel Powerbank. Herken je alle 5 de titels, krijg je er ook nog eens een nieuwe platenspeler bij. Het zijn echt

0: Evanescence, My Immortal. Ja, wel even netjes wachten tot het is afgelopen.
1: De Zip Service.
0: Koen, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Hoe brak ben je?
2: 7,5.
0: Zo, dat is flink.
2: Wat
0: is er gebeurd gisteren?
2: Nou, wij hebben een fantastisch voetbalteam. Die niet van die fantastische resultaten behaalt. Maar toch organiseren we elk seizoen een wedstrijd van het jaar.
0: Ja.
2: En daar roepen we al onze supporters om toch te komen kijken. En dan hopen we dat we ook wel een keer een mooi resultaat halen. Maar dat is dit jaar weer niet gelukt. Maar we hebben er wel een mooi feestje van gemaakt daarna.
0: Oké, dus jullie hebben verloren bij de wedstrijd van het jaar. Dat gebeurt eigenlijk ieder jaar. En dan zetten jullie het op, op een zuipen. Zo begrijp ik het zo goed?
2: Ja, zo ongeveer.
0: Ja, nou lekker. Hé, misschien kan ik je kater iets verzachten door je een plaatsspeler te laten winnen. Of in ieder geval die powerbank. Ik ga je 5 fragmenten van bekende nummers laten horen. En zodra ze allemaal geweest zijn, mag je titels gaan opnoemen.
2: Nou, ik ga ervoor.
0: Nou, luister goed. Dit zijn jouw fragmenten. Hier komen ze.

0: Wat heb je gehoord?
1: Gimme Gimme van ABBA.
0: Ja.
1: Rehab van Amy Winehouse.
0: Ja.
1: Zo Stil in Mij.
0: Ja.
1: Another Day.
0: Wat
1: Tears for Another Day.
0: Hoe zei je dat die heette?
1: Tears on Another Day.
0: Ja, hij heet iets anders, maar ik reken het goed. En heb je die laatste ook nog?
1: Ja, die was heel slecht te horen via de telefoonverbinding.
0: Ja, dat is...
1: Nog een stukje
0: kunnen. Nee. We houden het dan bij 4 goede antwoorden. En dan win je de Hallo met Ario Power. Jij krijgt die powerbank, krijg je opgestuurd. En The Weeknd, die heette namelijk eigenlijk Save Your Tears. Dus hebben we een matstukje al een beetje. En die laatste was Gypsy van Fleetwood Mac.
1: Ah ja.
0: Maar de powerbank is voor jou.
1: Vet.
0: En je mag ook nog eens bepalen welke van deze nummers je dan het leukste vond.
1: Ja, toch die we gemist hebben dan.
0: Dan gaan we toch Gypsy draaien.
1: Mag ik dan alsnog raden? Oh nee.
0: Nee, zo werkt het helaas niet. Maar ik ga Fleetwood Mac voor je draaien. En ik wens je een fijne trip naar huis.

0: We onderbreken deze plaat even voor een spookrijder. Dennis, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Op de A4 Amsterdam-Den Haag kom je tussen het Ringvaartaqueduct en Leidschendam een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog een keer traject, A4 Amsterdam-Den Haag, kom je tussen het Ringvaartaqueduct en Leidschendam een spookrijder tegen.
0: Dankjewel. En dan terug naar Direct.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
4: Vanavond in Over Mijn Lijk.
5: Je wil een urn met fantoprint?
6: Ja, maar Niels niet. Maar even liggen erin.
7: Echt een zielsgelukkig mens. Ik heb goede vrienden om me heen. Ik heb een mooi huis.
8: Hij ligt in coma aan de beademing. En vanavond worden de machines uitgeschakeld. Ja.
4: Over Mijn Lijk. Vanavond om 5:10 bij BNNVARA op NPO 1.
3: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
9: Eén minuut voor drie. Zometeen hier Xavier Rudd, Follow the Sun. En je kunt nog steeds je favoriete Franstalige nummers insturen voor de Chansondag. Ik heb nog een plekje vrij voor iets Franstaligs. Eerst het NOS Journaal met Suzanne de Vries. Goedemiddag.
10: Goedemiddag, Daniel. In de Oost-Duitse stad Leipzig is een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was van een bekende leeuwentemmer. Zij staat lokaal bekend als tijgerkoningin. De tijger ontsnapte uit een verblijf op een industrieterrein in Leipzig. Daar zou het dier een assistent van de leeuwentemmer hebben aangevallen. Die raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben de tijger in een tuin in Leipzig doodgeschoten. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is een internationale noodsituatie. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al 80 mensen overleden. En van nog eens 150 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn. Het is een zorgelijke situatie, zegt Afrika-correspondent Maurice Leijden.
11: Dat heeft er ook mee te maken dat het gaat om een zeldzame variant, de zogeheten Bundibugyo-variant. En daartegen is nog geen goedgekeurd vaccin of specifieke behandeling. Dus wat hulpverleners nu vooral kunnen doen is mensen voorlichten, uitleggen wat de symptomen zijn en dan zorgen dat je uit de buurt blijft van mensen die symptomen hebben.
10: Ongeveer de helft van de mensen die ebola krijgt overlijdt eraan. De Universiteit Utrecht kan morgen alle systemen weer gebruiken. De universiteit had problemen met het netwerk en de websites. Dat kwam door een brand 2 weken geleden in een datacentrum in Almere. De oorzaak van die brand is nog niet bekend. Een half uur geleden is de allerlaatste speelronde van de Eredivisie begonnen, met maar liefst 9 wedstrijden. PSV is al landskampioen, dus het gaat nu vooral om de plekken op de ranglijst. En onderaan is het spannend bij SC Volendam tegen Telstar, zegt commentator Anne de Jong.
12: Ja, ze spelen allebei 33 speelrondes en precies komt het zo uit dat het hierom gaat. In deze wedstrijd kunnen zowel Telstar als Volendam lijfsbehoud afdwingen voor volgend jaar. En ze hebben er ook allebei nog een goed gevoel over.
10: Inmiddels staat het 1-0 voor Volendam. De winnaar hoeft geen play-offs te spelen om in de Eredivisie te blijven. Het weer, veel bewolking en ook stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Dat wordt dan ongeveer 15 graden.
9: Dankjewel, Suzanne. En dan de uitgebreide verkeersinformatie, Dennis.
13: De melding van de spookrijder op de A4 Amsterdam-Den Haag, die staat nog. Die meldde ik al een minuutje of 5 geleden. Dus het blijft oppassen daar. Op de A2 in het uiterste zuiden van Limburg, de A2 vanuit Luik naar Eindhoven, heb je tussen IJsden en Maastricht-Noord 3 kwartier vertraging. Door een kapotte auto is de linkerrijstrook dicht. Dan de A7 op de Afsluitdijk richting Horen voor Den Oever 10 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens 1 kwartier extra. En de A76 vanuit Geleen naar Duitsland voor de grensovergang 10 minuten vertraging.
9: Dankjewel. Het is zondag, Chansondag. Tijd voor een Franstalig liedje op de radio. En jij mag een suggestie doen. Wat zou je graag willen horen? Heb je iets op vakantie ontdekt? Of is er iets wat er sowieso in je playlist staat waarvan je denkt, oh ja, dat is in het Frans en dat vind ik supermooi? Stuur het even door via NPO Luister. En wie weet hoor je het zo meteen voorbij komen.
14: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. 30. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Steen, evenhoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/sugero.
16: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
17: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
16: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
18: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
19: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
20: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
21: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus speelbewust.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
24: Met Daniel.

opvallend is aan in deze Travis Xavier Rudd. Die heeft een beetje hetzelfde wat je van veel artiesten hoort. Eigenlijk hoe kleiner de zaal, hoe beter. Want je hebt tegenwoordig natuurlijk de Harry Styles'en van deze wereld. Hè, die dan 10 keer de arena, niet helemaal uitverkopen, maar in ieder geval wel aardig vol weten te krijgen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk hartstikke onpersoonlijk. Want als je dan naar de mensen kijkt vanaf het podium, dan is het één grote zee van mensen. Het zijn eigenlijk het is meer een soort massa die kolkt en beweegt. Het is veel leuker volgens Xavier Rudd en vele andere artiesten om er voor een kleinere zaal te staan. Nou is dat Xavier niet helemaal gelukt, want hij staat binnenkort wel in Nederland, maar niet bepaald op een kleine locatie. Hij staat dan ook op 8 juli 2026... samen met Emily de Wild, die dat altijd presenteert op Royal Park Live. Bij Paleis Soestdijk. Ja, dat is wel een bijzondere locatie. We zijn daar een tijdje geleden geweest om die gekke filmpjes op te nemen voor de Koninklijke 500. Ik weet niet of je die hebt gezien. En het is wel een hele, hele bijzondere plek om een concert te organiseren. Royal

0: En dan zal je denken dat hun schrijfproces ook heel verfijnd is. Weet je wel? Daar komt niet een rijmwoordenboek aan te pas of zo. Nou, wel dus.
1: I was on rhymebrain.com, which is how I like, you know, look for rhymes. And he
2: Rhyme
1: was like,
2: brain.
1: Yeah, and he was like, oh, check this out. And just got out of the drawer like a glass thing, and in it had a piece of paper of Amy Winehouse's writing from Back to Black, and I was like shook to my core. But also on that paper was like her writing her rhymes, and she was like, and san can
2: wow.
1: ran, and she just wrote them all down like that. And I was like, oh my god.
0: Ja, dan kan je nog zo goed zijn. Soms heb je gewoon een klein beetje hulp nodig om te rijmen. En in het geval van Amy Winehouse dus, rijtjes, rijmpjes op een papiertje. En in het geval van Ray, de Engelstalige versie van Mix Rijmwoordenboek. Ken je die nog? Die komt altijd bij Sinterklaas tevoorschijn. Ginger Ninja, Sunshine, hoor je zo meteen. En dit zijn de Eagles, Hotel California.

0: De Eagles. Hotel California. Bij NPO Radio 2. Het is zondagmiddag en het weer is niet echt om over naar huis te schrijven. Veel bewolking en stevige buien. Het is rond de 14 graden. Morgen wisselen zon, wolken en ook dan weer buien elkaar af. Het wordt dan een graad of 15. NPO Radio 2. Meteen hier, de Chansondag. Ruimte voor een Franstalig liedje. Je gaat Joan Osborne horen en nu Ginger Ninja Sunshine. Maar eerst, toch wel even terugkomend op het verkeer. Ja, want Dennis, daar ben je met de verkeersinformatie. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag. In het uiterste zuiden van het land loopt het vast op de A2 vanuit Luik naar Maastricht. Tussen IJsden en knooppunt Kruisdonk heb je een half uur vertraging door een auto met pech. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de Duitse grens 20 minuten vertraging. Na 76 van Geleen naar Duitsland. Ook voor de Duitse grens 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
1: Hoi.

0: Joan Osborne. One of Us.
1: Chansondag. Chansondag.
0: Frans, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daniel.
0: Ja, en what's in a name zeggen ze dan in het Engels, hè? Want je bent een enorme francofiel.
2: Nou, ik ben redelijke francofiel. Maar mijn vader was een grotere francofiel.
0: En hoe is dat bij je vader ontstaan, weet je dat?
2: Ik heb geen idee. Wij komen uit Maastricht namelijk.
0: Ja.
2: Dus ja, weet, dan is de linker richting Frankrijk is nou natuurlijk gauw gelegd.
0: Ja, voor jullie is het 2 uurtjes rijden en dan ben je er al, denk ik.
2: Ja, toen ik klein was, wij gingen vaker naar Parijs of dat ik naar Amsterdam kwam.
0: Ja, nou ja, en dan denk ik dat je uiteindelijk... Nou goed, ik wil Amsterdam zeker niet tekort doen, maar Parijs is wel mooi als je dat in de buurt hebt, relatief gezien.
2: Ja, absoluut, ja.
0: Ja. En wat is je daarvan bijgebleven?
2: Mijn vader was een kok en wij waren met z'n... Ik had nog een broer en mijn moeder en mijn vader. Mm-hmm. En wij zaten in een restaurant. En wij aten ook als Fransozen. En Fransozen een stukje verderop, die hadden zoiets van... Waar komen die toch vandaan? Die kwamen naar ons toe om te vragen waar we vandaan kwamen. Ze konden onze taal niet verstaan.
0: Wat goed. Hey, maar je zegt, we aten ook als Fransozen. Dat betekent dus ook wel af en toe wat gewaagde stukken vlees. Hè? Dingen als ingewanden en zo.
2: Nou, dat viel nogal mee. Maar veel stokbrood erbij en uiteraard wijn.

0: Ja, ik heb dus lang geleden in Frankrijk op school gezeten. En ik vertel mensen nog wel eens dat wij dan wordt er op school wordt er tussen de middag warm gegeten in Frankrijk. Ja. En dan staat er op de lerarentafel staat ook een fles wijn. Want je gaat toch niet eten zonder een fles wijn erbij? Dat kan niet in het hoofd van de gemiddelde. Ja, ja, dus dat hebben jullie lekker overgenomen.
1: Ja, absoluut.
0: En tot op de dag van vandaag nog steeds, begrijp ik.
1: Ja, uiteraard.
0: Ja, precies. Hey, Frans, dan richting de muziek. Want hoe ben je bij deze plaat gekomen?
1: Nou, toen jij nog op de donderdag zat, donderdagavond, had je chanson donderdag.
0: Ja, chanson donderdag.
1: Daar heb ik hem toen een keer voor de eerste keer gehoord.
0: Oh, wat goed. Ja, want we deden dit inderdaad eerst op donderdagavond. Dat is inmiddels alweer bijna 2 jaar geleden. Ja. En toen hoorde jij deze een keer voorbij komen. Toen dacht je zo, die moet op mijn lijstje.
1: Oh ja, dat is echt, ik had zoiets van, wat gebeurt hier? Want eerst had ik niet in de gaten wat er gebeurde. En dan ga je dus op een gegeven moment denken, verrekt is Lara Fabian, dat vertelde je toen. Ja. En toen ben ik dat gaan uitzoeken. En denk van, nou begrijp ik. En toen begreep ik ook wat het publiek zingt.
0: Want
1: het publiek zingt dus on time. En niet, dat is gewoon, en wat het publiek doet is een liefdesverklaring aan haar.
0: Ja, het is echt een heel. En je merkt ook dat zij er in die live uitvoering, want die wil je dan horen, wordt zij er ook een beetje door overvallen, hè?
1: Ja, want dat blijkt dus ook. Ze kwam toen terug uit een beetje moeilijke periode. Ja. En toen had iemand van het publiek samen met de pianist dat geregeld. Tot zij het gingen overnemen.
0: Ja, het is een heel mooi live optreden. Want inderdaad, je hoort haar op een gegeven moment ook zeggen van, oh, zo, nou, daar was ik even niet op voorbereid.
1: Ja,
0: zo,
1: juist. Ik ben helemaal van het padje af, zou ik zeggen.
0: Ja. Nou ja, dan ga ik die live-uitvoering van Je T'aime van Lara Fabian draaien. Want daar gaat het over. En dan wil ik jou ontzettend bedanken, Frans, dat je me hebt aangevraagd.
1: Graag gedaan.

Ja, mooie plaats voor de Chansondag. En goed ingeleid door Frans ook. Die vertelde over hoe dat publiek haar eigenlijk verraste met een soort ode aan Lara Fabian. We gaan hem toevoegen aan de Chansondag playlist, want die is er ook. Als je op Spotify even opzoekt, NPO Radio 2, ons eigen account, staan daar allemaal playlisten van, nou ja, wat we allemaal hebben gestemd voor de top 2000 als discjockeys van Radio 2, maar ook de Chansondag playlist.

0: En don't dream it's over. En ja, het zit er toch bijna op wat betreft het radioprogramma. Wat klaar is. Bruggetje dit, hè?
1: Ja, ik hou ervan. Dat is fijn.
0: Wat ga je allemaal doen zo meteen op de radio, Klaas?
1: Ja, we gaan gewoon lekker de middag voortzetten met heel veel fijne muziek. Ik ga ook een klein beetje vooruitblikken met je. Van, zijn er nog leuke dingen om te doen deze week? Ik heb bijvoorbeeld een hele leuke film in de aanbieding.
0: Oh?
1: Ik denk, die is wel, nou, leuk is eigenlijk niet het goede woord. Het is een beetje een film die nog rond de 4-5 mei vieringen hangt. Maar waarvan ik denk, wel interessant om naar te kijken.
0: Goeie tease. Dus ja. Ik moet blijven luisteren voor deze film.
1: Ja, dat was het hele idee van deze tease.
0: Hartstikke goed. Ja, en ik zit even te spieken. Mag ik al een beetje verklappen wat je gaat draaien?
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja.
0: Ik zie een Pharrell Williams, Happy. Ik zie een Paul Simon, Graceland. Nou, dat komt helemaal goed, Klaas. Veel plezier.
1: En blauw, de scene. Dus dat vind ik ook heel erg leuk.
0: Altijd goed, T-Lau. Heel veel plezier en tot volgende week.
2: Er is maar één.
3: NPO Radio 2.
2: NPO Radio 2.

0: En dit is het geluid van de dag.
1: Heeft u een droom?
2: Ik wil ooit samen met mijn oom een café openen in Amsterdam.
1: Wat houdt u tegen om dat te doen?
2: Ik heb geen oom.
0: BNN! Dit is NPO Radio 2.
3: Ster.
0: Sugiro, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugiro.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu
9: big deals bij Keukenconcurrent.
8: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
12: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
13: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: 4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand. Niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wel uit de nucleaire waakhond zijn zorgen over de aanval. Wie er achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment geldt er een staakt het vuren. Toch zijn er de laatste weken geregeld schendingen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. Studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Martijn van Beek, dankjewel. Voor verkeersinformatie schakelen we even met Dennis Mooij bij de ANWB. Goedemiddag.
6: Een hele goede middag. In het uiterste zuiden van het land loopt het vast op de A2 vanuit Luik naar Maastricht. Tussen Oostmaarland en Meersen doe je er een half uur langer over. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar 20 minuten extra. En op de A20 Gouda Hoek van Holland is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen de afritten Krooswijk en Delfshaven is de weg afgesloten. Omrijden doe je via de ring Rotterdam-Oost en Zuid of de A16 en de A15. Op de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens heb je nu 25 minuten vertraging.
5: Dennis, dankjewel.
6: Hoi.
5: Zo meteen tijd voor Klaas. We beginnen met Paul Simon en Graceland. Tot zo.
15: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
16: Pap, die moeten we hebben.
15: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
17: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
16: Onlineveilingmeester.nl.
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
20: Wow!
19: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Bioderma, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
24: Sta je in de file en spot je ruitschade?
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
27: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
28: In Blauw volgen we 8 agenten en een arrestatieteam. Steeds vaker geconfronteerd met geweld, vuurwapens en verdachten die steeds jonger zijn. Een enorme uitdaging voor de politie. Hoe is het om aan die frontlinie van de samenleving te staan? Blauw, morgen om 8:30 bij Avro Tros op NPO 1.
27: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
29: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: Pharrell Williams en Happy. En daarvoor uit de tijd dat Mandela nog gevangen zat in Zuid-Afrika. Paul Simon en Graceland. Paul die had een bootleg in handen gekregen met zogenaamde Umbugangu muziek. Zo zeg ik het goed, toch?
1: Als je het sneller doet, klinkt het minder raar.
0: Umbugangu muziek, dat klinkt zo. Hij was helemaal gebiologeerd door de muziek en besloot daar naartoe te reizen. 2 weken spannende opnames met lokale muzikanten. Maar het is gelukt en het werd een iconisch album, kan ik wel zeggen. Goedemiddag, het is 14 minuten over 4. Welkom allemaal.

tijd voor Klaas. Straks nieuwe muziek voor je uit Engeland. Ik geef je zo wat tips voor de komende week. Wat kan je doen en waar moet je aan denken? En natuurlijk ruimte voor een verzoekje voor jou. Maar eerst gaan we even terug in de tijd. Je weet het, hè? De Scene heeft nu Siep van der Ploeg als leadzanger. Maar in 1991 was het nog gewoon Lelau. En hier is Blauw. Ik probeer het niet te rijmen, maar het ging per ongeluk. Sorry daarvoor.

0: en Olivia Dean. En Rain In Me.
1: De eerste versie. Rain Me In.
0: Rain Me In, oh ja, inderdaad, je hebt gelijk. En de eerste versie, die was alleen van Sam. Dat was best wel een beetje een bittere pil. Dat was niet heel positief. En toen kwam Olivia Dean erbij, maar hij zei... dan wil ik ook, Olivia, dat je er ook een couplet bij schrijft. Dat het een soort dialoog wordt. En die heeft dus een speciaal vers geschreven... wat eigenlijk Sam subtiel aanmoedigt om open te blijven staan... en niet weg te rennen. Nou, is toch mooi hoe een liedje kan blijven doorontwikkelen, hè?
1: Ja.
0: Waarom, ja... Tijd voor Klaas op NPO Radio 2 de komende week. Ja, wat kan je doen? Waar moet je aan denken? De eindexamens komen er natuurlijk. Die zijn al volle bak gaande.
1: Ja, zijn volle bak gaande.
0: Bij mij thuis ook eentje. So far, so good, denk ik. Niet helemaal zeker. Nee, het zat er van, ja, weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, maar het voelt ook altijd als jinxen als je zegt, oh, dit ging heel goed.
0: Ja, dat is waar, ja. Je kan natuurlijk wel een beetje controleren. Maar welke examens komen er nog aan?
1: Ja, best wel veel. In ieder geval morgenochtend staan Duits, natuur en scheikunde en Engels alweer op de planning.
0: Ja, dus iedereen die examens moet doen deze week, heel veel sterkte. En even een tipje voor iedereen denkt, nou, ik niet, maar misschien iemand uit mijn omgeving. Dit is je reminder om even een appje te sturen. Wie weet kan iemand nog even een hart onder de riem steken. Harry Styles,
1: ja.
0: Die stond gisteren voor het eerst in de Amsterdam Arena natuurlijk.
1: Ga je ook?
0: Nee, ik ga niet. Voor zover ik weet nog.
1: Nee, precies. Er zijn zoveel...
0: Er is nog wat ruimte.
1: Er is ruimte, ja.
0: Nog niet alles is uitverkocht. En nou ja, volgens mij de mensen die er waren, die hebben echt genoten. Ik was gisteravond bij Suzanne en Freek.
1: Ja, hoe was dat dan?
0: Dat was echt een hele fijne belevenis. Het is een warme avond. Heel veel liedjes. Want die liedjes van Suzanne en Freek zijn natuurlijk nooit super lang. Dus altijd een beetje 3 minuten. Dan heb je het wel gehad.
1: Jij alles meezingen.
0: Gaat in een ramp. Niet alles meezingen. Maar ik heb wel volle bak... genoten. Daar kan je niet meer naartoe, want dat is stijf uitverkocht.
1: Oh ja, maar ze gaan wel nog heel veel optreden.
0: Ja, dat wel, ja.
1: Vrijdag weer.
0: Ja, maar je kan er niet heen.
1: Nee.
0: Maar besef even dus, 10 dagen lang, 40.000 bezoekers per avond.
1: Ja.
0: Dat is 400.000 mensen, hè.
1: Ja, maar hoe vaak gaan mensen dan ook nog een keer naar Suzanne?
0: Oh, heel veel. Ja, die zijn er ook, ja. Echt, ja. Fans voor het leven die gewoon alles willen meemaken. En dat maakt het ook zo mooi,
1: ja.
0: Vind ik dan. En zometeen heb ik een filmtipje voor je. Eentje waarvan ik denk, ja, nou, is niet per se gezellig... maar wel een hele, een bijzonder inkijkje. Als het waar is. Oké, ik heb heel veel open vragen nu, dat snap ik. Dat komt zo goed.

0: Billy Joel en My Life op NPO Radio 2. Wat een fijn liedje is dat toch, zeg. Die man die brengt de zondagmiddag helemaal bij me thuis. Ja, ik had nog één tip beloven met een hele hoop open eindjes. Dat is ook wel een beetje zo het karakter van de film zelf. Omdat we niet zeker weten of het waar gebeurd is. Het gaat namelijk over de film The Tasters. Het is een Duits gesproken film over iets in de categorie wat echt gebeurd zou kunnen zijn. Van de Italiaan Silvio Soldini. Die heeft wel meerdere goede films gemaakt trouwens. En het is gebaseerd op het verhaal van de Duitse Margot Wilk. En die heeft kort voor haar dood, na de Tweede Wereldoorlog, een interview gegeven aan de Berliner Zeitung, waarin ze aangaf dat ze de enige overlevende zou zijn van een groep vrouwen die gerekruteerd werden als voorproever van Hitler.
1: Neem ze plaats.
2: Niet zo slecht, anders wordt het koud.
1: En Sie würde ich bitten, sitzen zu bleiben. Aufstehen ist nicht gestattet.
3: Warum?
2: In einer Stunde können wir sicher sein, dass das Essen nicht vergiftet ist.
3: Wie vergiftet?
2: Deshalb wurden Sie ausgewählt. Junge und gesunde deutsche Frauen.
1: Nee, das Verbrechen ist Ihnen nicht gestattet.
0: Tja. Jongen. Het is dus een verhaal van, zo opent ook de trailer zeg maar, van de film, waarin de tafel gedekt is en een aantal vrouwen aantreden. Die moeten dus blijven zitten nadat ze een heerlijke maaltijd op hebben om te controleren of ze wel of niet vergiftigd zijn. En dat allemaal onder vreselijke druk. Nogmaals, er is geen onbetwist bewijs dat het waar gebeurd is, maar het geeft wel een inkijkje. Ik heb hem zelf ook nog niet gezien, maar ik hoop van de week toch even langs deze film te gaan om dit daadwerkelijk te zien.
4: Ga je dan wel of geen popcorn eten?
0: Ja, dat je toch een beetje benauwd voelt. Dat je denkt, ik denk het wel.

verhuisd. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. En zo werd het in één keer een soort feministische hymne. Prachtig, hè? Toch? Wel? Ja, ja, zeker wel. En daarvoor Moby, die zelf ook de slidegitaar speelde en de drums toevoegde naar aanleiding van zijn ervaring als DJ in een New Yorkse club. Hij zag daar Big Daddy Kane en Run DMC en toen dacht hij, daar moeten iets meer beats in. En met succes. En dit is Noah Kahan, Stick Season.

dat hij Per Gessler zo hard kan fluiten? Nou, dat is gewoon 12 keer gedubt. Dus hij heeft het 12 keer gefloten. En dan krijg je dit geluid. Dus niet denken, oh, mijn fluitje is heel slecht en heel jammerlijk. Nee, dat is gewoon omdat hij het heel vaak heeft opgenomen. Roxy!

Mijn keuze van vanmiddag is geboren in Walsall, ergens tussen Birmingham en de regen van Engeland, groeit ze op, de dochter van een sieradenontwerper en een muzikant. Ze geniet van oude soulplaten. De muziek is van dat typische Britse. En zij zelf eigenlijk ook. Niet te veel praten, laat maar gewoon horen. En dat doet ze, want toen ze Blue Lights uitbracht, was ze nog tiener. Maar ineens hoorde iedereen het geluid. Die stem, warm.

over Georgia Smith. Nou, en ze viel op, hoor. Drake belde haar, Stormzy wilde graag samenwerken. Maar Georgia bleef altijd een beetje buiten de machine staan. Alsof ze liever observeerde dan meedeed. En nu is er sinds een paar weken nieuwe muziek. Een nummer dat klinkt alsof je om 3 uur 's nachts alleen door een lege stad rijdt. Grote strijkers, veel ruimte, nauwelijks haast en een toefje James Bond. Het is ook geschreven voor een tv-serie, Bait, van Riz Ahmed. Echt een hele goede serie waarin hij ook probeert om een filmrol te krijgen als James Bond. En dit liedje gaat er ook eigenlijk over. Wat kost het nou om jezelf niet kwijt te raken terwijl iedereen iets van je wil? Het past eigenlijk ook echt uitstekend bij Georgia, die nooit doet alsof ze onaantastbaar is. Ze is juist menselijk, kwetsbaar en met vragen. En ik vind dit liedje echt fantastisch. Dat is mijn tipje voor jullie deze middag. Georgia Smith en Price of It All.

wat een cadeautje voor de zondagmiddag. Georgia Smith en Price of It All. Als jij nog een leuke suggestie hebt, laat het gewoon weten via de NPO Luisterapp. Dus deze dame heet Georgia Smith. En ik verwacht veel van haar, hoewel de concurrentie natuurlijk groot is. Hè. We hebben ook Ray, we hebben ook Olivia Dean. En zo kan je nog wel even doorgaan.

0: Reizen was hier. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
8: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
9: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
10: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
11: Dat wordt genieten.
9: Ja, dus. Aldi.

0: zelf wel. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: 5 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden en gaat opnieuw met het ministerie in gesprek over een oplossing. Sinds donderdag zitten in Ter Apel meer dan 2200 vluchtelingen. Van de rechter mogen het er niet meer dan 2000 zijn. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand. Niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment geldt er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente tegen PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen met 2-1. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen twee WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien en dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Martijn van Beek, dankjewel. Verkeersinformatie krijg je van Dennis Mooij bij de ANWB City.
5: Er staat nu zo'n 40 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens doe je er een kwartier langer over. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen de afritten Krooswijk en Delfshaven is de weg dicht. Omrijden doe je via de zuidkant van de stad. En de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens een half uur extra reistijd.
4: Dankjewel.
6: Hoi.
4: Zometeen spelen wij een spel en daarbij valt een schat te winnen. Dus houd jij van lekkere chocola, dan moet je jezelf even opgeven. We zijn op zoek naar twee kandidaten. Het enige wat je hoeft te doen is nu even schat appen naar de NPO Luisterapp. En wie weet heb ik je zometeen aan de telefoon en maak jij kans op die heerlijke prijs.
7: Ster. Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
0: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Oh, nee hè.
6: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
0: Chris?
10: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
16: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: Lekker internationaal. Zuid-Afrika, Italië, Amerika. Damiano, David, Tyler en Nile Rodgers met Talk To Me. En daarvoor Kings of Leon met Sex on Fire. Waarvan frontman Caleb Followill altijd zei van, ik vond het eerst verschrikkelijk, ik moest hard om lachen. Kun je het er niet zo zeggen, zo direct. Your sex is on fire. Is ook wel heel direct, moet ik ook zeggen. Maar het werd uiteindelijk een mega succes. Het enige probleem is dat ik door dat begin niet meer heen kom.
1: Wat denk jij bij het begin?
0: Ja, ik hoor alleen maar even geleden, Tom met zout. Dat is die mama Appelsap die ooit er is ingeschoten. En dat is er nooit meer uitgegaan.
1: Ja, het Timo, is eigenlijk heel, heel poëtisch. Het is In the Dark Alley.
0: Is het In the Dark Alley?
1: Ja.
0: Echt?
1: Ja.
0: Nou, dat maak ik er echt niet van. Maar goed, dat maakt niet uit. Leuk dat je erbij bent. Dit is NPO Radio 2. Tijd voor Klaas tot 6 uur. En ik heb een liedje voor je. En dat is een liedje met een klein verhaaltje. Want het gaat over Private Dancer van Tina Turner. Wat geschreven is door Mark Knopfler. En dat ook daadwerkelijk gemaakt is door Mark Knopfler. Alleen nooit is uitgebracht. Dus ergens op een plank komen te liggen. Lang verhaal kort. Uiteindelijk heeft Tina Turner het gekregen. Ik dacht, hoe zou dit nou klinken? Dus ik op zoek naar dat nummer. Dat hebben meer mensen gedaan. En die hebben het ook niet gevonden. En nou is met AI is Mark even tot leven geroepen. En even kijken, hoe heet die jongen nou? Laszlo Buring. Die speelt dan zelf live gitaar. Dat zie je dan op zijn YouTube-kanaal. Dan speelt hij dus gitaar en hij vult de solos in. En dan geeft hij een beetje het gevoel hoe Private Dancer zou kunnen klinken als Mark Knopfler het gezongen had. Maar het is wel een beetje vreemd om te beluisteren. Een klein fragmentje. You're a private dancer. A dancer for money. Riffje erbij. Dat is toch grappig. Ja, en die stem die is dus AI gegenereerd, denk ik. En die gitaar heeft hij dus gespeeld. Grappig, toch of niet?
1: Wow.
0: Ik wil die versie ook een keer horen, maar goed. Die is er helaas niet, dus die kan ik niet aan je laten horen. Aan de andere kant, deze uit 1984 is natuurlijk een instant klassieker, hè. Tina Turner, Private Dancer. Oh ja, als je mee wilt doen aan een spelletje, geef hem nog even op via de NPO Luister-app.

0: lekker in de oversturing. MGMT. An Electric Feel. En daarvoor Tina Turner, Private Dancer. Jeffrey die stuurde nog van, joh, Mark leeft nog. Hè? Blijkbaar had ik het zo uitgesproken dat het leek alsof ik dacht dat hij dood was. Maar het is meer dat het liedje nooit gaat uitkomen. Althans, misschien kunnen we hem overtuigen.
1: Kun je niet gewoon even een berichtje sturen?
0: Hey, Mark McClaas. Hey, ja. Luister, jij hebt nog een liedje liggen.
1: Ja.
0: Van Tina Turner.
1: Ja.
0: We willen eigenlijk jouw versie wel eens
1: op. Mooi, voor de top 2000.
0: Ik denk dat hij daar gelijk voor valt, ja.
2: Het schattenspel.
0: Speel ik vanmiddag met Lars en Saskia. Goedemiddag allebei.
3: Goedemiddag.
0: Even kijken, Saskia is de moeder.
3: Ja.
0: En Lars, jij zegt dat klopt, hè? En ja. Hoe lang is Saskia al jouw moeder, Lars?
3: 11 jaar.
0: 11 jaar, ja, jij bent 11. En Saskia, wat is Lars voor een jongen?
4: Een drukke jongen, maar wel super slim.
0: Oeh, dus jij hebt... Dat lachje zegt ook gelijk alles. Prachtig. Jullie gaan tegen elkaar strijden. Ik heb 3 inschattingsvragen. Degene die de meeste vragen goed heeft, die wint. Lars, jij bent de jongste. Dus jij mag kop of munt kiezen. Dan gaan we bepalen wie het spel gaat beginnen.
3: Munt.
0: Oké, daar gaat hij hoor. Ik ga hem even opgooien. En het is geworden kop. Dus dat betekent dat je moeder mag beginnen, Lars.
3: Okay.
0: Saskia, ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Was dit een ja? Of?
3: Ja, sorry, kom maar op.
0: Oké.
2: Het schattenspel.
0: Ja, ik dacht dat je even een hele diepe zucht had en dacht van, nou, ik weet het zo net nog niet. Maar goed, we zijn nu begonnen en de eerste vraag is dus voor jou. En die gaat over 1000 poten. Die hebben, veel poten. De meeste... Oh, ik moet eerst de vraag stellen, ja. De meeste 1000 poten hebben tussen de... Moet ik het even goed? Ik ben heel bang.
1: Gaat helemaal goed.
0: Ja, het gaat goed.
1: Vraag staat pas op het einde.
0: Ja, oh ja, gelukkig. Nu zie ik hem staan. Ik krijg in één keer, omdat ik helemaal in de pootjes ben gedoken.
3: Oh,
0: hier komt de vraag. Ja, ik was bang dat ik de vraag al met het antwoord zou geven. Vandaar dat ik even aarzelde. Maar nu komt de officiële vraag. De meeste 1000 poten, die hebben tussen de 40 en 400 poten. Maar sommige, zoals de Eumilifes persoonfoon, die heeft er meer dan 1000. Ook zijn er 1000 poten. Een van de oudste wezens op aarde. Maar hoe lang leefden ze al bij benadering? Hoeveel jaren geleden, denk je?
3: 10 miljoen jaar geleden.
0: 10 miljoen jaar geleden? Staat genoteerd. Lars, denk jij dat die 1000-poot ouder of jonger is dan 10 miljoen jaar geleden?
3: Ouder.
0: Ouder. Dat zeg je met heel veel zelfvertrouwen, Lars. Heb je daar wetenschap van?
3: Nee, maar ik denk dat die 1000-poot wel iets in de dino-tijd was.
0: Lars, deze eerste is voor jou. Want volgens de Blue Planet Aquarium leefde de 1000-poot al 428 miljoen jaar geleden. Dat is zelfs ouder dan de dino's. Ouder dan de vogel. Ja, het is echt ongelooflijk. Dus het is heel lang geleden. En waarom ik net
3: was
0: even...
3: Was het een bodemwezen?
0: Wat zeg je?
3: Was het een bodemwezen wat leeft op de zee?
0: Ja, volgens mij wel, ja. In eerste instantie wel, ja. Maar waar ik even helemaal in zat, was die 1000 pootjes. Want dat was natuurlijk een beetje een raar verhaal. Want die 1000-poot had helemaal geen 1000 poten. Zeker niet in Nederland. Maar dat is gekomen door een verwarring waarschijnlijk. Omdat in het Engels heet een 1000-poot de centipede. En een 1.000.000-poot de millipede. En daar is het een beetje misgegaan. We hebben het slecht vertaald. Dus nou.
3: Ja.
0: Oké. Okay, de eerste voor Lars. En Lars, ik heb gelijk weer een volgende vraag voor jou. En die luidt als volgt. Die gaat over het Guinness World Record boek. Er staan allemaal mooie wereldrecords in. Zo ook die van meeste aantal bruidsmeisjes bij een bruiloft. Hoeveel bruidsmeisjes is het record, Lars, denk jij?
3: 452.
0: 452. Oké. Saskia, denk jij dat het er meer of minder zijn dan 452?
4: Ik denk dat er minder zijn.
0: Jij denkt dat het er minder zijn. En dat is correct. Lars, het waren er wel veel, 168, maar niet 452. Dat was ongelooflijk. Het was een hele bijzondere bruiloft van de Amerikaanse Tina. Er zal ongetwijfeld ook een man bij betrokken zijn, maar die heb je niet opgeschreven.
1: Nee, het gaat echt om dat dus de bruid zoveel bruidsmeisjes had. Dus de bruidegom was echt niet in dit hele artikel te zien.
0: Er was ook nog 1 getuige en 180 gasten op deze bruiloft. Dus het is een gelijk spel. En Lars, dan kom ik weer bij jou voor de laatste vraag.
1: Nee, Saskia mag als eerste kiezen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, oké, sorry. Dat doe ik de hele tijd verkeerd. Dus Saskia, ja. Dan kom ik bij de laatste vraag voor jou. Je kan hem dus binnenhalen of je kan hem verliezen. En luister even goed, het gaat om dit nummer.
5: Ben ik vrijer dan de rest?
0: Ja, en mijn vraag is vrij simpel. Uit welk jaar komt dit nummer?
4: 2005.
0: Oké, okay, weet je van wie het is?
4: Van Bluff.
0: Ja, dat heb je goed, ja. Maar of het antwoord goed is, dat weet ik nog niet. Want ik wil eerst van Lars wezen, weten of jij denkt dat hij ouder of jonger is dan 2005. Dat is een pittig, hè? Dat is een pittig.
3: Ouder.
0: Jij denkt ouder. Lars, deze Bluff, zaterdag heet hij, komt uit 1999, hij is van jou! Ja! Nou, zo hé, Saskia. Gewoon keihard ingemaakt door Lars.
4: Ja, dat
3: maar ik denk dat mama het wel wist uit welk jaar het al kwam. Want mama is heel goed in liedjes raden.
0: Jij denkt dat ze jou heeft laten winnen, Saskia?
4: Nee, dat heb ik niet.
0: Dat heb je niet. Nou, Lars, van harte gefeliciteerd. Saskia, wil je nog iets zeggen tegen Lars?
4: Goed gedaan, schat.
0: Ah.
3: Dank je, mama.
0: En je mag zelf kiezen of je de schat gaat delen, die heerlijke chocoladeschat, of dat je hem zelf opknabbelt.
4: Ik ben ook benieuwd, ja.
0: Dat gaan we nu niet meer horen.
3: Delen.

uit Utrecht van de gelijknamige EP Rondé en Break My Heart. En daarvoor Bluff met zaterdag. Het winnende liedje, kan ik wel zeggen. Even uit de praktijk ingegeven. Je moet je het zo voorstellen. Er was even een telefoontje van de ene naar de andere. Astro, die vroeg even aan Ali of die idee had voor een nieuw nummer aan de telefoon. En die antwoordt vervolgens van je: alsjeblieft, het album kan me even helemaal niks schelen. Ik heb een rat in mijn keuken. Gek, ik heb een rat in mijn keuken. Astro die deed de leadzang van dit nummer. En die heeft het ook geschreven als reactie op dat telefoontje. En de titel is vrij overzichtelijk. Rat in my kitchen.

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Ruben Heijn met It Feels Right.

0: En it feels right. En daarvoor UB40, Red in My Kitchen. Is wel leuk. Ik kreeg een berichtje weer van Bastiaan. Ik zal het even laten horen. Ja, daar komt ie.
1: Hey Klaas, wat een gelul. Red in the Kitchen. Zoals sinds jaar en dag het liedje ooit is opgenomen. Het gaat over ontrouw. Red in the Kitchen is... ja, iemand anders. De red gaat er met de partner vandoor.
0: Ja, en het mooie daarvan
1: dus.
0: Is... ja, nou, oh. Ja, nou ja, beide is eigenlijk waar. Want die Red in the Kitchen, dat is echt gebeurd. Dat is een echte verhaal van het ontstaan van het liedje. Maar er is ook een metafoor ontstaan rond die Red in the Kitchen. Dus ik denk dat we kunnen constateren, Bastiaan, dat we allebei een beetje gelijk hebben.
2: Nee, wacht. Dit mag jij ook harder zeggen. Bastiaan, wat een gelul.
0: Oh, nee.
3: De NPO Radio 2...
0: Nee, dus, ik vind het juist leuk dat mensen daar meedenken. En ik voel ook wel... Ik vind het ook leuk als liedjes zo'n eigen leven gaan leiden. Nou, misschien heb jij ook wel een liedje waar je denkt... nou, dat hoort helemaal bij mij. Er zit een verhaal omheen. Het is mijn liedje. Ik wil het heel graag aan iedereen laten horen. Dan is dit je moment. Stuur even jouw favorietje dan naar de NPO Luisterapp. En wie weet kan ik hem zo meteen voor je draaien. Dus de Luisterapp staat voor je open. Nu, No Doubt, Don't Speak op NPO Radio 2.

0: Don't Speak, No Doubt. Bij NPO Radio 2.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: En ik heb contact met Olaf. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Klaas.
0: Jij bent al. Ja, bij mij gaat het goed, dank je. En met, ja. Jou, met jou volgens mij ook, want je hebt al een lobby van. Ik denk dat die zich wel uitstrekt over een aantal weken.
2: Ja, januari denk ik zo'n beetje.
0: Oh, echt waar? Een aantal maanden zelfs. Om muziek gedraaid te krijgen waarvan jij zegt, ja, daar ben ik echt heel erg fan van. En dat mag al wat meer bekendheid krijgen.
2: Ja, dat klopt.
0: Vertel eens.
2: Nou, dat gaat over de band Smith & Little. Ik heb ze eigenlijk gek genoeg via TikTok leren kennen. Ik zat een beetje te doomscrollen, je kent het wel.
0: En dan, ja, dat ken ik wel, ja.
2: En die kwamen ze voorbij en ik denk, maar daar moet ik meer over weten. Dus ik ben een beetje in hun repertoire gaan duiken en een beetje kijken. En ze bestaan eigenlijk nog maar net. Ja. En toen kwamen we erachter dat ze optraden 21 januari in Paradiso Amsterdam. Daar zijn we heen geweest. En met volle enthousiasme daar ontvangen. En de kleine zaal, maar die zat helemaal vol. Dus meer mensen hadden van hun gehoord.
0: Ja.
2: En nou, heb meteen het album gekocht en gesigneerd en foto's. Ach, je kent het allemaal wel. En toen hadden ze iets van, nou, maar hier moet Nederland meer over weten. Dit. En daar ben ik heel lang bezig geweest om het geprobeerd geplucht te krijgen.
0: Ja.
2: En nou ja, aankomende weekend spelen ze in Hamburg in de Nochtwache. En daar gaan we ook naartoe. Dus daar gaan we 400 kilometer rijden. Alleen maar om hun te zien. Zo
0: ik
2: leuk.
0: Ik vind het geweldig dit. Ja, nou, joh, dus, luister.
2: En het leuke is, Klaas.
0: Nou.
2: Billy and Elizabeth are actually listening right now from England. So I want to say hi to Billy and Elizabeth.
0: Fantastic. Well, hier is hij dan, op de radio. Smith & Little.
2: Ja, je mag geweldig.
0: Alsjeblieft.
2: Dankjewel.

0: Deaf and Little, Songs for the Desert heet het album. En dit was Eyes on You. Ik heb mijn ogen op hem gericht. Leo Blokhuis, zometeen is hij hier voor de Verrukkelijke 15. En een fijne zondagavond. Bye bye, zwaai zwaai.
1: Love is a burning thing. And it makes

0: NPO Radio 2.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
4: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Creon Kozijnen.
5: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
6: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 6 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een Britse bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder Grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachten gevallen. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigde op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten, wie volgend jaar in de Eredivisie uitkomt. Het weer, enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger. In het oosten blijft het regenen. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Hij is kunstenaar, activist en nu ook operaregisseur. De Chinese Ai Weiwei waagt zich aan het wereldberoemde stuk Turandot. Een opera die meer zegt over onze tijd dan ooit. Over artistieke vrijheid, verzet en de kracht van kunst. Morgenavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Passie voor techniek? Mooi. Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
12: Sugero keert terug. Op vrijdag 29 mei. Live in Ziggo Dome, Amsterdam.
13: tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/sugiro.
14: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
15: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt, wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
17: De verrukkelijke 15.

hebt, maar nu eerst een kakelverse editie van de Verrukkelijke 15. We hebben twee nieuwe binnenkomers en we hebben een nieuwe nummer 1. En dan beginnen we eerst met de plaat die vorige week nieuw binnenkwam op nummertje 15. En dat een prima plek vindt, blijft gewoon staan. Zolang ik hem maar kan draaien, vind ik alles best. Shanna Spyro is dit met Material Lover.

0: Lekker, Shanna Spyro met Material Lover. Deze week, net als vorige week, op nummer 15 in de Verrukkelijke 15. We hebben een nieuwe lijst, het is aflevering 306. En we hebben twee nieuwe binnenkomers deze week. En we hebben dus ook twee platen die verdwenen zijn uit de lijst. Teddy Swims, Mr. Know-It-All, staat er niet meer in en ook... En dat is jammer, Peter Gabriel, die prachtige What Lies Ahead... is verdwenen uit de lijst. Twee nieuwe binnenkomers. De eerste heb ik hier nu meteen te pakken. En de tweede komt heel erg hoog binnen. We hebben ook het nieuwe nummer 1. Jij mag raden wat die hoge binnenkomer is. En dan tegen 7 weet je het allemaal. Laten we maar meteen doorgaan, want we hebben veel lange platen. Dus een ramvolle lijst vandaag. Hier is eerst een verse.
1: Verse in de Verrukkelijke 15.
0: Het is er eentje van een dame die hier vorige week de Sterren van de Hemel speelde. En ik vind het hartstikke leuk dat ze meteen nieuw binnengekomen is. Het is Iris Jean. Hier is het liedje dat ze vorige week live speelde. End of the World, nieuw op

Wat een fijn liedje. End of the World van Iris Jean komt deze week nieuw binnen op nummer 14. En dat is fantastisch. En dan komen we natuurlijk daarna op nummer 13. En daar staat Depeche Mode. Een plaat die vorige week nog op 6 gaat. Die zijn langste tijd in de verrukkelijke 15 gehad lijkt te hebben. 9 weken voor deze band. Universal Soldier.

geüpdate versie van de klassieker van Donovan uit de jaren 60. Buffy St. Marie schreef hem. Universal Soldier, Depeche Mode nam hem op voor Help 2. Wat een prachtig album is. En hebben we nummer 13 gehad, dan gaan we naar nummertje 12. Een plaat die daar vorige week ook stond. 3 weken inmiddels voor Noah Kahan. Hier is hij met American Cars.

samen met Hans Zimmerman, de Klik-Klak Symfonie. En die staat deze week op nummer 10 in de verrukkelijke 15. Op 11 bedoel ik, en op nummer 10. Ja, daar gaat de verkeerde kant op. Vorige week nog op 5. De geweldige Rosalía. Hier is ze met Sauvignon Blanc.

even zachtjes terugdromen naar Ziggo Dome een paar weken geleden, toen Rosalía twee keer een betoverende show gaf. Sauvignon Blanc staat inmiddels 9 weken in de lijst, vorige week op nummer 5. En ze zakt in 1 keer naar nummer 10. En dat brengt ons uiteraard bij nummer 9. Daar staat de plaat die vorige week op 10 stond. Het is Michael Stipe met I Played the Fool.

0: topsong van Ruben Heijn. It Feels Right. 4 weken in de lijst inmiddels. Vorige week op 8. En deze week op 8.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Adelie, we hebben weer zo'n schitterende set.
2: Hij is mooi.
0: Speaker.
2: Hij is mooi en het klinkt goed. En waarschijnlijk, maar dan moeten we eerst ook zijn stemlijst weten, gaat hij naar Gerard.
0: Oh, is dat afhankelijk van wij? Nee, Gerard, goedenavond.
3: Hoi, goedenavond. Hey,
0: goedenavond, jij hebt gestemd deze week.
3: Klopt. En ik heb gekozen voor YouTube.
0: Ja?
3: En ja, het klinkt altijd goed, hè, van YouTube.
0: Ja,
3: van,
0: joh,
3: het zit altijd wel in staan.
0: Komen we nog tegen zo, ja.
3: Precies. De tweede is The Rolling Stones. Ja, dat is gewoon een geweldig nummer.
0: Ja.
3: Ik ben wel erg benieuwd wat er in juli uit gaat komen.
0: Ja. Ik ben daar ook heel benieuwd naar, maar ik denk dat je tussen nu en 7 uur meer weet.
3: Oh, nou, ik ben benieuwd. En dan als laatste, en die staat al heel lang in het tippakket. En ik hoop eigenlijk wel, want ik heb de eerste gedeelte van de Verrukkelijke Vijfde niet gehoord. Maar ik hoop dat hij er uiteindelijk in komt. Dat is The Strokes.
0: Ah, The Strokes. Die hebben net afgelopen vrijdag weer een nieuwe track gedropt. Maar wij hebben nog de vorige in de tiplijst staan. Ik kan je nu al verklappen, die schurkte tegenaan, maar zit er nog niet in. Je hebt een beetje meer steun nodig.
3: Ja, nou, ik heb hem in ieder geval wel gegeven.
0: Bij deze de oproep gedaan, Gerard.
3: Heel goed.
0: Hartstikke goed. Dank dat jij van de telefoon wilde komen. Het speakertje komt naar je toe. En een fijne avond.
3: Hetzelfde, bedankt hoor.
0: Hoi. Hier heb ik, zou bijna zeggen, een gouden ouwe uit de lijst. Rain Me In, Sam Fender en Olivia

Sam Fender en Olivia Dean. 11 weken in de lijst inmiddels. Vorige week op nummer 7. En guess what? Deze week weer op nummer 7. En dan hebben we nu de topsong van deze week. Vorige week, of twee platen geleden, had ik Ruben Heijn. Die was 2 weken geleden topsong. Nu is het Jet Rebel. 2

Verrukkelijke 15. Samengesteld door jou. Kies jouw drie favorieten uit de tiplijst via nporadio2.nl/v15.

blijft mooi hoor. Higby met Nothing. 5 weken in de lijst. Vorige week op 4, maar ze zakken een plaatsje en staan nu dus op nummertje 5. Meteen gevolgd door nummer 4, Sir Paul McCartney. Vorige week op 2. Het is een oude nummer 1.

We Left Behind. En over kleine twee weken, komt zijn album Boys from Dungeon Lane uit. Ik ben benieuwd naar die plaat. Twee trekjes hebben we inmiddels. En dit is een nummer dat op nummer 1 heeft gestaan. En deze week zakt naar nummer 4. Dan komen we bij, ook niet meer de jongste hoor, maar relatief toch weer de jonkies van U2. Hier is een oude nummer 1 vorige week. Nee, ja, vorige week stonden zij op 1 met Song for Hell. En ze zakken deze week naar nummer 3. Hell is Hal Wilner, een prachtige producer die tijdens de COVID-periode overleed. Een vriend van de band en iemand die prachtige projecten heeft gemaakt. En hij verdient dit eerbetoon heel erg. Hier is U2 met een mooi eerbetoon aan een unsung hero uit de popmuziek. Song for Hell, 6 weken in de verrukkelijke 15. Deze week op nummer 3.

Song for Hal is dit van U2, staat deze week op nummertje 3. En dan komen we aan, ja ja, de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 2. En er is natuurlijk maar één act die dat voor elkaar krijgt. Dat zijn de oude rotten van de Rolling Stones. Nieuw binnen op nummer 2, zeg. In één klap Paul McCartney voorbij ook. Dit is In The Stars, nieuw op nummer 2. En wat zou dan die

Boom. Ik krijg een appje, ik volg je smaak best vaak, maar hier schrik ik van. Ja, hier schrik ik van. Het is aan jullie, jongens. Hij komt binnen op 2, de Stones. En dit is het overzicht van de huidige Verrukkelijke 15. Op 15 blijft staan Shanna Spyro. Op 14 nieuw binnen Iris Jean met End of the World. Op 13 staat Depeche Mode, Universal Soldier. Noah Kahan blijft staan op nummertje 12. En op nummer 11 blijft ook staan Ray met haar Klik-Klak Symphony. Rosalia zakt van 5 naar 10. En Michael Stipe met Andrew Watt, die stijgen van 10 naar 9. Op nummertje 8 blijft staan Ruben Heijn. En op 7 blijft staan Sam Fender samen met Olivia Dean. Jet Rebel stijgt van 13 naar 6. Higby zakt van 4 naar 5. En Sir Paul McCartney zakt van 2 naar 4. Vorige week op 1, deze week op 3. U2 met Song for Hell. En nieuw binnen op nummer 2. In the Stars van de Rolling Stones. Ja, en als je dan een beetje meegeteld hebt, geplust en geminst, dan weet je. Vorige week nieuw op 3, deze week meteen door naar 1. Maar ja, de Stones die komen eraan. Houden ze het vol? Nu op 1 in ieder geval. Call it in, dit zijn de Editors.

0: NPO Radio 2. Ster.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
4: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
5: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: In Blauw volgen we 8 agenten en een arrestatieteam. Steeds vaker geconfronteerd met geweld, vuurwapens en verdachten die steeds jonger zijn. Een enorme uitdaging voor de politie. Hoe is het om aan die frontlinie van de samenleving te staan? Blauw, morgen om 8:30 bij Avro Tros op NPO 1.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
10: Creon Kozijnen.
11: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: 7:00, Martijn van Beek met het NOS Journaal. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Dat was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden en opnieuw in gesprek te gaan met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zitten er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum in Almere problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De ebola-uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 mensen overleden. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien. Het wordt dan 13 tot 15 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er ANWB Verkeersinformatie. De A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Duiven en het knooppunt Ouddijk 4 kilometer door een ongeluk. En verderop tussen Ouddijk en de Duitse grens 2 kilometer. En op de A50 Arnhem naar Oss tussen het knooppunt Valburg en Ravenstein een file van 8 kilometer. En dit was de verkeersinformatie.
16: Ster.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
21: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
22: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
23: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
24: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
23: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
25: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
26: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
25: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
27: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
28: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
29: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
30: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.

0: 1984, In Excess Original Sin.
1: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
0: En in dat jaar 1984 haalde dit de vijfde plaats in de Verrukkelijke 15. Dat was in februari van dat jaar. Zeg maar hetzelfde weer als vandaag een beetje, maar dan in een ander jaargetijde. En in Nederland was Original Sin de doorbraak voor de Australiërs van In Excess. Geproduceerd door Nile Rodgers. En die kennen wij natuurlijk van Chic en van zoveel andere projecten waar hij achter zat. We zijn terug. We zijn twee uur hier bij je met Blokhuis. Blokhuis, ik wil zeggen Blokhuis.
2: Jij heet Blokhuis,
0: op tv. Dit is gewoon Blokhuis.
2: Ja, dat toch. Ja.
0: Maar zo heet het programma nu even. Dus het gaat net over mij, het gaat over het programma. Annelie, goed dat je er bent. We hebben live muziek. We hebben Silver Lake zometeen. Dat is misschien een naam die je nog niet alles zegt. Maar als jij om 8:30 nog luistert, dan gaat dat helemaal leven voor je. Want dat wordt prachtig. Waar gaan we naartoe voor de wereldhit, Annelie?
2: Ja, naar Argentinië.
0: Wat?
2: Ja, zeker.
0: Nou ja, daar is het... nee, daar is
2: warm.
0: Het einde winter. Nee, Argentinië is herfst.
2: Maar hoe warm is het daar in de herfst? Ik ga
0: Ligt
2: even kijken.
0: Ligt eraan hoe hoog je zit in Argentinië of hoe laag. Dat is zo'n groot land, Annelie.
2: Ik doe gewoon even...
0: Jij zoekt dat op, dan vertel ik ondertussen dat we zo meteen het tippakket voor de Verrukkelijke 15 gaan... nou ja, dan is die beter. Tippakket voor de Verrukkelijke 15 gaan aanvullen. We hebben een kluis van Blokhuis en in het volgende uur een theorie met Annelie.
2: Ja, eindexamen. Mijn leerlingen hebben eindexamen muziek gedaan. Dus ik heb even een examen meegenomen. En gewoon eens even kijken, wat wordt er nou op de middelbare school van je gevraagd aan muziektheorie?
0: Oh, dat vind ik heel interessant. Ik heb nooit muziek kunnen volgen als vak. Dat was toen
2: je hebt
0: nog
2: wel 5 jaar theorie
0: hobby
2: met Annelie hier gevolgd.
0: Ja, precies. Dan word ik daar zeker
2: op. Hetzelfde hoor.
0: Nou, we gaan het allemaal werken, maar we gaan eerst vooral een fijne muziek draaien. Zo heb ik hier een bandje uit Canada. 20 jaar bestaan ze al, maar de Arkells is niet super bekend in Nederland. Maar ze wonnen al een paar Juno Awards. Dat zijn de Edisons of de Grammys in Canada. En dat deden ze ook weer voor hun 11e album. Oh nee, nog niet, maar die heet Between Us. Dit lijkt dan even eerst op Bowie. Dan een beetje zo'n beatje van Neil Young en alles bij elkaar is het heel smakelijk. Imagine Barcelona.

0: de eerste Arkells met Imagine Barcelona. Uit Canada komt die band. En dit was natuurlijk Celeste, Stop This Flame. Is alweer 6 jaar oud. En deze week werden er weer 40 nieuwe namen bekendgemaakt voor het Lowlands Festival. En daar zit zij dus bij, Celeste. Verder ook José González. Die heeft hier onlangs nog een sessie gespeeld. Violet Grohl, de dochter van Dave Grohl. Nou, kortom, wordt best weer een fijn feestje.
1: Verrukkelijke tips.
0: Ja, de verrukkelijke tips van de verrukkelijke 15. We hadden 2 nieuwe binnenkomers en we hadden er een beetje zuinig bijgevoegd de afgelopen tijd, dus we hebben wat meer tips nodig. In totaal 5 nieuwe plaatjes ga ik aan je voorstellen die vanaf nu in het tippakket zitten bij de verrukkelijke 15. De eerste is een liedje, dat heb ik je vorige week al helemaal laten horen, maar ze hoorden er natuurlijk bij, stonden al 15 keer eerder in de verrukkelijke 15. Uit de regio Eindhoven, ja, volgens mij komen ze gewoon uit Helmond. Hè? Ja, er staat hier Eindhoven, dat is Helmond. Voltage is dit met Sky of Innocence. Lekkere rocker is het.

Uit Helmond is Voltage, Sky of Innocence. De volgende is van de Amerikaanse vrouw. Ze deed al wat stof opwaaien met haar nieuwe album. Middle of Nowhere heet die. Ik heb dat Kacey Musgraves. En ja, het is al moeilijk kiezen van dat album, want dat is echt een goede plaat. Maar we kiezen dan maar gewoon voor de single Drive.

uit de countrywereld, maar dit klinkt behoorlijk pop en heel erg lekker. Kacey Musgraves, Dry Spell. En dan blijven we gewoon in Nederland voor de derde tip. Een dame die niet zo heel lang geleden al een mooie run had in de Verrukkelijke 15. En ze heeft weer een prachtig intiem plaatje. Ik heb het over Isabel van Gelder. Ze schreef dit keer met Jay Gosling. En dat is een man die, die ook voor Ed Sheeran produceerde. Dus we zitten echt in de beroemde hoek dan.

Snowfall van Isabel van Gelder. Ook daar kun je op stemmen en we maken het je niet makkelijk hoor. Wat een hoop prachtige platen weer in dat pakket. En dan hebben we de verrukkelijke 15 zelf ook nog. De vierde die we toevoegen komt uit België. Het is een band die staat op Pinkpop. En ze stonden al eerder in de verrukkelijke 15 met Coming Home and Into You. Dit is The Haunted Youth met Forget Me.

De Haarlem Youth, ook daar kun je op stemmen. Forget Me. En je weet, de laatste die ga ik helemaal draaien. Dat is van een zangeres uit Los Angeles. Ze brak ooit door toen ze het voorprogramma van Taylor Swift mocht verzorgen. Ja, dan bereik je sowieso een miljoenen publiek. Het is Gracie Abrams. En zij heeft een nieuwe, die heet Hit the Wall. Dit is Gracie Abrams. En je gaat naar NPO Radio 2.

0: Gallagher en Gallagher in Oasis. Dit was natuurlijk Whatever uit 1994 van Definitely Maybe. En er komt een documentaire over de veelbesproken reunie van Oasis uit 2025. Annelies schiet in de lach. Ja. Het is voor het eerst dat we daarin een gezamenlijk interview van
1: de
0: broers gaan zien. En ja, vanaf 11 september in die bios en daarna op Disney Plus. Dus dan kan je hem thuis ook
1: hadden
0: gaan kijken.
1: Hadden ze geld nodig, denk je?
0: Nou, weet je, ik begin ook een beetje te lachen, want dat is wat er nu steeds gebeurt. Muziekdocumentaires worden nu steeds geïnitieerd door de band zelf, waardoor je toch ook wel een beetje de scherpe randjes soms mist in wat er allemaal gebeurd is. Maar ja, tegelijkertijd...
1: Maar denk je ook niet dat die hele tour is opgezet om ook gewoon even weer een beetje de kast te spekken?
0: Nou ja, tuurlijk, maar dat ga ik een muzikant nooit kwalijk nemen. Dat is namelijk zijn werk. Ik neem de bakker ook niet kwalijk dat hij elke dag hetzelfde brood bakt. Dat is gewoon wat ze doen. Dus en het is er klandizie voor, dan moet je dat gewoon doen. Dat maakt me verder niet zoveel uit. Maar dat documentaire maken, dan...
2: De kluis van Blokhuis.
0: Maar ja, ik heb de tweedelige documentaire over Billy Joel gezien en daar genoot ik toch wel van. En dan zitten er heel veel privébeelden in. Dat heb je dan weer wel. De kluis van Blokhuis, daar zitten de liedjes in die nergens een plek krijgen in het format van de meeste radioprogramma's. En toch vind ik dat ze gedraaid moeten worden. En ik heb er nu eentje die past bij de podcast die ik deze week gemaakt heb. Het gaat namelijk over Van Morrison. Van Morrison staat volgende maand in Nederland op het International Blues Festival in Grollo. En ik vertel je het verhaal in de podcast over die eerdere keer dat hij in Grollo was. Namelijk in 1967, toen hij eigenlijk met Dam zijn band zou komen, maar uiteindelijk alleen verscheen en een band nodig had. En in Grollo, ja, daar zitten QB en de Blizzards. En die hebben hem daar doorheen gesleept. Die hebben een paar concerten met hem gedaan. Hij is daarna naar Amerika verhuisd. Daar heeft hij Brown Eyed Girl opgenomen. En toen kwam hij in de problemen. Heeft hij zich verstopt en ondertussen een fantastisch nieuw concept bedacht. Eigenlijk een nieuwe plaat bedacht met alleen maar jazzmuzikanten. Die muzikanten stel ik ook aan je voor in de podcast. En we gaan toe naar zijn magistrale album. Album Astral Weeks uit 1968. Echt een hele bijzondere plaat, maar je moet er een klein beetje aan winnen. Want er zit dus heel veel jazz in. En ik laat je een liedje van dat album horen, wat ik fantastisch vind. Maar ik ben of was niet de enige, want ook de grote Jeff Buckley vond het heel mooi. Die heeft dit ook gecoverd in een hele mooie versie. Dit is Van Morrison met The Way Young Lovers Do.

Warenhuis uit 2006 is dit, van het prachtige Back to Black album. En er is wel bijzonder nieuws over deze track, want van de week werd bekend dat dit nummer terecht gaat komen op het nieuwe album van The Stones, Foreign Tongues, gaat op 10 juli uitkomen. Uiteraard gecoverd in dat geval door de Rolling Stones, maar die vonden het blijkbaar zo mooi dat zij het ook nog eens een keer dunnetjes over gaat doen. Ik ben benieuwd naar die versie, deze is prachtig in ieder geval. Peter Gabriel dan, hij is net verdwenen uit de verrukkelijke 15 met What Lies Ahead. Maar er is weer een volle maan geweest, dus een nieuwe track. Dit is Won't Stand Down, Peter Gabriel.

0: Down Now is dit uit 1990 van het album Goodbye Jumbo. Carl Wallinger, de man die dit allemaal verzon en die de leider van de band is, die schreef het. Hij zat eerder ook in The Waterboys en hij overleed 2 jaar geleden. Als je goed zoekt, vind je nog wel een podcast over
1: hem.
0: Oh, wacht even, dat wou ik nog niet doen. Ik wou eigenlijk eerst even laten weten. Ja.
2: Blokhuis. Wereldhit.
0: Juist, want we moeten eerst nog even netjes vertellen waar we naartoe gaan voordat Ellen al aan het woord komt. We gaan naar Argentinië. Jij dacht?
3: Maxima is jarig. Ja. 55 kaarsjes.
0: Je zou het er niet geven.
3: Nee, zeker niet. Dus hup, naar Argentinië wij.
0: Ja, en in Argentinië woont Ellen. Ze komt uit Arnhem, woont ruim 3 jaar in Buenos Aires. Werd 16 jaar geleden verliefd op die stad en maakte er haar doel van om er ooit te gaan wonen. Nou, dat is inmiddels dus gelukt. Ze werkt als tour guide, eigen bedrijf, Besas from BA. Ik weet niet hoe je dat in het Spaans zegt, Buenos Aires. Ze houdt vooral van de vriendelijkheid van de Argentijnen, de groene stad en de Europese architectuur met een tranquillo vibe. Dat klinkt allemaal heel erg goed. En van de muziek natuurlijk. En Ellen, praat ons eens even bij. En wat mogen wij niet missen uit Argentinië?
1: Hola Leo, Ellen hier vanuit het mooie Buenos Aires, Argentina. Natuurlijk is Argentinië bekend om zijn tango, zowel de dansmuziek als de zang, wat men kan zien als de Nederlandse smartlappen. Tegenwoordig is de muziek iets meer eclectisch en positiever, zo ook de muziek van het duo Catriel y Paco Amoroso. Ze mixen Latin trap en pop, hip-hop, elektronische dansmuziek en wonnen maar liefst 5 Latin Grammy Awards. In 2024 traden ze op tijdens het Tiny Desk Concert, wat hun internationale doorbraak werd. Leverden ze een Grammy en een samenwerking met Sting op. Het nummer Hasta Jesus Tuvo Mal Día, wat zoveel betekent als ook Jezus had slechte dagen, is een van de nieuwste nummers en een goed voorbeeld van de positiviteit van de Argentijnen. Dus hierbij een beetje vrolijkheid uit Buenos Aires, Catriel y Paco Amoroso met Sting, Hasta Jesus Tuvo Mal Día. 1, 2, 3.

0: Wat een vrolijkheid uit Argentinië. Hasta Jesús tuvo un mal día. Zelfs Jezus had wel eens een slechte dag van Catriel. Samen met Sting.
1: Ja, wat
0: en
1: doet hij daar?
0: Betekent, wat Sting? Ja, ja. Ja, grote markt denk ik, Zuid-Amerika. En die is ook wel eens in Amsterdam om een,
1: Musical te spelen.
0: Dus waarom niet in Argentinië? Het betekent dat wij op zoek zijn naar een iets uit Argentinië. Iets over Argentinië. Iets dat je associeert met Argentinië. Laat jullie muzikale geesten maar dwalen. En jullie zijn daar goed in, weet ik. Dus ik ben benieuwd waar jullie mee komen. Het volgende uur hebben we misschien even telefonisch contact om een leuke request rond Argentinië aan te vragen. Dan heb ik nog één liedje tot nieuws. En die is wel van Greg Kin en zijn band. Dit is het heerlijke Geoparty. Tot zometeen.

0: NPO Radio 2.
1: In de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
3: Creon Kozijnen.
4: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Het is 8 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. De autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finishte als 4e op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Alfonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. Het weer, in het westen droog, in de rest van het land regen. Vannacht koelt het af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien, dan wordt het tussen de 13 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
11: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
10: En voor de sta-opstoel van Toon.
12: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
13: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis.
15: Creon kozijnen.
13: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
17: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt.
0: Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Your Hands Together van The OJ's is dit.
1: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
0: Ja, wat een track is dit, zeg. 1973 van het album Ship Ahoy. Een van de beste platen van The OJ's, als je het mij vraagt. In 2018 stonden ze nog op North Sea Jazz. En ik heb ze daar gezien. En dat was zo ontzettend goed. Nog altijd. Ze komen uit Philadelphia. Soul uit de school van Gamble en Huff. Je kent ze van Love Train en Backstabbers. Maar Put Your Hands Together is ook adembenemend mooi. Hands Together kun je doen als je in je handen klapt. En dat is ook prima. Moet je vooral doen bij deze muziek. Maar zij bedoelen misschien wel meer bidden voor betere tijden. En wat dat betreft is er in de afgelopen 53 jaar weinig veranderd. En is dit lied nog beren nodig. De OJ's aan het begin van mijn laatste uur hier. Ik zie Corné Klein al binnenlopen, dus het wordt zometeen weer gezellig bij de albumshow. Maar wij hebben nog een uur te gaan, Annelie. En een uur met hartstikke mooie dingen.
2: Ja, Silver Lake. We dachten, we nodigen een duo uit. Maar ze nemen gewoon meteen 6, 7 man band mee.
0: De studio is vol en ik heb meegeluisterd met de soundcheck. En dat gaat heel erg mooi worden, dat beloof ik je. Zometeen Silver Lake live. We zijn nog op zoek naar een request uit Argentinië.
2: Ja, James Martin die stuurde iets door. Die zei, je moet dit even draaien.
0: Ja.
2: Conquistador.
0: Argentina van Conquistador. Dat is uit 1978. Dat was toen het WK in 1978 in Argentinië werd gehouden. Dat was een omstreden WK, want Argentinië zuchtte toen nog onder een vrij rigide systeem, politiek gezien. En Johan Cruijff die ging daar niet naartoe. Er was nog een heel actie, trek Cruijff over de streep. En was Cruijff erbij geweest, dan had Robbie Rensenbrink die laatste bal niet tegen de paal aangeschoten, maar erin. En dan was Nederland in 78 wereldkampioen geworden. Potverdorie, het mocht niet zo zijn.
2: Ja, nu hebben we hem al gedraaid. Dus die kan niet meer. Dus we moeten een ander hebben. Nee, er moet toch even een liedje uit Argentinië komen. En, of iets met een tango-invloed is ook goed.
0: Ja, ja, dat zou allemaal goed zijn. Ik heb ook al leuke dingen zien binnenkomen. Maar we zijn nog op zoek naar die ene speciale. Het is niet onbekend, alsjeblieft. Niet al te nerdy. We willen wel een beetje herkenbaarheid zometeen hebben. Dat valt lekker in de plek waar we zijn zo. Maar laat je hele fantasie los op alles wat op, rond of uit Argentinië komt. Of over Argentinië gaat. En dan zijn wij blij. Nou, kappen met die fluiten nou. We hebben ook nog een theorie met Annelies straks.
2: Zeker, ik heb het eindexamen muziek meegenomen. En we gaan eens even duiken in wat de middelbare scholier deze dag tegenwoordig moet kennen aan muziektheorie.
0: Nou,
2: een paar voorbeeldvragen.
0: Super, super benieuwd naar. Ik heb wat fijne oude en nieuwe platen bij me. Laat ik maar eens beginnen met een nieuwe. En dat is wel bijzonder. Rostam ken je misschien nog, is bekend van Vampire Weekend. Hij produceerde ook de eerste 3 platen van dat gezelschap. Maar hij is inmiddels ook toe aan zijn derde soloalbum. En het is interessant, die man is Amerikaan, maar hij heeft Iraanse roots. En in de muziek hoor je Iran en Amerika clashen op een manier die veel mooier is dan waarop dat op dit moment in werkelijkheid gebeurt. Echt een geweldig album, vind ik het. American Stories heet hij. En hij werkt op die plaat onder andere mee met zangeres Clyro. Die kent hij nog prima van de productie die hij voor haar deed in 2019. Immunity heet dat album. Maar hier heb je Rostam en Clyro samen met het prachtige nummer Hardy.

0: Boys met Don't Go. Dichter bij het Songfestival zullen we niet komen vanavond. Het was in 1988 dat dit de pauzeact was. En daarna was het feest voor de Hothouse Flowers. Het is inmiddels tijd voor de live muziek. En ik kijk door de ruit en ik zie twee glunderende kopjes daar. En die behoren toe aan de kern van Silver Lake. Wat leuk dat jullie er zijn. Marleen en Jesse, het is een duo. En jullie hebben daar toch nog een behoorlijk ensemble van weten te maken vanavond.
1: Ja, jij denkt ze trekken alles uit de kast. Maar we hebben de kast zelfs meegenomen.
0: De kast zelfs meegenomen? Nou ja, het is fantastisch. Ik ga gelijk even zeggen wie jullie hebben. Volgens mij hebben we twee stelletjes in de studio, of niet? Mag ik zo zeggen? Ja, nee. Marleen Hoebe en Jesse Koch, dat is eigenlijk Silver Lake. Toch of niet? Of doe ik de band nu meteen tekort?
1: Jesse en ik maken samen... Ik heb de liedjes geschreven en Jesse die is samen met Pieter de producer.
0: Ja. Ja.
1: En de rest die heeft ook wel dingen ingespeeld hoor, op de plaat.
0: Ja, dat zal. Maar dat gebeurt. Ik bedoel, je hebt Jascha Overmans, ik sprak haar net even. Die komt hier minstens 2 keer per jaar. Want anders is ons jaar niet compleet. Maar altijd in een ander verband. Dus we zijn blij dat zij er weer is. Zij speelt bas, ze zingt ook. Filip Kovalinka speelt gitaar. Dan hebben we Jaël Dirksen zit achter de drums. Niels Bennett, zeg ik dat goed zo?
2: Bennett.
0: Flugelhorn en Kees Romers saxofoon. En dat, ja, dat je, als je blazers meeneemt, sta je bij mij sowieso al met 2-0 voor.
1: Kijk.
0: Horen die ook bij het gezelschap? Of heb je die er voor de gelegenheid bij gehuurd?
1: Nou, wij zitten al druk in de voorbereidingen voor onze release show op 29 mei.
0: Ja.
1: En daar hebben we Niels en Kees ook voor uitgenodigd. En toen dachten we, ja, dan is dit wel de gelegenheid om dat ook eventjes te showcase.
0: Wij zijn heel blij dat ze erbij zijn, want dat is fantastisch. Die showcase waar je het over hebt, die gaat over het album Flowers Grow in the Saddest Parts. Mm-hmm. Dat is jullie tweede, als ik me niet vergis. Ja, toch?
1: Ja, tweede.
0: En tering, wat is dat een goede plaat om er even met de deur in huis te vallen. Ik bedoel, ik vond jullie eerste al mooi, maar die vloog er ook een beetje tussendoor. Maar deze is onontkoombaar goed. Echt.
1: Ja, daar ben ik echt zo blij.
0: Het is echt heel erg mooi. Dat gaan we straks live horen. Maar ik zeg nu alvast mensen thuis. Flowers Grow in the Saddest Parts. Ga hem checken en ga hem thuis helemaal draaien. Het is een intrigerende titel. Want eigenlijk vind ik het... Maar misschien zie ik dat helemaal verkeerd. Maar als ik die plaat luister, dan vind ik het uiteindelijk een hele troostrijke plaat.
1: Ja, ik denk dat iedere muzikant wel een beetje zijn creativiteit uit een ander vaatje tapt of zo. Bij sommigen is dat misschien boosheid of humor of verleiding. Maar bij mij is dat echt hoop. En dat hoor je misschien in die plaat. Dus ik denk dat ieder nummer wel een soort onderlaagje heeft van... Het komt wel goed.
0: Ja.
1: Toch?
0: Want
1: we hebben een vraag daar.
0: Ja, nee, het komt goed. Ja. Want we komen uit The Saddest Parts.
1: Wel een beetje ook. Maar ik heb de titel, een van de nummers heet ook Flowers Grow in the Saddest Parts.
0: I know, ja.
1: En dat komt van een idee in de natuur die ik zelf heel erg mooi vind. Dat planten en bloemen meestal groeien op plaatsen waar ze het hardst nodig zijn. Dus bijvoorbeeld aan de kant van de weg heb je brandnetels of bramen die dan giftige stoffen uit de grond of uit de lucht halen.
0: Mm-hmm.
1: En ik vond dat gewoon zo'n mooi, hoopvol plaatje. Want dat is precies wat deze plaat ook voor mij betekent. Dat, nou ja, dat er mooie dingen kunnen groeien uit dat verdriet. Dus dat is misschien die hoop die jij ook hoort erin.
0: Ja, die zit er zeker in. Ik ben ervan overtuigd dat we dat straks gaan horen. De Flowers, dat zijn de prachtige liedjes die je schrijft. Hoe werkt dat? Jij schrijft alleen of op welk moment gaat Jesse zich daarmee bemoeien?
1: Ja, het begint eigenlijk heel erg klein. Jesse bemoeit zich met alles hoor. Nee, grapje. Het begint eigenlijk altijd heel klein met piano en zang.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind wel piano echt zo'n fijn leidend instrument. Dat je daar eigenlijk wel van A tot Z het liedje mee kan schrijven. Alleen daarna willen we natuurlijk dat het een soort wereld wordt waar dat liedje in kan leven. En dat is waar Jesse echt shines. Die is daar super goed in.
0: Ja, ja. Zijn jullie, want ik begon daar net mee, want ik ken jullie dan ook niet goed genoeg. Spelen jullie bijvoorbeeld ook wel eens als duo of is dat gewoon een no-go?
1: Ja, het liefst nemen we deze leuke mensen allemaal mee.
0: Begrijp
1: maar
0: ik.
1: Af en toe past dat gewoon niet op het podium. Want die podia die worden ook steeds kleiner.
0: En de beursjes ook.
1: Ja, dus we spelen af en toe wel met z'n tweetjes. Maar als het even kan, op deze manier.
0: Ja, nou ja, ik kan niet wachten. Ik zei het net al, ik heb stiekem met je meegeluisterd. Mensen hadden je kunnen zien bijvoorbeeld in het voorprogramma bij Rufus Wainwright. Dat moet toch ook een belevenis geweest zijn, zeg zo'n held.
1: Dat was prachtig. Die locatie Amsterdams Bostheater is ook zo... Dat is echt al, dan wordt het meteen 3D allemaal. Dat is echt prachtig.
0: Als ik zijn naam noem, dan denk ik... dat zit niet heel ver weg bij jou vandaan, toch, muzikaal?
1: Niet ver weg, maar ik zou hem niet... Ik denk niet dat ik het snel in een lijstje zou zetten. Ik denk meer gewoon de folkpop uit de jaren 60. Denk aan Carole King of Karen Carpenter. Dat is meer het hoekje waar ik dan ook wel graag naar luister. Maar... Ja, Rufus maakt prachtige muziek.
0: Die is iets lyrischer en iets musicalachtiger, zeg maar.
1: Ja, misschien, ja.
0: Toch? Met respect gesproken, want musical is meestal geen compliment, maar ik vind zijn muziek prachtig.
1: Ja, zeker. Pastora, het heeft wel het emotionele ook heel erg, maar dan misschien meer de opera kant ervan.
0: Wat complexere liedjes of zo. Nou is het net alsof jullie simpele liedjes maken. Is ook niet zo. Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon luisteren, want daar heb ik ongelooflijk veel zin in. Jullie gaan twee liedjes doen. De tweede is I'd Never Get Lost. En de eerste is I Think I Feel Something. Luister goed, hier is live Silver Lake.

I think I feel something is dit van Silver Lake. En er moet nu even iets gewisseld worden. Dan kan ik je ondertussen mooi even vertellen dat inderdaad die albumshow volgende week, over twee weken, is 29 mei in het Paard in Den Haag. Dat is ook de plek waar Silver Lake vandaan komt. Dus dan moet je naar het Paard. En daarvoor, 21 mei, is er ook nog een support bij Jake Buck. En dat zal zijn in de Effenaar in Eindhoven. Even kijken, zijn we er jongens? Is alles weer duimpjes omhoog, knikkende hoofden. En dan kan ik vertellen dat het tweede liedje heet I'd Never Get Lost. Dit is Silver Lake.

Lust was dat. En daarvoor hoorde je I Think I Feel Something. Silver Lake is dit. Ga dat album luisteren. Flowers Grow in the Saddest Parts. Meervoud. Je kunt ze dus op 29 mei zien in Den Haag. En op 21 mei in de Effenaar in Eindhoven. Dankjewel. Hartstikke mooi gedaan. Echte blazers. Mooie koortjes. Heerlijk. Ik heb hier nog even Peter, Björn en John voor je. Samen met

0: Peter, Bjorn, John ook. Ach. En hier dan Fink met I Buried All The Answers. Je kent hem misschien nog van Looking Too Closely. Stond nog in de top 2000 in 2021. Hij woont in Berlijn tegenwoordig. En op 5 juni komt zijn album The City Is Coming To Erase It All uit. Dat is ook wel weer een soort angstaanjagende titel eigenlijk.
1: Theorie met Annelie.
0: Annelie.
2: Ja, ik zit midden in het nakijkproces van de eindexamens. Van het vak muziek natuurlijk. Mm-hmm. Afgelopen week door mijn leerlingen gemaakt. En het is ook wel een leuke afspiegeling van hoe heb ik het gedaan als docent. Heb ik de juiste begrippen wel genoeg onder de aandacht gebracht dit jaar? En dan kom je wel eens tot dingen. Ik ben het aan het nakijken. En ik dacht, hoe leuk zou het kunnen zijn als na 5 jaar Theorie met Annelie hier op de radio, laat ik eens een examen meenemen om te kijken of we wat dingen zouden kunnen beantwoorden. Ook als luisteraar, als je nu zit te luisteren, dat je even denkt, hey, zou dit voorbij zijn gekomen?
0: Hoe is jouw indruk nakijkend? Heb je het een beetje oké gedaan? Of?
2: Ik denk, heb ik het inderdaad een beetje oké gedaan. Het was echt een moeilijk examen. Dus ik denk wel dat een normering, als dat omhoog gaat, zou dat niet erg zijn. Als er een puntje bij komt voor iedereen.
0: Zo, ja.
2: Maar het was ook echt een pittig hoor. De ene keer verschilt dat ook van de andere.
0: Okay.
2: Ik heb wat vragen meegenomen. Okay, gewoon even om te kijken, wat moet een middelbare scholier these days nou kennen voor theorie. We gaan luisteren naar een stukje Mozart. Dat is een quintet, een strijkkwartet plus klarinet. Mm. De vraag is, waardoor verandert de sfeer? Is het tempo, de toonsoort of tempo en toonsoort? Daar gaan we.

0: wat is er veranderd? Het tempo, de toonsoort of allebei? Wat zou jij zeggen
1: toonsoort.
0: Ja, dat klopt.
1: Want het tempo blijft hetzelfde eigenlijk.
0: Het tempo was hetzelfde. Het ging van majeur naar mineur. Ja, heel goed. Dus dit moesten leerlingen moeten dan weten. Oké, wat is het verschil tussen majeur en mineur? En kunnen ze ook een beetje tellen. Mm-hmm. Goed, we gaan naar een volgend fragment van Regina Spektor. En nu wil ik weten, een begrip. Dit hebben we een keer ooit gedaan met Theorie met Annelie. Wat is de Italiaanse term voor...

0: de speeltechniek van de strijkinstrumenten. En je hoort hem nu.
1: Ik weet het.
2: Plukken.
3: I never loved nobody fools.
0: Ja.
1: Nee.
0: Oh,
1: nee, hoe heet het ook alweer? Nee, ik weet het niet meer.
0: Pizzicato.
1: Ja, pizzicato.
0: Ja, goed zo. Maar dit heb ik de leerlingen, hier heb ik echt op gehamerd. Dus
1: dat hebben ze goed allemaal.
0: Dit hebben ze over het algemeen allemaal goed in.
1: Oké, nog even, vind je het leuk?
0: Ja, oké, we doen de volgende. Dit gaat over een liedje van Martin Garrix met Dean Lewis. En hier ga je een fragment horen waarin een opbouw zit. Waardoor, en dan moet je twee dingen noemen, waardoor voel je dat er een climax wordt?

0: Ja, er zijn dus twee redenen waarom je voelt dat dit naar een climax opbouwt. Alleen, er staat bij, laat dynamiek, dus hartzacht, buiten beschouwing. Dat mag je dus niet benoemen.
1: Nou, dat is onaardig.
0: Ja, dat wou je zeker zeggen.
1: Je wou een drop eigenlijk.
0: Ja, dat mag je ook niet
1: die
0: zeggen.
1: Die zit er ook niet.
0: Nee, dus, ja, wat is het?
1: Nou, volgens mij wijzigt de intensiteit van de strijkers, zeg maar. Die spelen, ja, ik heb daar geen termen bij. Ik heb jouw theorie nooit gevolgd op school. Maar is het niet dat die intenser gaan spelen?
0: Laten we, pak hem nog één keer erbij. Ja? Pak hem nog één keer erbij. Ja, komt hij, hè? Dan zal ik het even zeggen wat het is. Hier hoor je gewoon een kleine bezetting. Nu komt er een drums bij.
1: Ja, dat zou mijn tweede ding zijn. Maar ik hoor toch ook iets in de strijkers, of niet? Of is dat niet?
0: Motiefje blijft hetzelfde.
1: Ja.
0: En nu gaat hij hoger zingen.
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Grappig, hè? Dus het wordt groter qua instrumentarium. En hij gaat ook hoger zingen. En dat is dus de opbouw waardoor je denkt, hé, we gaan ergens naartoe.
1: Steve, die heeft alles goed, hè? Hier,
0: ja, die gaat
1: even
0: heel
1: mee
0: goed.
1: Te doen. Ja, Steve, jij ligt op slaag. Nou, doen we ook de laatste.
0: De laatste. Okay. Je hoort het einde van het liedje van Post Malone. En de vraag is, op welke tel van de maat heeft 4 tellen, op welke tel wordt het woord help gezongen? Daar gaat hij.
1: Het is niet zo moeilijk.
0: Nou, zeg maar.
1: 2.
0: Ja,
1: toch?
0: Hartstikke goed.
1: Phew. Nou, 7.
0: Ja, nou, 6 min. Nee, ik komt goed. Nee, ik laat 11 juni als de uitslag er is, laat ik weten hoe ze het hebben gedaan.
1: Ja, ach, arme kinderen.
0: Ja, het is wel spannend.
1: Had je nog een plaatje die
0: nou, ik dacht, we laten er eentje doen waar heel veel vakken in worden besproken en waar ze

0: Sleepwalking, zo heet hij. Little Granddad is de naam van de band. Ze komen uit Londen. Getekend op het label van Mumford & Sons. Ja, hij schudt je nog één keer. Ja, en Bears Den. Hou zeg. En ze stonden dit weekend op London Calling en spelen in augustus op The Great Wide Open in Vlieland.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Het is op Vlieland, weet ik ook wel. Maar goed, we gaan naar Argentinië en dat doen we via...
2: Ja, we kregen een berichtje van Bob de Bison. Maar Bob de Bison had ik teruggebeld en die zei nee, het was mijn vrouw Nouria. Dus die hebben we aan de lijn.
0: Nouria de Bison dan? Of...
3: Nouria Bison, ja.
0: Ja, oké, nou, gezellig. Wat deed jou aan Argentinië denken?
3: Nou, jullie hadden het al even over tango. En toen moest ik gelijk aan Objection Tango denken van Shakira.
0: Dat is een hele goeie, want zoveel Argentijnse muzikanten kennen wij niet eigenlijk, hè?
2: Ja, zij is Colombiaans.
0: Nee, zij is Colombiaans, ja. Maar met de tango zitten we een heel eind in de buurt. Ik vind het een hele creatieve oplossing, Nouria.
3: Ja,
0: wat leuk. Wat leuk. Heb je Laundry Service? Draai je hem wel eens, dat album waar het op staat?
3: Ja, het was mijn eerste album dat ik kocht.
0: Ach, en de eerste track ook nog eens een keer. Je gaat gewoon helemaal terug naar je jeugd.
3: Ja.
0: Hartstikke leuk. Dankjewel voor deze tip. Fijne avond.
3: Bedankt. Fijne avond.
0: Dag Nouria.
3: Doei.
0: Hier is Shakira op bezoek van Nouria.

0: Bob Jackson van Shakira uit 2001. Hartstikke leuke tip van Nouria, want die tango is natuurlijk gewoon Argentijns. Daar, dat is geen spel tussen te krijgen. Wij zijn er weer doorheen. Ik zie Corné klaar zitten met een prachtige stapel platen voor zijn neus. Zie ik daar David Bowie, Corné? Ja, volgens mij wel. Blijf lekker luisteren naar de albumshow zometeen. En wij zijn er volgende week voor de album tweedaagse.
1: Dan zijn we er gewoon twee keer.
0: En de week daarna hebben we weer live muziek. En dan komt Pom spelen. Maar eerst die album tweedaagse. Heb ik zin in, hoor. Komen mooie platen aan.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers. Praxis.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
6: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel.
10: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes!

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als de Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigde op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist na competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet nog met Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Schuren, afplakken, lakken.
5: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
7: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
14: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: De Album Show.

producer Nile Rodgers en neemt zijn 15e studioalbum op. Het resultaat is een plaat die zijn carrière voorgoed verandert. Van art rock icoon naar wereldwijde popster. En drie singles die de hitlijsten domineren. Let's Dance, China Girl die je net hoorde en Modern Love. Bijna 11 miljoen verkochte exemplaren later is het nog steeds zijn best verkochte album ooit. En in 1984 werd het album genomineerd voor een Grammy voor Album of the Year. Het verloor van Thriller van Michael Jackson. Nou, volgens mij vond David Bowie dat helemaal niet erg. Van harte welkom zondagavond 9:12 aflevering 4-6 van 406 van de albumshow. We gaan het doen, 3 uur lang de beste albums aller tijden. Met nu het 7e studioalbum van Duran Duran. Dat heet simpelweg Duran Duran. Niet te verwarren met het debuutalbum met dezelfde titel. Lekker handig. Het staat dan ook bekend als The Wedding Album, omdat er op de hoes trouwfoto's van de ouders van de bandleden staan. De groep had even geen commercieel succes meer gehad, maar de singles Ordinary World en Come Undone, met die singles waren ze weer helemaal terug in de hitlijsten. Op 22 juni staat de band geprogrammeerd bij Spoorpark Live in Tilburg, samen met

0: Albumshow, NPO Radio 2.
1: Corné Klein.
2: Het album van de week is Peaches, het 14e studioalbum van de Black Keys. Dit invloedrijke blues-rock duo uit Akron werd in 2001 opgericht door jeugdvrienden Dan Auerbach en Patrick Carney. Ze staan bekend om hun rauwe op blues gebaseerde garage rock en Lonely Boy en Tighten Up.

0: in the Right. En straks in het volgende en in de laatste uur van de albumshow nog twee stukken van dit album. De Triple Classic, The Album, is het vijfde studioalbum van ABBA. Opgenomen op het hoogtepunt van hun populariteit. Het bevat invloeden van Amerikaanse country rock en 70s pop. Met hits als The Name of the Game, Take a Chance on Me, Thank You for the Music en Eagle. En die laatste is een knipoog naar de Amerikaanse band Eagles. Waarvan Björn en Benny de brede, epische sound bewust adopteren.
1: Triple Classic.

0: Hole in Your Soul and The Name of the Game. Vanavond in de albumshow The Triple Classic. Na Plus en Multiply was het in 2017 tijd voor het derde album van Ed Sheeran. Dat album heet Divide. Het kwam binnen op nummer 1 in de Engelse albumlijst en was daar het snelst verkopende album van een mannelijke soloartiest aller tijden.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
5: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Crayon kozijnen.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
12: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
11: Ai, de man met de hamer.
12: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
13: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn drie artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
20: Dat wordt genieten.
19: Ja, dus. Aldi.
21: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
22: We denken na over een koophuis.
23: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
22: Bart, met die loopgroep?
23: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
24: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
25: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
26: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
27: De Albumshow.

0: materiaal van deze band hebben wij vanavond muziek gedraaid van Synchronized, het vierde studioalbum van Jamiroquai. En de grootste hit van het album was Can't Heat, die je net hoorde. De single Deeper Underground van het jaar daarvoor werd in Engeland als bonustrack aan het album toegevoegd. Het stond oorspronkelijk op de soundtrack van de film Godzilla en is de enige nummer 1 hit van Jamiroquai in thuisland Engeland. Wij hebben dus vanavond twee liedjes gedraaid van het album wat hier in Europa uit was, de Europese versie, Can't Heat en Butterfly. Dan heb ik het over het vasteland uiteraard. Vanavond ook weer een tweestrijd in de albumshow. Twee albums van één artiest. En jij mag kiezen van welk album ik zometeen twee liedjes ga draaien. En de artiest van vanavond is Michael Jackson. Twee albums uitgekozen. Bad and Dangerous. En ga je voor Bad, dan hoor je deze twee nummers.
1: Something

0: je weet het. En het volgende uur nog een liedje van dit album van de week. De tweestrijd, ik duik in de appjes. Judith zegt, moeilijke keuze, Corné. Na zorgvuldige overpeinzing toch Bad album nummer 1. Bas die zegt ook Bad gaat voor Dangerous. Hij zegt, ik ben geen fan van Michael Jackson, maar kies toch album nummer 2, Dangerous. Dan Erwin van Eert, hij gaat voor Bad. Dennis voor Dangerous. Even verder scrollen. Andere Erwin die zegt ook Bad. Sterker nog, hij zegt natuurlijk Bad. Carl, ja, dit is een makkie Bad. Wat een album. En dat wordt ook gezegd door Sam en door Astrid en Mark. Zij gaan allemaal voor het album Bad van Michael Jackson.
1: De tweestrijd.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
0: Sugirl, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/sugirl.
3: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu
10: big deals bij Keukenconcurrent.
9: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: Het is 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De 4 bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van de lokale media is te zien hoe de 2 toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna 4 parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben 1000 mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. In 12 steden gingen mensen de straat op. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. Een bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. In Bietburg bij Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer, vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien, met tussendoor ook wat zon. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
17: In de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
16: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
18: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
19: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
20: De Album Show.

Crosby, Stills, Nash & Young live met Carry On. Maar nu Moon Safari, het debuutalbum van het Franse duo Air. Het combineert lounge muziek, elektronica en pop met analoge synthesizers en dromige vocalen. Een stijl die ook wel space age pop wordt genoemd. All I Need is een van de meest geliefde tracks van het album, gezongen door

0: Keys, het album van de week. Black, de Black Keys moet ik zeggen. Het klinkt als natuurlijk The Black Eyed Peas, The Black Keys, maar completely different. Dat liedje dat heet It's a Dream, origineel geschreven en uitgebracht door rocklegende Neil Young. Hij bracht het nummer oorspronkelijk uit in 2005 op zijn veelgeprezen country en folk rock album Prairie Wind. De Black Keys, niet de Black Eyed Peas, hebben het nummer voor hun album Peaches volledig omgebouwd van een melancholische akoestische ballad naar een soulvolle, lome groove. En straks, over Neil Young gesproken, hij komt eraan bij de XL Classic. Maar nu dus eerst de Black Keys en It's a Dream van het album van de week, Peaches.
1: Album van de week.

0: Classic duurt 14 minuten en 20 seconden. Het origineel is te vinden op het album Deja Vu van Crosby, Stills, Nash en Young. En dat album is opgenomen in het album, ja, in een albumlijst. 500 beste albums aller tijden. Daar vinden we hem op nummer 148. Dit is de live versie daarvan. 14 minuten dus en 20 seconden.
1: XL Classic.

2000 dossier. Nu nog Quincy Jones, zometeen met The Dude, titelnummer van dit album. Destijds goed voor 12 Grammy-nominaties. Maar nu eerst Razzmatazz.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel. De grootste fietsenwinkel van Nederland.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
5: Dit is NPO Radio 2.
13: Middernacht, het begin van maandag 18 mei, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Het weer vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Komend Pinksterweekend op NPO Radio 2. De beste albums ooit gemaakt. Geniet van de album 2-daagse. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Radio 2.
1: Twee uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China.